0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels... tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna 1 ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar... wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Vier uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Vijf uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald en gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Back to the 80s.
1: Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80s hits voor de 80s top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80s, nu op Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna 1 ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. Back to the 80s.
2: Het is maandag 14 september. Goedemorgen. Goedemorgen Job.
3: Goedemorgen.
2: Nou, we zijn in de week van de jaren 80 beland.
3: Gezellig.
2: Je hebt het gehoord. Maar je hoort zeker ook het nieuws van vandaag.
3: Ja, we maken ons op voor Prinsjesdag. Dat is morgen natuurlijk. Doet ook een school in Ommen. Die leerlingen gaan vandaag al naar Den Haag om dit feest van de democratie van dichtbij te volgen.
2: Ja, dan zijn we ook wel benieuwd wat koning en kabinet morgen over het klimaat te zeggen hebben. De groene karavaan trekt vanaf vandaag door Overijssel.
3: Ja, we beschouwen natuurlijk het afgelopen voetbalweekend na.
2: Moet dat?
3: Van mij wel. Gewoon 3 punten gepakt.
2: Van mij niet.
3: Niks aan het handje.
2: Het weer voor deze week, het verkeerde burgemeester van de dag en heel veel muziek uit de jaren 80. Dus hoor je tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Een exponent van de jaren 80. Womack & Womack. Hier zijn de Teardrops. MUZIEK

0: Zeven minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. We gaan hierbij praten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren.
1: Ja, nog eens vier gewonden na het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren naar Nederland gebracht. Zaterdag kwamen ook al 13 mensen thuis. Na het ongeluk met die OAT-bus liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Er komen steeds meer Thaise massagesalons in onze provincie. 10 jaar geleden waren dat er nog 9. Nu zijn het er al 39. Een verklaring daarvoor is lastig te vinden. Mogelijk speelt een rol dat Thailand een steeds populairder wordend vakantieland is. Ja?
0: Ja.
1: Nee,
0: dat gaan we nog niet doen.
1: Nee. En in Kamperzeedijk-Oost, dat ligt bij Genemuiden, zijn gisteren flink wat boetes uitgedeeld. Politie stond te flitsen op een weg waar je 50 mocht. Ruim 1100 voertuigen kwamen daar langs. Daarvan reden er 244 te hard. Dat is best veel volgens mij.
0: Dat is behoorlijk veel. Dan gaan we een eerste blik in de ochtendkrant werpen. Wat valt daar op?
1: Nou, zeg het eens.
0: Pet van Lossen staat voor op Trouw.
1: Huh?
0: Ja, echt? Daar staat hij gewoon. Bert van Lossen, ik houd niet van deftig doenerij. Sommigen maken zinnen waar ik zelf niks van begrijp. Radiocommentator Bert van Lossen. In de rubriek Sport en Samenleving.
1: Wat
0: op pagina 16 en 17 van Trouw kun je hem terugvinden. Gaan we zo even nader induiken.
1: Wat zal die krant verkopen vandaag?
0: Ja, maar die vliegt, die vliegt de kiosk uit. Ja. Hij staat in een inzetje naast de troon. Van de koning en de koningin, de twee tronen, maar die van de koning staat midden in beeld. Een prinsjesdag zonder strategie. We zien nog iemand de laatste handelingen uitvoeren aan die troon. Hij maakt iets schoon met een kwastje. Het stof zal er wel af worden gehaald. Onderlinge irritaties binnen de coalitie klinken door in de knopen die niet worden doorgehakt. Morgen de Volkskrant gaat er ook op vooruit lopen. Het kabinet moet kiezen, staat daarvoor op de krant in aanhalingstekens. Daarboven zien we Jesse Klaver, partijleider van Pro. Hij geeft een toespraak in het Spoorwegmuseum. We zien hem daar staan. De week van de waarheid breekt aan voor het kabinet Jette, dat zowel bij links als rechts steun zoekt voor de begroting.
1: Maar heb ik het al goed begrepen dat Bert van Lossen morgen op die troon mag zitten?
0: Zo lijkt het misschien wel, maar hij zit hier altijd al op. Een troon.
1: Nee, dat
0: lijkt me overdreven.
1: Goed, voorpagina van de Telegraaf dan. Daar staat, als je nu een nieuw energiecontract moet afsluiten, ben je fors duurder uit. Een doorsnee gezin is €140 meer kwijt dan eerst. Ja, dat is best wel veel geld.
0: En voor op NRC dan nog een foto van mensen die staan over het water te staren naar de stormvloedkering. Ik weet niet waar dit is. Dat zijn die schuifbare armen.
1: Ja.
0: Die dan het water af kunnen sluiten. De klimaatcrisis, hoe lang biedt deze stormvloedkering nog bescherming? Dat is de vraag die verderop in de krant wordt beantwoord. Wat gebeurt er dan vandaag? Bijvoorbeeld in onze provincie? Nou, Twentse burgemeesters die gaan in overleg over de jaarwisseling en het vuurwerkverbod. Dat doen ze samen met de veiligheidspartners, de hulpdiensten en de veiligheidsregio. Ze willen één lijn trekken waar het gaat om ontheffingen voor het vuurwerkverbod. Die worden waarschijnlijk niet verleend in Twente. Dat doen de gemeenten omdat iedereen dan weet waar ze aan toe zijn.
1: De gemeenteraad van Zwolle praat vanavond over de tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen. De huidige opvanglocatie aan de Meeuwenlaan die sluit in februari. Maar dan is het nieuwe AZC in Stadshagen nog niet klaar. Omdat Zwolle aan de spreidingswet moet voldoen, is er een tijdelijke opvang nodig in de stad.
0: Onderzoeksraad voor Veiligheid geeft vandaag uitleg bij het rapport Kinderen in Nood. Dat gaat over de onveiligheid van kinderen in de asielnoodopvang. De OVV concludeert dat daar zo'n 7000 kinderen opgroeien in onveilige omstandigheden. De raad adviseert de minister van Asiel om direct acute problemen van kinderen in de asielnoodopvang aan te pakken.
1: En de groene karavaan van Natuur voor Elkaar trekt vanaf vandaag door Noordwest-Overijssel. Een week lang kun je op verschillende plekken meedoen aan activiteiten rond natuur, water en een groene leefomgeving. Doel daarvan is om natuur dichter bij mensen te brengen. Niet alleen door erover te vertellen, maar vooral door samen naar buiten te gaan en te gaan ontdekken.
0: En daar gaan we over praten straks om 7:15. Je hebt het gemerkt, de hele dag en sterker nog, de hele week draaien wij muziek uit de jaren 80. Uit de jaren 80, Roxy Music en Jealous Guy.

0: UB40 en Homely Girl. En wen er maar aan, deze hele week hoor je dit soort synthesizertjes voorbij komen.
1: Het krantenoverzicht.
0: Maar in de jaren 80 natuurlijk heel veel goede muziek gemaakt ook, Job.
2: Absoluut.
0: Ja, komt ook voorbij deze week.
2: Ja, toch.
0: Ja, maar eerst maar eens in de kranten van vandaag kijken.
3: Ja, de Telegraaf heeft het over onze energierekening. Want de contracten zijn al honderden euro's duurder. Als je nu een nieuw energiecontract moet afsluiten, dan ga je flink meer betalen. De kosten voor het uitdijende stroom- en gasnet stijgen volgend jaar met 20%. Terwijl gas en stroom in nieuwe energiecontracten al honderden euro's duurder zijn geworden. Voor een doorsnee gezin betekent de verbetering van het stroomnet volgens een nieuwe doorrekening dat het ruim 140 euro extra per jaar aan netkosten gaat betalen. Een nieuw energiecontract kost gemiddeld zo'n 2400 euro per jaar. Uitgelekte kabinetsplannen die tonen voor 2031 al een stijging van 400 tot 600 euro aan energielasten aan.
0: Lekker.
3: Ja.
0: Ik stond al van het weekend in de supermarkt. Dacht ik van, hè? Zoveel geld voor dit? Nou, dan komt dat
2: maar
0: er ook nog bij.
2: Je moet ook geen eten met goud kopen. Bladgoud is duur.
0: Ja, nou, dat zat er nog niet bij. Oh. Die had ik dit keer eens overgeslagen. Voor opening van NSC AI-sector, / alarm over de veiligheid. Ja, we hebben het allemaal van het gezien van het weekend. De medeoprichter van Anthropic, een van die grote AI-bedrijven, krijgt met zijn oproep bijval van de concurrentie en ook van Musk. Hij waarschuwt dat AI binnen maanden het internet kan gaan domineren.
2: Oh.
0: En het einde van de mensheid in kan luiden. Nou, Donald Trump heeft al gereageerd. Afremmen vindt hij absoluut onzin. Zou die man zelf weten dat hij ook tot de mensheid behoort? Of niet?
2: Ik zou het niet weten. Zou die man weten wat AI is?
0: Het zou best eens onze ondergang kunnen betekenen. Ik wil niemand bang maken, maar...
2: Nee. Gewoon een stekker eruit.
0: Nou ja, dat gaat niet meer.
2: Is niet zo makkelijk.
0: Nee. Oh. Dat gaat niet meer.
3: Nou. Goed. Voorpagina van het Algemeen Dagblad dan. De energiecentrale die stookt met tropisch hout. Olifanten, tijgers en slangen in Maleisië die verliezen hun leefgebied doordat bomen uit het regenwoud als duurzame biomassa in Nederlandse energiecentrales belanden. Ja, de stichting Comité Schone Lucht die eist bij de rechter dat het kabinet hiermee stopt. Dat comité heeft een biomassa-centrale onderzoek gedaan voor energiegigant RWE. En ze ontdekten dat complete bomen uit gekapt Maleisisch bos in die biomassa-keten terechtkomen. De overheid weet dat haar eigen toezichthouder de fout heeft geclassificeerd. Zegt die directeur van dat comité. Toch blijft het etiket duurzaam overeind en lopen subsidies door. De overheid houdt zichzelf voor de gek.
0: Over klimaat en duurzaamheid gesproken. De Volkskrant kijkt nog terug op de klimaatmars van afgelopen weekend. We kunnen niet meer wegkijken van de klimaatverandering, zeggen de mensen die eraan deelnemen. Volkskrant heeft het aardig gedaan. 4 foto's gemaakt van mensen die een protestbord bij zich hebben. Milène bijvoorbeeld heeft het protestbord bij 1 voor het klimaat. En dat is dan zo geschreven dat het ook lijkt als bijen voor het klimaat. Maar dat is dan bij 1 voor het klimaat. Aukje en Marieke hebben het protestbord Vluchten kan niet meer. Het gezin Nienke, Leonie en Remco die hebben het bord gemaakt. Geef me mijn toekomst terug. En Wijnand zegt de aarde is van Christus.
3: Tubantia dan. Daar staat op de voorpagina dat landbouwminister Jamie van Essen gisteren in Diepenheim was bij het Politiek in de Pol. Dat is een soort van bijeenkomst, politieke bijeenkomst, waar allemaal politieke kopstukken met elkaar in debat gaan. Daar heeft landbouwminister Van Essen opnieuw gezegd dat boeren niet gedwongen worden om te stoppen om de stikstofdoelen in Nederland te halen. Maar boeren hebben weinig geloof in die belofte. Ze kwamen dus samen in Diepenheim. Tientallen boeren kwamen daar met de trekker naartoe. Ze stonden buiten om hun zorgen te uiten en met spandoeken. Omgekeerde vlaggen. Bijna 10 minuten ging Van Essen met hen in gesprek, waarin hij beloofde serieus naar de boeren te luisteren. Bij mij staat de deur altijd open, zei Van Essen.
0: Heel goed. Kijken wat er morgen over bekend wordt, over die stikstofplannen die wel zo'n beetje als beleid zijn gepresenteerd inmiddels. Ja, morgen komen ze dan bij Prinsjesdag, de echte plannen van het kabinet. Met vertragen en cadeautjes hoopt het kabinet te overleven, schrijft NRC. Daarnaast een samenvatting van wat ons te wachten staat. Veel meer geld naar defensie, weinig voor klimaat, afstel en uitstel op sociale zekerheid. Over de financiën bijvoorbeeld, de koopkracht daalt licht. Belastingen, nog geen besluit over de toekomst van box 3. De zorg, het eigen risico, stijgt volgend jaar waarschijnlijk van naar zo'n 400 euro. Wonen, subsidie voor de middenhuur, moet de belegger overtuigen te blijven bouwen. En woningcorporaties krijgen een vurig gewenst belastingvoordeel. Dat dan wel. Dus er worden wel stapjes gemaakt, maar of dat genoeg is.
4: Oké. Okay.
0: Ben je er door? Dan ga ik nog even terug naar Trouw.
3: Nou, dat mag, hè?
0: Ik ga
3: er klaar voor zitten.
0: Anderhalve pagina over Bert van Losser in Trouw. Dagblad Trouw, jazeker. Radiocommentator Bert van Losser. Het radioverslag sterft uit, maar op RTV Oost houdt Bert van Losser moedig stand, is de kop boven het artikel. We zien hem zitten op de perstribune van FC Twente. In twee foto's met naast hem nog Jan van Sta, ook, die er ook nog bij. Niet te veel woorden gebruiken, dat heb ik geleerd, zegt Bert. Meerdere regionale omroepen schaffen dit seizoen het radioverslag van voetbalwedstrijden af. Op RTV Oost gaat veteraan Bert van Losser als een der laatste Mohikanen nog gewoon door. Radio gaat nooit kapot, zegt hij. Waarheid als een koe. Niet te veel woorden gebruiken. Radio is bij de regionale omroepen al vaker doodverklaard, zegt Bert. En hij blijft daartegen strijden en dat waarderen wij zeer in hem.
3: Ja, absoluut.
0: Heel goed. En wij hadden ook die plannen trouwens om het radioverslag te laten gaan. In ieder geval niet meer op de radio te doen, maar via een speciale streamingsdienst. Ik vind persoonlijk radioverslag bij een voetbalwedstrijd het leukste om naar te luisteren.
3: Ik ook. Ik heb gisteren ook weer in de auto gezeten. Het was heerlijk.
0: En als Bert het dan nog doet, of Tijmen.
3: Eén groot feest.
0: Of Nico.
3: Ja, vind ik echt hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk. En al die andere collega's die zich daarvoor inspannen bij ons. Blijven doen, Bert. Hulde. We zullen er nog wel op aanspreken vandaag.
3: Zeker.
0: Bert van Losser in Trouw. Je mag geen reclame maken, hè? Maar koop die krant.

0: Ook jaren 80 natuurlijk, The Cure en In Between Days. Daarmee is na 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
1: Nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren thuisgekomen. Het zijn er minder dan verwacht, zegt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag kwamen de eerste mensen thuis. Toen ging het om 13 mensen. De verwachting is dat er vandaag 12 mensen naar Nederland worden gebracht. De mensen waren op reis met organisatie OAT uit Enter toen het vorige week helemaal misging in Zwitserland. De bus waarin ze zaten kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Op dit moment liggen er nog 10 mensen in het ziekenhuis. Bij een verkeerscontrole in Kamperzeedijk-Oost bij Genemuiden zijn gisteren honderden automobilisten op de bon geslingerd. Omwonenden klagen al langer dat er te hard wordt gereden op die weg. Tijdens de controle van gisteren reden er ruim 1100 voertuigen langs. Daarvan reden er 244 te hard. Op die weg mag je 50. De hoogstgemeten snelheid was daar gisteren 88 km per uur. In het noorden van Zwolle is gisteravond een auto volledig uitgebrand. Die wagen stond op de parkeerplaats van meerdere sportverenigingen. Toen de brandweer aankwam stond het voertuig al helemaal in lichte laaien. Er was geen redden meer aan. De politie doet onderzoek naar die autobrand in Zwolle. En Thaise massagesalons schieten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond in Overijssel. In 2016 waren er nog maar 9 van dit soort salons hier. Nu zijn het er bijna 40, blijkt uit cijfers die RTV Oost heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Deze eigenaresse van een salon in Enschede, die snapt de populariteit wel.
2: Iedereen weet dat Thaise-massage goed helpen voor lichaam en voor spieren, zeg maar. Voor sommige mensen jaren problemen, ook proberen alle lijden te oplossen, zeg maar. Maar alleen maar massage die hun kan helpen.
1: Ja, verklaring voor die stijging van het aantal Thaise massagesalons is er niet. Mogelijk speelt de populariteit van Thailand als vakantieland een rol. En dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
0: Voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik ken deze week een happy beginning. Sorry, ik kom niet laat.
4: Oh, jongens. Oh, jongens, jongens.
1: Ik kan het ook niet laten, hè?
3: Je zei het ook heel zachtjes.
0: Ja, ik zei heel zachtjes.
1: Hij schaapt er ook een beetje voor deze grap, denk ik.
3: Rood hoofd.
0: Wat voor woord, wat voor weer wordt het vandaag, Gita? Laat je niet afleiden door de slechte presentator.
3: Ja. Kalm en klam. Oh, dat is het weer.
0: Oké, kalm en klam.
3: Ja, kalm en klam. Er is weer wat mist aanwezig. Ik weet niet of jullie onderweg nog wat mist hebben gehad.
1: Heel veel,
0: ja.
3: Oké, ja, wat mist velden.
0: Het was niet zo dat het verkeersbehinderend was, trouwens.
1: Nee, bij mij in Twente wel.
3: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Echt wel dichte mist.
3: Ja, nou, het is in de kalme atmosfeer met de beetje regen van gisteren. En toch in de frisse lucht is die mist en zijn de mistvelden ontstaan. En de frisse lucht is temperaturen zo rond de 9 of 10 graden. Dus wel een killetjes begin. Het is ook windstil, heb je ook natuurlijk nodig om de echte mistvorming op gang te laten komen. En redelijk helder. Die afwisseling blijft een beetje van kracht met wolkenvelden en zon. De mist gaat er in de halverwege de ochtend eigenlijk overal uit, krijg je een afwisseling van wolkenvelden. Met zonneschijn ziet er denk ik best wel vriendelijk uit. En later vanmiddag pas wordt de bewolking echt overheersend. En dan zou er aan het einde van de middag, begin avond, ook af en toe wat motregen uit kunnen vallen. Want uiteindelijk komt het front dat gisterochtend en deels gistermiddag over ons heen lag, met die regenachtige condities, dat komt vanuit het zuiden, vanuit België, weer terug. En vandaar ook dat die temperaturen weer wat gaan oplopen. Het is vanmiddag zeker niet koud, met 23 graden.
0: Nee, dat zijn hele aangename temperaturen natuurlijk. En die houden we ook nog wel even.
3: Ja, morgen ook nog. Het stond al een tijd lang vast van, nou, die dag van dinsdag zou best wel wat milder worden, warmer worden. 23 tot 25 graden heb ik nu uitstaan. Ik denk morgenochtend vrij veel bewolking. Vrij snel opklarend en dan gaan we over naar stapelwolken en zon. Vriendelijk weer. Met droge omstandigheden. Alleen dinsdagavond laat en de nacht naar woensdag zouden er een paar onweersbuien kunnen vallen. Die schampen eigenlijk vanuit Duitsland. En dan woensdag en donderdag westelijk windje, stapelwolkenzon, af en toe eens een bui. En temperaturen die iets wat lager uitkomen, maar ook nog steeds op 19 of 20 graden.
0: Mooi. Nou, dat is een best aardige start van deze week, Gita.
3: Alsjeblieft.
0: Ik beloof geen slechte grap meer en spreek je weer.
3: Tot zo.
0: Over een uur. Ja?
3: Doe
0: je wel? Ja, oké.
3: Okay. Ja, ik doe het wel.
0: Ja, gelukkig. We zijn je eeuwig dankbaar. Tot straks.
3: Tot zo.

0: Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen hoorde je.
1: De Oosttribune.
0: 7:10 geweest. Tijd voor de sport. Het voetbal van afgelopen weekend, Job. Als het dan moet.
2: Zeker, want PEC Zwolle werd gisteren... Sorry, heel flauw. Nee, PEC werd gisteren op gênante wijze vernederd door Feyenoord. De ploeg van Henry van der Vecht kreeg een eigen stadion voetballes van de Rotterdammers. Die eigenlijk nog mild waren met het benutten van hun kansen. De teller stopte uiteindelijk bij 0-7. Aanvoerder Nick Viergever was nog nooit eerder zo te kijk gezet.
3: Nee, in het veld dacht ik er ook heel even aan, vlak voor tijd. Dit heb ik nog nooit, volgens mij nog nooit meegemaakt, nee. Deze zag ik ook echt niet aankomen. Maar ja, het gebeurt ons wel. En eigenlijk vanaf minuut 1 werden we afgetroefd op alle facetten. In de duelkracht, in loopvermogen, in diepgaan. Het was de 4-5 tempo's te hoog. Wat Barcelona bij Feyenoord deed Feyenoord bij ons. Het was in alle facetten ondermaats.
0: Nou, er is wel iets om over na te praten. Dat doen we straks met Tijmen van Wissing na 7:30. FC Twente won afgelopen week al een beetje moeizaam, maar toch van Telstar. En nu wist het opnieuw te winnen dit weekend ADO Den Haag met 2-0 verslagen. Wout Weghorst maakte zijn eerste doelpunt in de goalsvesten. Afgelopen week tegen Telstar miste hij nog een strafschop, maar nu was het wel raak vanaf 11 meter. En daarvoor had hij thuis geoefend.
4: Ik ging gisteren voetballen thuis met de kleintjes en toen zei ik van... Ik heb het gevoel dat er morgen weer een penalty komt, dus wat gaan we dan doen? Dus we hebben hem even geoefend thuis. Ik durf bijna niet meer te zeggen, want dan krijgen we dat weer natuurlijk. Maar ja, dat is gek. Maar soms heb je zo'n gevoel van, er kon wel eens een penalty komen vandaag. Dus voorgenomen wat we gingen doen. Nou goed, dat was woensdag ook het geval. En neem je dat op die manier ook voor. Weet je wat je wil doen, toen was penalty niet goed. En nu was hij dat wel.
2: Keeper staat er nog wel dichtbij, hè? Heb je het gezien?
0: Nee, ik heb het niet gezien, maar ik hoorde het wel inderdaad. Die dook er net nog overheen.
2: Ja, strak in het hoekje. Was een goede penalty van Weghorst.
0: Nou, dat is mooi gedaan.
2: Goat Eagles dan heeft een punt overgehouden aan het thuisduel met FC Groningen. Hielden gemengde gevoelens over in Deventer, want de gelijkmaker van Søren Tengstedt viel pas laat. Maar Goat Eagles kreeg wel veel kansen en had eigenlijk ook moeten winnen. Vond ook trainer Jozef Oosting.
5: Ja, ik vind dat we al twee wedstrijden gewoon heel goed spelen. Ja, en je wint niet. Dus, maar goed, de emotie is wel dat we op de goede weg zijn. Alleen je wil als trainer ook meer, omdat als ik zie hoe we voor de dag komen. En wat je dus traint, dat is eigenlijk wat je wil. Alleen er zit wel iets wat ik denk bij mezelf, dat we die 3 punten moeten hebben.
2: Ja, werd dus 1-1 bij Go Ahead tegen Groningen.
0: En Heracles gaat maar door. Succesvolle seizoenstarts sinds het bestaan. Het eigen Acito-stadion moest ook Jong AZ er uiteindelijk aan geloven. Het werd wel wat moeizamer, hoor. De ploeg van Vincent Heilman won uiteindelijk wel met 3-2. En de trainer was ook blij met de punten. Maar blijft zich ook verbazen over de onvoorspelbaarheid van de keukenkampioen-divisie. Hij noemt het een flippo-competitie.
6: Ik heb vroeger altijd met mijn vader flippo's. Die draaien naar alle kanten op. En dat vind ik ook van deze competitie. Hè. Als je vandaag ook weer de uitslagen bekijkt. Ja, als je ze allemaal wil gokken van tevoren, weet ik zeker dat je ze niet goed hebt. Maar het gaat ook alle kanten op. En dat is positief eigenlijk bedoeld. Omdat ik vind dat er gewoon heel veel kwaliteit in de competitie zit. Alleen... Ja, je moet geen enkele tegenstander onderschatten, want dan kun je de bietenbrug opgaan. En dat maakt het interessant en tegelijkertijd ook wel heel leuk.
0: Flippo's, weet jij dan wat dat zijn?
2: Ja, die zaten toch in die zakken chips vroeger?
0: Ja. Van die, is dat ook jaren 80 eigenlijk?
2: Nee, 90.
0: Ja, ik denk dat dat later is, precies. Inderdaad, van die plastic schijfjes, van wie het niet meer weet. Plastic schijfjes met erop tekenfilmfiguren, superhelden, van alles en nog wat. Die kon je dan sparen. Mensen hadden hele stapels daarvan en die gingen ze dan ruilen. Er was een hele handel is erin.
2: Ja, ook mappen en albums, daar kon je ze dan weer in doen. Ja, precies.
0: Ja, we hadden ook zo'n map thuis, vroeger weet ik nog wel, maar het is niet volgekomen. We waren niet zo in de flippo's, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond het een beetje onding. Je kon er ook niks mee.
2: Nee, ja, precies.
0: Ja, ronddraaien.
2: In die jaren daarna heb ik wel heel veel voetbalplaatjes verzameld.
0: Ja.
2: Die kreeg je dan bij de boodschappen. En dan zo'n eredivisieboek volmaken.
0: Leuker,
2: met stapels, met dubbelen dan naar het schoolplein toe. Allemaal te ruilen, briefje mee, welke nummers je nog niet had.
0: Precies.
2: Echt hobby.
0: Maar dit waren dus de flippo's. Heilman heeft er met zijn vader nog werk in gestoken. En noemt dus de competitie een beetje een flippo-competitie. Die houden we erin.

0: ABBA, natuurlijk ook uit de jaren 80. Head Over Heels. Op deze vroege maandagochtend van de 14e van september, Job, wat staat ons te wachten vandaag? Wat gaat er gebeuren?
1: Twentse burgemeesters gaan vandaag in overleg over de jaarwisseling en het vuurwerkverbod. Dat doen ze samen met de veiligheidspartners, de hulpdiensten en de veiligheidsregio. Ze willen één lijn trekken waar het gaat om ontheffingen voor het vuurwerkverbod. Worden waarschijnlijk niet verleend, doen de gemeenten, omdat iedereen dan weet waar ze aan toe zijn.
0: Gemeenteraad van Zwolle praat vanavond over de tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen. De huidige opvanglocatie aan de Meeuwenlaan sluit in februari, maar dan

0: Onderzoeksraad voor Veiligheid geeft vandaag uitleg bij het rapport Kinderen in Nood. Het gaat over de onveiligheid van kinderen in de asielnoodopvang. De OVV concludeert dat daar zo'n 7000 kinderen opgroeien in onveilige omstandigheden die hun ontwikkeling ernstig bedreigen. De onderzoeksraad adviseert de minister van Asiel en Migratie om direct de acute problemen van kinderen in de asielnoodopvang aan te pakken.
1: Wordt vandaag stilgestaan bij mensen die aan Alzheimer lijden. Deze dag moet een signaal zijn voor overheden en regeringen dat Alzheimer een serieus gezondheidsprobleem is en dat er nog heel veel aan moet worden gedaan.
0: En de groene karavaan voor natuur voor elkaar trekt vanaf vandaag door Noordwest-Overijssel. Een week lang kun je op verschillende plekken meedoen aan activiteiten rond natuur, water en een groene leefomgeving. Ja, van een fietstocht tot nieuwe natuur, tot varen door de Weerribbewieden. Het doel is om de natuur dichter bij mensen te brengen. Niet alleen door erover te vertellen, maar vooral door samen naar buiten te gaan en te gaan ontdekken. Ja, er is zaterdag bij het provinciehuis in Zwolle het Groene Karavaan Festival. Ook nog eens met onder meer een safari en tuincoaches.
1: Tuincoaches, dat moet mensen gaan trekken, inderdaad. Nou, ik ben benieuwd. We gaan er straks over praten, 7:15. Wat dan uiteindelijk een doel is en of dat dan inderdaad gaat werken om mensen meer aandacht voor de natuur te laten krijgen. Ook uit de jaren 80, uiteraard. Joost Klenet.

0: Planet. En theme from Harry's Game. Job vroeg zich af, wat is dit?
1: En wat ik daarbij zei, zal ik maar niet herhalen.
0: Nee, doe dat maar niet. Dit was heel beroemd in de jaren 80. Dat is volgens mij een hele grote hit geweest.
1: Nou, iedereen maakt fouten, zullen we maar zeggen.
0: Ik moet zeggen, Harry's Game heb ik nooit gezien. Maar de Clannad ken ik wel zeker. Die maakte heel veel Iers een beetje van die... Okay. Mysterieuze muziek.
1: Nou, hoe zegt dat muziek. Wel? Jongens,
0: nou, dat soort zaken krijg je meer te horen deze week. Het is de week van de jaren 80. We hebben straks nog een prachtige mix voor je uit de jaren 80. Er is zelfs nog een prijsvraagje aan verbonden. Dus blijf vooral naar ons luisteren. Zoals gezegd, straks om 7:15 gaan we praten over de groene karavaan. Die vanaf vandaag de Overijssel trekt. Als je het kunt zien, want we kijken buiten en dan zien we de mist toch behoorlijk dicht worden. Dus pas daarvoor op.
1: Een soort witte karavaan.
0: De witte wieven zijn dat die hier voorbij komen zweven. Hou dat dus in de gaten, de groene karavaan. En met Tijmen van Wissing kijken we terug op de nederlaag van PEC Zwolle. Het moet maar. Het was echt dramatisch gisteren in Zwolle. Maar goed, na 7:30 gaan we het uitgebreid bespreken. Ook in de jaren 80, de nederpop kwam op met onder meer Doe Maar. Hier is Eén Nacht Alleen. MUZIEK

0: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Nog eens 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren naar Nederland gebracht. Zaterdag kwamen ook al 13 mensen thuis. In Kampenzeedijk zijn gisteren 244 automobilisten bekeurd. Op een weg waar je 50 mocht, reden ze allemaal te hard. En er komen steeds meer Thaise massagesalons in onze provincie. 10 jaar geleden waren er nog 9, nu zijn er al 39. Laat ermee een leesje op onze website rtvoost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
2: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
4: Daar is de winst. 5-7, 6-2. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
2: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Back to the 80s.
5: Ja, daar zijn we in beland. Back to the 80s. Goedemorgen. De waarschuwing geldt ook voor Overijssel. Ook hier is eerst mist. We gaan straks praten op de radio, op Radio Oost, over de groene karavaan. Trekt deze dagen door onze provincie heen. En we beschouwen het voetbalweekend na.
6: Wil je dat?
5: We pakken er 1 wedstrijd uit. Dat wil ik niet. Maar we doen het wel. Na 30 met de Tijmen van Wissing. Verder heel veel muziek uit de jaren 80. Bijvoorbeeld van de Bellstars en de Traveling Wilburys.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans wonen en slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans wonen en slapen.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Je week is begonnen met de Traveling Wilburys en Handle With Care. Back to the 80's.
1: Marcel Oosten en Job Voost. Goedemorgen met Oost.
0: En mocht het je ontgaan zijn, we zijn beland in de week van de jaren 80. Back to the 80's, de hele week lang jaren 80 muziek. Op deze maandagochtend, de 14e van september, beginnen we daarmee. 7 minuten over 7 is het. Goedemorgen.
2: Trouwens.
0: Goedemorgen, ja. Job. De Groene Karavaan, want we hebben natuurlijk ook zaken die het nieuws betreffen. De Groene Karavaan trekt door onze provincie. Je hoort zo wat dat is. Maar eerst over de nasleep van het busongeluk in Zwitserland.
3: Wat nog is, 4 mensen die betrokken waren bij dat busongeluk in Zwitserland zijn gisteren weer thuisgekomen. Zijn er minder dan verwacht, zegt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag kwamen de eerste mensen thuis. Het ging om 13 mensen. De verwachting is dat er vandaag 12 mensen naar Nederland worden gebracht. Mensen waren op reis met organisatie OAT uit Ente toen het vorige week helemaal misging daar in Zwitserland. De bus waarin ze zaten kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Op dit moment liggen er nog 10 mensen in het ziekenhuis.
0: En vanochtend ook in het nieuws. De energierekening wordt volgend jaar waarschijnlijk wat hoger. Komt door de hogere kosten die netbeheerders maken. Die kosten worden dan vervolgens weer doorberekend aan de klant. Want je weet het, er moet veel aan het in het elektriciteitsnet gebeuren. Volgens Netbeheer Nederland is dat heel wat dat er moet gaan gebeuren.
4: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
0: Ja, voor een gemiddelde energierekening gaat de prijs, gaat het bedrag zo'n €140 omhoog. Dus dat is ruim een tientje in de maand.
3: Dan een verkeerscontrole in Kamperzeedijk-Oost bij Genemuiden. Daarbij zijn gisteren honderden automobilisten op de bon geslingerd. Omwonenden klagen daar al langer dat er hard wordt gereden op die weg. Nou ja, dus ging de politie maar eens controleren. Tijdens die controle reden er ruim 1100 auto's langs. Daarvan reden er 244 te hard. Op die weg mag je 50. De hoogstgemeten snelheid was 88 km per uur.
0: Pek Zwolle leed gistermiddag een smadelijke nederlaag. Het werd in eigen huis 7-0 voor Feyenoord. En het had ook nog veel erger kunnen zijn. Nick Viergever had dit ook nog niet eerder meegemaakt.
5: Nee, in het veld dacht ik er ook heel even aan, vlak voor tijd. Dit heb ik nog nooit, volgens mij nog nooit meegemaakt, nee. Deze zag ik ook echt niet aankomen. Maar ja, het gebeurt ons wel. En eigenlijk vanaf minuut 1 werden we afgetroefd op alle facetten. In de duelkracht, in loopvermogen, in diepgaan. Het was de 4-5 tempo's te hoog. Wat Barcelona bij Feyenoord deed Feyenoord bij ons. Het was in alle facetten ondermaats.
3: Ja, dan Thais en massagesalons. Die schieten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de lucht. In 2016 waren er nog maar 9 van dit soort salons in Overijssel. Nu zijn er bijna 40, blijkt uit cijfers die RTV Oost heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. In een van die salons is in Enschede van Nana uit Thailand.
6: Ik kan mensen ook helpen. Mensen met klachten, omdat ik heb in Thailand al geleerd, zeg maar. Een beetje massage doen. Iedereen weet Thai massage goed helpen voor lichaam en voor spier, zeg maar. Voor sommige mensen jaren problemen. Alleen maar massage die hun kan helpen. Is harder, echt goed los bij de spier. Kan wel 4 uur achter elkaar. Dat kan ik wel. Even douchen, even relax, dan die pijn is zo gewin, zeg maar.
7: Je krijgt wel spierballen door, denk ik.
6: Ja, altijd hier pijn, zeg maar. Ja.
0: Het is hard werken in de Thaise massagesalon. Dan Boekelo nog even daar. Afgelopen weekend waren ze in Tweede Wereldoorlogssferen. Meer dan 300 historische legervoertuigen van Keep Them Rolling trokken daar de gemeente binnen.
8: Wij zijn hier van Keep Them Rolling. Wij zijn met een rijdend museum, noemen we het dan ook. Wij zijn hier met een voertuig of 300. We komen Boekelo binnen om eigenlijk ons museum aan iedereen te tonen. We hebben een stel Duitsers in de groep zitten die hebben stelling genomen in Boekelo. We hebben hele bijzondere gasten. We hebben het geluk dat één iemand kende de kaas van Allo Allo.
9: Well, I was the colonel's secretary, but I was also the girlfriend of Herr Flick of the Gestapo.
10: I hope you are not enjoying yourself, peasant. If you are,
2: I will find out. And something nasty will happen to you.
9: I think my favorite thing that I used to say was... General von Klinkerhoffen!
0: Jazeker, Helga was dat. En daarvoor hoorde je Herr Flick ook nog. Ja, ze stalen daar wel de show inderdaad in Boekelo. En zo zijn we gelijk weer helemaal terug in de jaren 80. 1982 begon Allo, Allo. Dr. Hook begon al eerder, volgens mij. Baby makes a blue jeans talk.

0: 7:15 geweest. Je luistert naar Radio Oost. Vragen als waarom is het Revediep zo belangrijk en welke moerasvogels vind je in de Werribbewiede? Of wil je bijvoorbeeld koken met producten uit Overijsselse natuur? Je kunt het ontdekken deze week in en bij en dankzij de Groene Karavaan. Actieweek van de provincie en natuur voor elkaar in Overijssel. En kun je een week lang onderdompelen in de Overijsselse natuur. De karavaan trekt door onze provincie. Sonja Pauw van de provincie Overijssel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat moet ik me bij die karavaan voorstellen? Ik denk dan aan een rij met auto's.
1: Ja, precies. Het heet karavaan omdat het door heel Overijssel trekt. Niet met auto's natuurlijk. Zoveel mogelijk met de benenwagen en met de fiets.
0: Ik schrap de eerste kritische vraag. Niet met de auto.
1: Heel goed. Komt niet met de auto. Nee. Nou ja, als je niet anders kan, kom je met de auto. Maar hè, het is natuurlijk fijn om te lopen en te fietsen en van de natuur te genieten. Dus we hebben deze groene karavaan al op twee plekken gehad in Overijssel dit jaar. En deze week is het in Noordwest-Overijssel.
0: Oké, okay. En ja, ik noemde net al wat zaken op. Wat is het doel daarvan?
1: Ja, het doel is om mensen kennis te laten maken met de natuur. Maar ook te genieten van de natuur. Er gebeuren de hele week hele leuke dingen. Ook hele praktische dingen. Dus echt de natuur dichter bij mensen brengen.
0: Ja, en welke mensen richt de karavaan zich op? Want ik kan me dan voorstellen dat je vooral mensen trekt die toch al iets hebben met de natuur.
1: Zeker, ik bedoel, mensen die daar al iets mee hebben, die zijn hier in geïnteresseerd en die vinden dat leuk. Maar we richten ons juist ook op mensen die dat nog niet zo hebben. En die misschien ook denken van ja, wat moet ik er eigenlijk zelf mee? Hè? Ik heb een tuin en je hoort misschien wel eens van goh, het is goed om je tuin te vergroenen. Maar hoe doe ik dat dan? Dus het heeft ook gewoon een hele praktische kant. Ja, je kunt ook stekjes ruilen. Er zijn hele uiteenlopende activiteiten, maar het is voor iedereen in Overijssel.
0: Ja, maar komen die mensen dan ook waarvan die zeggen van nou ja, ik heb er eigenlijk nog niet zoveel mee, behalve dan mijn tuin?
1: Nou, er komen vooral mensen die al geïnteresseerd zijn. Maar natuurlijk komen er ook mensen die dat wat minder hebben nog. En dat komt omdat de Groene Karavaan ook heel dichtbij wordt georganiseerd. Bijvoorbeeld aanstaande zaterdag is er in Zwolle, gewoon in de stad, bij het provinciehuis, bij de het provinciehuis ligt in Zwolle in een mooi park, hè, met een tuin daarnaast. Daar vindt dan een festival plaats met allerlei leuke activiteiten. Waar de natuur een thema is, maar die ook heel erg leuk zijn als je misschien nog niet zo geïnteresseerd bent. Ja. Voor kinderen, voor jong en oud. Dus ja, door het dichtbij mensen te organiseren, zorg je ervoor dat er meer mensen komen.
0: Precies, en er zijn ook tuincoaches. Toen dacht ik ook van, oh, dan moest ik misschien maar eens heen.
1: Ja, ik ook.
0: Ah, kijk. Nou, misschien kunnen we samen heen. Wie weet kunnen we een mooie tuin aanleggen. Sonja, maar het is natuurlijk allemaal niet leuk vogels kijken en eekhoorntjes fotograferen. Er zijn wel degelijk heel veel problemen in de natuur natuurlijk. Onder meer door stikstof. Heel veel zaken bedreigen de natuur, de hitte, opwarming. Is daar ook aandacht voor?
1: Nou ja, dat is eigenlijk de aanleiding om de Groene Karavaan te organiseren. De Groene Karavaan is onderdeel van het brede programma Natuur voor Elkaar, wat natuur dus dichter bij mensen wil brengen. Juist omdat het zo belangrijk is dat mensen ook zelf dat bewustzijn gaan creëren en dingen gaan doen. Want er zijn natuurlijk heel veel grote projecten. Die grote problematiek, je noemde het al. Droogte, stikstof, de biodiversiteit gaat achteruit. Er zijn heel veel grote abstracte projecten die misschien wel veraf van mensen staan. En die je misschien niet zo goed begrijpt of moeilijk betekenis kunt geven. Ja. Maar juist iedereen is nodig. Dus je wilt juist die natuur dichter bij mensen brengen, zodat je ook op kleine schaal dingen voor elkaar kunt krijgen. Als iedereen zijn tuin zou vergroeien, zou je zo'n mooie groen netwerk in Nederland creëren. Ja. Wat heel goed weer zou zijn voor de biodiversiteit. Dus voor de planten en bomen en de dieren. Dan zou je al hele mooie stappen kunnen zetten. Dus dat is wel degelijk, houdt dat daar verband mee.
0: Ja, dus het heeft wel zin als je zegt, wat zou ik mijn drie tegels wippen als iedereen nog steeds met een vliegtuig op vakantie gaat. Boeren uitstoten, grote industrieën uitstoten, files iedere dag te staan. dan helpt het toch.
1: Ja, als iedereen zijn tuin zou vergroeien, als je een tuin hebt, dan zou dat een behoorlijk natuurgebied, tussen aanhalingstekens, erbij zijn in Nederland.
0: Ja. Ja, als je een tuin hebt, maar het kan ook in je stoep, hè?
1: Ja, bijvoorbeeld, je kan misschien heel, heel concreet, als je de egel, die loopt 's nachts ook in steden rond.
0: Ja.
1: Ja, als het allemaal steen is en iedereen heeft zijn schutting tot aan de grond, dan kan dat beest niet van tuin naar tuin lopen. Dus als mensen daar een beetje bewustzijn over hebben en de schutting bijvoorbeeld 10 centimeter hoog zou doen, dan kan dat wel. Dat soort hele praktische dingen. Of vlinders die afhankelijk zijn van bepaalde soorten planten. Dus je kan een hortensia in je tuin zetten, maar je kan ook kiezen voor een andere plant die juist heel fijn is voor insecten. Dus er zijn allerlei keuzes waar je eigenlijk nog niet bewust van bent. En die we met natuur voor elkaar en ook tijdens alle activiteiten van de Groene Karavaan bekend willen maken.
0: Mooi. Wil je inspiratie doen? Bezoek dan die Groene Karavaan vanaf vandaag in Noordwest-Overijssel onderweg. Inderdaad, er liep een egeltje door mijn tuin een tijdje geleden. 'S Avonds ontdekte ik het scharrelende beestje. Wat heel blij was dat ik mijn tuin niet onderhield. Houd.
1: Ja.
0: Dus ik hoop hem of haar vaker te zien, Sonja Pauw van de provincie. Hartelijk dank voor de toelichting.
1: Ja, mag ik nog vertellen hoe je je mee kunt doen? Ja,
0: nou,
1: want
0: doe maar.
1: Op natuurvoorelkaar.nl, daar staat een agenda met ook de Groene Karavaan. En dan zie je alle activiteiten. Heel veel activiteiten kun je gewoon zo naartoe gaan, hoef je niet aan te melden. Maar er zijn ook activiteiten waar dat wel voor moet. Dus kijk even goed. Loopt van 14 tot en met 20 september. In Noordwest-Overijssel, Zwollekamp, Deventer en natuurgebieden daaromheen. Dus ik zou mensen op willen roepen om massaal te gaan.
0: Nou, Sonja Pauw. Na deze woorden kan ik alleen nog zwijgen. Hartelijk dank.
1: Dankjewel.

0: Het goede doel en zwijgen over de prestaties van PEC Zwolle kunnen we ook beter zwijgen. Maar dat doen we niet. Straks na 19:30 gaan we nabeschouwen. Met Tijmen van Wissing hoor je ook de burgemeester van de dag. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hey Remo!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Het is precies 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
17: Nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren thuisgekomen. Zaterdag kwamen de eerste mensen al thuis. Toen ging het om 13 mensen. De verwachting is dat er vandaag 12 mensen naar Nederland worden gebracht. Bij een verkeerscontrole in Kamperzeedijk-Oost bij Genemuiden zijn gisteren honderden automobilisten op de bon geslingerd. Op die weg mag je 50. Bijna 250 automobilisten gingen harder en kregen dus een boete. In het noorden van Zwolle is gisteravond een auto volledig uitgebrand. Die wagen stond op de parkeerplaats van meerdere sportverenigingen. De oorzaak van die autobrand is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. En als je een Twents accent hebt, dan kan het zijn dat je minder snel wordt aangenomen bij een nieuwe baas, blijkt het onderzoek van de Radboud Universiteit. Door het accent worden ze minder intelligent of professioneel ingeschat dan mensen die ABN praten. Ja, daar snappen deze mensen op straat in Hengelo helemaal niets van.
18: Proberen mijn kleinkinderen ook bij te brengen door zelf Twents te praten. Ik kan het wel heel goed.
19: Mijn opa's gaan zich altijd heel erg voor mij als ik mijn best doe om Twents te praten. Dat lukt me niet helemaal, maar ik doe wel mijn best.
20: Dus ik vind het Twents dialect vind ik mooi, vind ik ook waardevol.
18: Het is eigenlijk wel zonde, hè, dat we als dom bestempeld worden omdat we dialect praten. Slet nergens op.
17: Ja, ook de onderzoekers van de Radboud Universiteit vinden het nergens op slaan. Ze vinden dat er meer begrip en acceptatie moet zijn voor dialecten en regionale talen. En vinden dat er wat aan gedaan moet worden. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
0: Voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen nogmaals.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: Mist kwam even hevig opzetten, ook hier in Hengelo. Maar inmiddels is er zon erbij. Die brandt die mist dan snel weg. Krijg ook mooie foto's binnen van Rika uit Hasselt. Zien we de zon opkomen boven de huizen in mistige omstandigheden. En Gerard vanuit zijn achterkamer fotografeert altijd vanaf hetzelfde standpunt. En we zien nu bijna niks. Hij noemt het slecht weer voor de nieuwsgierige leu.
1: En dat begrijp ik ook. Ja,
0: je kunt moeilijk naar binnen kijken.
1: Gluren.
0: Job vond het nog wel gevaarlijk op de weg. Ik vond het wel meevallen vanuit Zwolle. Maar inmiddels is hij denk ik wel weg, hè, de mist.
1: Je ziet nog dat er wat mist wordt gemeld op een aantal plekken. Het KNMI-station Twente geeft nog 224 meter zicht. En 200 meter zicht is dichte mist. Dus dat zit er een beetje tegenaan. Maar het is wel inderdaad wat je zegt nu aan oplossing onderhevig. En het komende uur zullen de laatste mistvelden daarvan verdwijnen. En dan houden we een heel kalm beeld over met op veel plekken nu en straks een afwisseling van wolkenvelden en perioden met zon. Ziet er eigenlijk best wel vriendelijk uit. We beginnen fris met 8 tot 10 graden op dit moment. En we gaan toch wel naar fraaie temperaturen. Vanmiddag wordt het zo'n 23 graden. Het blijft vrij kalm. We zitten onder een hoge drukgebied. Het is rustig weer. Je ziet wel dat in de loop van de middag het aandeel bewolking en de dikte van de bewolking gaat toenemen. En helemaal laat in de middag en vanavond zou dan uit die bewolking een beetje lichte regen of motregen kunnen vallen.
0: Goed. Maar helemaal niet slecht. Zeker niet qua temperatuur.
1: Nee, en
0: dan
1: zeker niet.
0: Houden we vast.
1: In ieder geval houden we dat morgen vast. Ik denk dat morgenochtend eventjes uit de nacht vrij veel bewolking kan zijn ontstaan. Dat trekt noordwaarts weg, dus er komt vrij snel de zon erbij. Stapelwolken zon, heel vriendelijk weerbeeld en 23 tot 25 graden. En beide dagen, vandaag en morgen, denk ik dat het wel tamelijk klam zal aandoen. Omdat de relatieve luchtvochtigheid tamelijk hoog is. Dat eindigt dan waarschijnlijk morgenavond in een enkele of een paar stevige regen- en onweersbuien. En dan woensdag, donderdag, vrijdag is het wat frisser met 19 of 20 graden. En is het aan de licht wisselvallige kant. De meeste neerslag lijkt over westelijk en noordelijk Nederland te gaan. Maar ook wij zullen wel een paar buien daarvan meekrijgen. Maar het is allemaal net wat minder stabiel en wat minder warm.
0: Nou, dat valt te verwachten natuurlijk voor half september.
1: Zeker.
0: Gita, mooi. Dankjewel. Dan spreek ik je nog een keer zo dadelijk over een uurtje. Heb ik nu verkeersinformatie? De ochtendspits is op gang gekomen op deze maandagochtend. De N35 staat vast, zoals bijna iedere dag. Zwolle richting Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden. 3 kilometer met 7 minuten aan vertraging. En de N50 in beide richtingen. Vanaf de A28 naar Kampen toe 4 kilometer en 5 minuten. Andersom, vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging.

0: Uiteraard ook jaren 80 Genesis en Invisible Touch.
1: Sporten met Tijmen.
0: Niet jaren 80, maar sport uit het heden. Het afgelopen voetbalweekend werd, wat betreft Overijssel, ontsierd door de ontluisterende nederlaag van PEC Zwolle. Tijmen van Wissing, goedemorgen.
2: Ja, want deze verslaggever uit bouwjaar 88 heeft dit nog nooit gezien.
0: Nee, dit hebben we nog nooit meegemaakt, hè?
2: Alhoewel. Nee, ik heb dit bij Zwolle. Nee, echt. Ik was bij de 8-2. Ik was bij de 1-6. Of 6-1 vorig jaar in de Kuip. Maar dit ik appte het ook na 20 minuten in onze groepsapp. Ik zeg, ik weet niet waar ik naar zit te kijken. Dit is het aller slechtste PEC Zwolle dat ik ooit heb gezien in de eerste 20 minuten. Ik heb ze nog nooit zo kansloos gezien. Het was een wonder dat het niet 0-5, 0-6 stond na 20 minuten.
0: Ja, en hoe kan het? Kun jij de vinger op de zere plek leggen?
2: Dat lukte mij niet. Want Henry van der Vecht, ik weet niet of je hem na afloop hebt gehoord, die wist het ook niet. Die was ontdaan, die was beduusd, die was. Hij zegt dat we zo uiteenvielen, dat we niet in duels kwamen, dat we verkeerde dingen deden. Want de een liep naar voren, de ander liep naar achter. Het klopte echt van geen enkele minuut en totaal van geen enkele kant.
0: Nee, maar jij noemt zijn naam, de trainer. Jij noemde net ook al wat van die grote uitslagen. Het gebeurt hem wel regelmatig dat PEC zo afgaat. Op zo'n gigantische manier. Daar zit toch ergens een systeem in, zou je zeggen. Er zijn ook ploegen die parkeren de bus tegen een sterkere tegenstander.
2: Ja, wat het elftal van Henry van der Vecht heeft, is totaal geen ondergrens. En dat kun je concluderen. Dat is hard. Dat is, want je gaat zitten en dit is blijkbaar wat je kunt krijgen. Nu is er niet een heel patroon, hoor. Dat je wekelijks moet afwachten of ze zo zwak voor de dag komen. Het voordeel van Henry van der Vecht is dat ze elke keer na een oorwassing een week later wisten te winnen. Dat was vorig jaar zo. Na een off day. En dat heeft hem echt wel geholpen vorig jaar. Dat hij rustig bleef. Dat hij niet in paniek raakte. Dat hij niet ging schreeuwen. Gisteren stond hij ook weer ijzig kalm de media te woord. Terwijl ik toch echt, als ik daar had gestaan, dan had ik angst in de ogen gehad. Woede. Ik weet het niet. Want ik had mezelf echt afgevraagd van,
0: en dat wat doe ik hard.
2: Maar wat doe ik hier? Was dit sabotage? Of waren mijn spelers misschien wel gedrogeerd? Ik schiet wat in de overdrijving, merk je op de vroege ochtend. Maar dat zijn toch wel vragen die door je hoofd schieten.
0: Ja.
2: Als je daar staat. Want dit was echt. Ik heb daar Zwolle supporters gesproken. En ze vinden mij vaak wat zuur. Ik kreeg de opdracht mee. Maak er gehakt van. Want dit hebben wij ook nog nooit gezien. Ik wilde even weten. Even inchecken of dat inderdaad ook het gevoel was bij de supporters. Want het was echt vreselijk, Marcel. Dit heb ik echt 20 jaar niet gezien.
0: Nou, ontluisterend. Ja, haal ik toch nog een keer mijn vraag daar. Want ga je dan toch te naïef zo'n wedstrijd
2: in? Ja, je gaat naar de trainer kijken. Je gaat ook naar de trainer kijken. Je moet als TD hier echt naar kijken, want dit kan niet. Je moet altijd bij elkaar blijven. Dus het kan niet zo zijn dat Sissoko naar voren loopt, de linksbuiten, en dat Van der Haar denkt, hey, ik sta de hele tijd 2-1. Ja, dat was wel ontluisterend. De rechtsback Reed van Feyenoord was, die had als rechtsback, die had wel 5 doelpunten kunnen maken. En Hans Moussa is toch, hè, hoewel het een splijt van me is het niet de grootste koekenbakker van de Eredivisie. Het is niet voor niets dat er bijna 40 miljoen voor hem werd betaald. En dan zet je een onervaren Van der Haar, die het moest doen voor Floranus, die had continu 2 man. Daar moet je een keer een oplossing voor vinden in het veld. En ook als trainer. En hij is eindverantwoordelijk. En er gaat naar gekeken worden.
0: Nou, goed. Gaan we dat afwachten. Nemen we snel treidvaart de andere clubs nog even door. Tijmen, FC Twente won van ADO. Moest het ook doen natuurlijk in eigen huis. Met toch een rake penalty van Wout.
2: Ja,
0: hij had geoefend.
2: We moesten dit beknopt houden, dit blokje.
0: Ja, doe dat maar dan. Ja.
2: En dan geef jij deze voorzet. Wout maakt de strafschop en mensen laat alles even in je opnemen. Kijk die, als je even 2 minuten niets te doen hebt, kijk die strafschop terug. Ja. En het kan er na afloop een uur over gaan.
0: Mooi, dan gaan we dat doen. Dat gaan jullie ook ongetwijfeld doen op de Oosttribune. Go Ahead Eagles, FC Groningen. Go Ahead kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Groningen. En ik zag Oosting zelfs bozer zijn dan Van der Vecht.
2: Ja, nou, dat gevoel had ik en kan ik heel goed voorstellen. Want ze hebben 4 punten weggespoeld van de week. Ze hadden eigenlijk al in de top moeten staan van de Eredivisie. Als je aan het eind van het seizoen 4 punten tekort komt voor Europees voetbal, dan ga je terugkijken, dan ga je denken, deze week. Je hebt ze weggegeven, want Go Ahead was gewoon heel erg goed. Afgelopen week natuurlijk die knotsgekke wedstrijd in Utrecht. Maar tegen Groningen, echt, het was smullen, het was genieten. Maar je staat niet met de volle buit, omdat je gewoon de kansen niet afmaakt. Die missen van Sigurd Darsson. Oh. Die heeft net zo slecht geslapen als Henry van der Vecht. Een kans missen voor open doel. Ja, nou, echt hoor. Dat is echt een jongen die ging niet lekker naar huis. En dat was een missen van je welste. Go Ahead speelde echt hartstikke leuk. Ik heb genoten van de sfeer in de Adelaarshorst. Het was goed. Alleen, ja, het gaat om het maken van doelpunten.
0: Heracles deed wat het moest doen en blijft maar goed presteren en 3 punten halen. Nu won het thuis van Jong AZ. Ging niet zo makkelijk als voorgaande wedstrijden misschien. Nou, ging het ook niet echt makkelijk. Maar goed, ze hebben weer die 3 punten te pakken. En dan moet ik nog even de Trouw erbij pakken. Dagblad Trouw vanochtend. Tijmen, collega Bert Verlosser staat erin met 1,5 pagina interview.
2: Ja, bescheidenheid is dan hier, doch weiterkommt man ohne ihr. Bert Verlosser pakt het podium. En terecht, hartstikke leuk verhaal. Pleidooi voor de radio. Voetbal moet op de radio blijven, zou ik willen zeggen. En daar houdt Bert de Nestor toch van de voetbalverslaggeving bij onze omroep. Die houdt daar een prachtig pleidooi. En ja, we zitten er toch, want wij maken die interviews. We zitten dan op de Oosttribune, we verwerken het ook online. Alle platforms komen aan bod, maar ook het alleroudste en misschien wel het meest onvolprezen medium.
0: Zo is het. En ik durf je te beweren dat zelfs als je niet van voetbal houdt, is live voetbalverslag op de radio met af en toe wat leuke muziek en de nodige grappen ertussendoor het mooiste om naar te luisteren.
2: Dat is bij voetbal wel zo, Marcel.
0: Ja, dat is dat ook. Ja, dat vind ik ook. Ja.
2: Nou, dat geldt niet voor elk radioprogramma.
0: Maar dat geldt niet voor ieder radioprogramma, maar daarom bellen we jou ook al iedere maandagochtend, Tijmen.
2: Marcello, we houden het erin.
0: Ja, we houden het erin. Tijmen, dankjewel. Niks geen veranderingen. Daar houden we niet van bij de radio. It's in Tears for Fears. Change.

0: Tears for Fears hoorde je en Change.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Al bijna 7:50, snel nog naar de burgemeester van de dag. Iedere dag van maandag tot en met donderdag spreken wij in Overijssels burgemeester. Op maandag is dat Judith Compagne van Zwarte Waterland. Mevrouw Compagne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Loopt u al warm voor Prinsjesdag?
2: Best wel. Dat wil zeggen, ik ga morgen niet naar Den Haag, omdat we ook gewoon een collegevergadering hebben. Maar ik volg het allemaal wel op de voet en krijg ook vaak berichten van de VNG. En woensdagochtend zitten we met heel veel bestuurders in Zwolle op uitnodiging van VNO-NCW en het MKB. Ja. En de regio Zwolle. En dan gaan we met z'n allen ook terugblikken op Prinsjesdag.
0: Dat is heel goed, daar zijn wij ook bij. Dus dan krijgen we u daar weer te spreken. Waarschijnlijk. Daar gaan wij verslag van doen, inderdaad, op de dag na Prinsjesdag. Maar eerst Prinsjesdag zelf. Er zijn wel veel burgemeesters uit Overijssel die daar naartoe gaan ook.
2: Ja, dat klopt. Maar dat is even keuzes en prioriteiten stellen. Want vanavond moet ik echt in Zwarte Waterland zijn, omdat we in het kader van het inwerkprogramma van de Raad een bijeenkomst hebben over integriteit. En daar kan ik niet ontbreken.
0: Nee, en waar let u dan, daar komen we zo nog over te spreken trouwens, waar let u dan morgen extra op?
2: Nou, toch wel op de financiële middelen. En dat wordt natuurlijk het meest spannende van die hele begroting. Maar we hebben wel vaker gezegd, ook als burgemeesters en wethouders, we krijgen heel veel taken erbij vanuit het Rijk. En dat blijf ik heel logisch vinden, omdat we als gemeente echt dicht bij onze inwoners staan. En dus volgens mij ook als geen ander de jeugdzorg en de ouderenzorg, et cetera, heel goed kunnen regelen. Omdat we wel weten waar de behoeften zitten van onze inwoners. Maar tegelijkertijd komt er altijd weinig geld mee. Ja. En niet alles gaat over geld. Maar het is wel makkelijk als er iets meer knaken bij die taken zitten. En dat geldt ook voor het onderwerp maatschappelijke weerbaarheid, waar ik zelf verantwoordelijk voor ben.
0: Ja, maar dan denk ik dat ze zeggen achter in de rij aansluiten, mevrouw Compagne. Want Defensie gaat u voor. Ja. Woningbouw, stikstof, sociale zaken, sociale omstandigheden. En dan ergens op nummer 104 de gemeente.
2: Maar al die onderwerpen die u net noemt zijn heel veel onderwerpen, behalve, ja, trouwens Defensie ook, hè. Kijk naar gemeenten om Zwarte Waterland heen, denk aan Staphorst. Daar hebben we allemaal belang bij, want de zorg en zo, dat doen wij als gemeente. Wij voeren dat uit. En hetzelfde geldt voor het wonen. Dat bouwen, dat doen gemeenten niet zelf, dat doen gelukkig onze aannemers. Maar daar hebben wij wel als

0: een stikstofgebied, omdat we grenzen aan weer hebben wieden. En dat kun je bijna niet bouwen. En dat is voor de boeren natuurlijk al net zo vervelend. Ja. Die kunnen niet uitbreiden met hun boerderijen. Nu, dus alles hangt met elkaar samen, om het maar zo samen te vatten.
1: Zeker, want u moet ook de vergunningen uiteindelijk verlenen en de bestemmingsplannen wijzigen. Dus dan komt dat allemaal toch weer bij de gemeente terecht. U had het net al over de integriteit. Op welke manier besteedt u daar aandacht aan?
0: Nou, net als heel veel gemeenten zitten we nu allemaal midden in inwerkprogramma's voor de nieuwe raden. Die draaien inmiddels al een paar maanden mee. Maar toch zijn heel veel onderwerpen belangrijk, zoals integriteit. En dat doen we omdat volgens de gemeentewet ben ik als burgemeester ook verantwoordelijk voor het bevorderen van die integriteit van de gemeente. En dan is het natuurlijk hartstikke goed als je met raad en college ook samen daar het goede gesprek over hebt. Van wat is dat nou? Wanneer ben je nou integer en wanneer niet? En soms is het heel overduidelijk, hè, dan zeggen we het zwart-wit. Maar vaak is met integriteit juist het hele grote grijze gebied. Wat de een dan integer vindt, vindt de ander niet. Dus daar moet je denk ik met elkaar echt naar kijken. Aan de hand van voorbeelden gaan we dat ook doen. Van vind je in dit geval dat een raadslid integer handelt of juist niet? En ik ben ervan overtuigd, iedereen wil integer zijn en het goede doen. Alleen, ja, het is maar net hoe je vanuit je persoonlijke achtergrond naar vraagstukken kijkt.
1: Ja. Want het is wel duidelijk dat u niet een nieuwe badkamer moet laten bouwen om de plaatselijke economie te stimuleren. Dan is het echt zwart-wit, maar dat grijze gebied is het soms lastig natuurlijk. Hè? Wat doe ik nou goed?
0: Ja, nou precies dat. Ja, wanneer doe je het nou goed? En echt, ik ben ervan overtuigd dat iedereen denkt dat hij het goede doet. Maar soms kan een ander er dan naar over hebben en die denkt, hé, maar dat is helemaal niet integer. Dus dat maakt het zo belangrijk dat bij een beetje onderbuikgevoel of twijfel dat je het bespreekbaar maakt. Bijvoorbeeld met mij als burgemeester of met griffier. En daar gaan we het vanavond uitgebreid over hebben.
1: En belangrijk, hè, voor het vertrouwen in de politiek natuurlijk ook.
0: Nou, dat is de essentie. Hè. Je wil een betrouwbare gemeente ook zijn. En daar hangen dit soort vraagstukken echt mee samen, inderdaad.
1: Heel kort nog even, u gaat een kerkenpad lopen.
0: Ja, ben ik al begonnen. Dat had ik aangegeven vorig jaar bij mijn installatie. Juist naast ondernemers bijvoorbeeld spelen ook kerken en kerkgemeenschappen een belangrijke rol in Zwarte Waterland. En dan ga ik zo af en toe op zondagochtend kerkdiensten bezoeken. En we hebben nogal wat kerken in Zwarte Waterland. Verschillende kerkgemeenschappen. Ik ben ook voorlopig nog lang niet weg. Dus ik heb even de tijd. Maar gisterochtend ben ik inderdaad ook weer naar de christelijk gereformeerde kerk in dit geval in Hasselt op bezoek geweest. En dan woon ik gewoon diensten bij. En dan ga ik daarna koffie drinken. En dan leer ik de mensen natuurlijk kennen. Maar ook wat zij belangrijk vinden aan het kerk zijn. En het samen zijn binnen die kerk. En ik vind het ook gewoon heel prettig om met de dominees goed samen te werken. Want uiteindelijk doe je het voor dezelfde inwoners.
1: Zo is het. Nou, mooi initiatief mevrouw Compagne. We horen er graag. Nader over Kerkenpad. Het was een programma volgens mij van de NCRV in de jaren 80.
0: Ja, klopt. Ja, ben ik mee opgegroeid.
1: Ja, ik ook. En zo zijn wij dan terug in de jaren 80. Hartelijk dank, tot volgende week.

0: Joost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja.

0: De meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hey, Raymond!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
12: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Nog eens 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren naar Nederland gebracht. Zaterdag kwamen ook al 13 mensen thuis. In Kampenzeedijk zijn gisteren 244 automobilisten bekeurd. Op een weg waar je 50 mocht, reden ze allemaal te hard. En er komen steeds meer Thaise massagesalons in onze provincie. 10 jaar geleden waren dat er nog 9, nu zijn er dat al 39.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
15: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
14: Gemiddeld huishoudens volgend jaar zo'n €90 meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
16: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
14: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Files op de A28 vanuit het noorden richting Zwolle tussen Staphorst en de afrit Ommen. 5 kilometer file met 5 minuten aan vertraging. En 35 Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierden, zoals bijna iedere dag. Nu 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En 36 Ommen richting Almelo tussen Adorp en Wierden. 4 kilometer en ook 5 minuten daar. En de N50 in beide richtingen vanaf de A28 naar Kampen. 8 kilometer en 10 minuten. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer en 7 minuten aan vertraging daar. En straks op Radio Oost kijken wij vooruit naar Prinsjesdag. Dat is morgen. En leerlingen van een school in Ommen, die gaan er al op weg naartoe. Of sterker nog, ze zijn al onderweg naar Den Haag om ja, dit feest van de democratie van nabij te volgen.
17: En straks ook op Radio Oost een vinylmix uit de jaren 80.
2: Ja, zeker. En er zit nog een prijsje aan verbonden ook. Oi, oi, oi. Dus blijven luisteren. Muziek natuurlijk alleen uit de jaren 80 van Level 42 zo dadelijk. En Eric Clapton.

18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
2: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Eric Clapton klinkt hier nog fris natuurlijk. Maar ook dit is alweer uit de jaren 80. Forever Man. Back to the 80's.
1: Marcel Oosten en Job Voost. Goedemorgen met Oost.
0: Jazeker, want de hele week gaan we back to the 80s. Dit is de week van de jaren 80. Je kunt je favoriete nummers nog altijd insturen. En je hoort veel muziek uit de jaren 80 alleen maar. Ik heb het nog niet gedaan, maar het kan nog tot met donderdag volgens mij. Dat lijstje insturen. 8 minuten over 8 trouwens op deze maandag de 14e van september. Goedemorgen. Goedemorgen Job.
2: Goedemorgen.
0: Leerlingen van een school in Ommen zijn al onderweg naar Den Haag om morgen Prinsjesdag van heel nabij mee te maken. En boerenprotest was er gisteravond in Diepenheim.
3: Landbouwminister Jamie van Essen was gisteravond bij Politiek in de Pol, een politiek discussieprogramma in Diepenheim. Van Essen werd opgewacht door tientallen boeren die daar met hun trekkers waren gekomen. Van Essen ging ook met hen in gesprek. Tijdens die discussiebijeenkomst herhaalde Van Essen nog maar eens dat boeren niet gedwongen uitgekocht gaan worden. Een verplichte uitkoop, of een generieke korting zoals hij dat noemt, gaat er dus niet komen.
4: Ik snap heel goed dat als je als boer doet wat van je gevraagd wordt, je bedrijf omgooit, je misschien natuur inclusief gaat boeren, je investeringen doet in mestvergisting, als je wat meer technologisch verder wil, ja, dan wil je niet aan het einde van de rit alsnog de kans hebben dat je een generieke korting kunt krijgen. Dus alles wat wij doen is erop gericht om dat niet te laten plaatsvinden. En ik heb ook gezegd als reactie op het PBL-rapport, zo'n generieke korting is een no-go.
3: Ja, toch moeten boeren er volgens Van Essen rekening mee gaan houden dat ze ermee op moeten houden.
4: We zullen inderdaad zien dat er ook boeren zijn die bijvoorbeeld geen erfopvolger hebben of de investering niet kunnen of willen doen. Dat die misschien zeggen van ja, voor mij hoeft het niet, ik wil dit niet. Maar ook dan moeten we ervoor zorgen dat ze netjes kunnen stoppen. Maar voordat het zover is, gaan we natuurlijk kijken hoe kun je met innovatie verder komen. Kun je je bedrijf omschakelen, bijvoorbeeld naar biologisch, natuurinclusief of andere manieren die meer in verbinding met de natuurgebieden staan. Of moet je verplaatsen en moet ook kijken waar dan ruimte voor een boerenbedrijf is.
3: 2 weken geleden kwam het Planbureau voor de Leefomgeving met een beoordeling van die stikstofplannen. Die halen het land niet van het stikstofslot, maar het is wel een stap vooruit, zegt het PBL.
0: Verder in het nieuws vandaag. Nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn gisteravond thuisgekomen. Zijn er wat minder dan verwacht, zegt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdag kwamen de eerste mensen thuis, toen ging het om 13. Verwachting is dat er vandaag nog weer eens 12 mensen naar Nederland worden gebracht. Mensen waren op reis met de organisatie OAT uit Enter. Toen het vorige week misging in Zwitserland, de bus waarin ze zaten kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. 40 mensen belanden in het ziekenhuis, sommigen met zware verwondingen. 10 van die mensen liggen op het ogenblik nog steeds in het ziekenhuis.
3: Onze energierekening gaat volgend jaar hoger uitvallen. Komt door hogere kosten die netbeheerders moeten maken. Moeten vele miljarden worden geïnvesteerd in ons stroomnet. En dat moet doorberekend worden aan de klanten.
0: Oh, dan zou je zeggen, dan krijgen we die kranten. Ja. Maar dit waren wel heel vrolijke klanten. Eens even kijken. Ja, doorberekenen aan de klanten. Ja, dat zat er wel in.
5: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het Trafo-huisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
3: Ja, hierdoor gaat voor een doorsnee gezin de energierekening volgend jaar met zo'n €140 omhoog.
0: Bij verkeerscontrole in Kamperzeedijk-Oost bij Genemuiden zijn gisteren 100 automobilisten op de bon geslingerd. Omwonenden klaagden daar al langer over hard rijden op die weg. Tijdens de controle van gisteren reden ruim 1100 auto's langs. 244 daarvan reden te hard. Dat is zo'n 20%. Ja. Als ik dat even snel uitregen. Op die weg mag je 50. Hoogstgemeten snelheid was 88 km per uur.
3: En PEC Zwolle leed gistermiddag een smadelijke nederlaag. In eigen huis werd het 7-0 voor Feyenoord. Dat eigenlijk nog wel veel erger kunnen zijn, zegt aanvoerder Nick Viergever, die dat ook nog nooit eerder had meegemaakt.
5: Denk aan hele grote...
0: Nou ja, zeg. Wat is dit nu toch met die quotes?
3: Wat klinkt
0: is
3: aan de hand?
0: Nick Viergever klinkt zo. En hij was onthutst.
6: Dit heb ik nog nooit... volgens mij nog nooit meegemaakt, nee. Deze zag ik ook echt niet aankomen. Maar ja, het gebeurt ons wel. En eigenlijk vanaf minuut 1 werden we afgetroefd op alle facetten. In de duelkracht, in loopvermogen, in diepgaan. Het was de 4-5 tempo's te hoog. Wat Barcelona bij Feyenoord deed Feyenoord bij ons. Het was... in alle facetten ondermaats.
0: Ja, we hoorden het net van Tijmen van Wissing. Het was onthutsend wat er gistermiddag gebeurde in Zwolle. Komt niet als een verrassing, maar hier is Fleetwood Mac en Little Lies.

0: 8:15 geweest. Je luistert naar Radio Oost. Morgen rond deze tijd gaan we schakelen met Den Haag. Op Prinsjesdag gaan we natuurlijk uitgebreid verslag doen van de troonrede en alles wat daarbij komt kijken. En natuurlijk de plannen van het kabinet. Maar ook de jurken, de hoedjes en alle plichtplegingen die gaan daarbij horen.
1: Vind jij het leukst, hè?
0: Ja, ook. Ook leuk. Hoort erbij. Natuurlijk allemaal bij dit feest van de democratie. Maar vandaag warmen we vast op voor Prinsjesdag. En dat doet ook de praktijkschool De Maat uit Ommen. Leerlingen van die school zijn al onderweg naar Den Haag. Om daar morgen Prinsjesdag van nabij mee te maken. In de bus, tenminste. Debbie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Jullie rijden al?
2: We zitten in de bus. Ja, we rijden al. Ja, zeker.
0: Je zijn een dag te vroeg, hè?
2: We zijn een dag te vroeg, ja, absoluut. Maar morgen vroeg begint ons programma erg vroeg. En dat redden we niet vanaf Ommen. Dus we hebben besloten om een nachtje te blijven.
0: Ja, dat maakt het natuurlijk nog leuker. Heeft iedereen er zin in? Hebben jullie er zin in?
2: Ja, zeker. Ja, ze roepen zeker al vanaf de achterbank.
0: Je begint al een beetje Haagse praten, Debbie.
1: Mag je laten groeien.
2: Ja.
0: Heel goed. Wat gaan jullie doen?
2: Nou, morgen hebben we het programma van ProDemos. Dan starten we bij de ProDemos studio's. En dan hebben we eerst een quiz. Wordt er nog wat over Prinsjesdag verteld. Dan starten we met 4 andere klassen. Vervolgens gaan we naar de tribune waar we mogen kijken. Dat is op de lange voorhout, zeg maar. Waar de koning langskomt met glazen koets. Vervolgens kunnen wij op het scherm meekijken naar de troonrede. En daarna, ja, dat is helemaal uniek. Voor meer dan 900 klassen zijn wij geselecteerd om mee te mogen kijken naar de overhandiging van het koffertje.
0: Oeh, kijk, dus jullie gaan de minister van Financiën volgen.
2: Ja, absoluut. Wij mogen mee naar de Tweede Kamer.
0: Super.
2: Ja, dat maakt het wel heel speciaal.
0: Ja, absoluut. Dat is mooi. En ProDemos, hè, voor mensen die dat niet weten, dat is een organisatie die promoot de democratie en legt uit wat dat dan inhoudt. Je hebt ook leerlingen naast je zitten, Debbie?
2: Ja, ik heb zeker leerlingen naast me zitten.
0: Wie krijg ik van je?
2: Ryan, die komt even aan de telefoon.
0: Heel goed.
2: Hier komt hij aan.
0: Joop. Ryan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zit je goed?
3: Ja, ik zit wel goed, hè.
0: Oké, ik hoor veel gerammel. Dit is wel een beetje een moderne bus.
3: Ja, maar.
0: Mooi zo. Hey, je gaat naar Den Haag. Eerst een overnachting doen en dan morgen Prinsjesdag beleven. Hoe bijzonder is het? Vind je dat?
3: Ja, wel mooi.
0: Ja. Waar kijk je het meest naar uit?
3: Naar die training van die paarden.
0: Ah,
3: dat vind ik mooi.
0: Ja, zeker.
3: Met vuurwerk en zo.
0: Ja, want daar gaan jullie ook nog naartoe, naar die training.
3: Ja.
0: Oh, wat goed. En worden jullie ingezet ook om lawaai te maken?
3: Nee, dat volgens mij niet.
0: Oh, oké. Dat zou dan helemaal mooi zijn. Altijd op het strand, hè, wordt er geoefend een dag van tevoren. Dan zit je morgen op de tribune. Dan komen ze dus langs, allemaal in gelid. Die paarden, de koning, koningin. Is dat toch ook mooi om mee te maken?
3: Ja.
0: Ja.
3: Jawel.
0: En dan gaan jullie dus mee met de minister van Financiën. Met dat koffertje. Weet jullie wel helemaal wat daar dan in zit?
3: Ja, dat is een miljoenen koffertje of zo.
0: Ja, zeker. Miljoenen nota. Daar gaan ze beslissen hoeveel wij volgend jaar allemaal gaan verdienen en moeten afdragen. En belastingen en waar geld aan uitgegeven wordt. Interessant?
3: Jawel.
0: Mooi. Heel goed. Wie heb je? Heb je nog een collega van je?
3: Ja.
0: Wie krijg ik?
3: Ja.
0: Oké. Kom maar door.
4: Hallo.
0: Hey.
1: Goedemorgen.
0: Kelly, als het goed is.
4: Ja, klopt.
1: Ook live vanuit de bus.
4: Ja, klopt.
1: Jullie gaan richting Den Haag voor Prinsjesdag.
4: Ja.
1: Vind je dat leuk?
4: Ja. Ik heb er wel zin in.
1: Waar heb je het meeste zin in?
4: Ik denk gewoon allemaal mensen zien die je niet zo snel ziet.
1: Nee. En vind je dan de hoedjes het meest interessante of de inhoud van de miljoenennota?
4: Ik denk de inhoud.
1: Toch wel?
0: Dat is een goed antwoord, Kelly. Dat is heel belangrijk. Hoe zijn jullie nou voorbereid op deze trip? Want dat is vrij uniek, hè, dat je dat als leerlingen dat mee mag maken van dichtbij. Hebben jullie er nou lessen over gehad wat er dan morgen allemaal gebeurt?
4: Ja, we hebben wel wat lesjes erover gehad. Dus we zijn wel gewoon voorbereid.
0: Ja. En was het allemaal duidelijk?
4: Ja.
0: Ja, want het is wel. Allemaal wel ingewikkeld, hè? En een troonrede en een koffertje en algemene beschouwingen. En de Tweede Kamer die erover gaat praten. Het is allemaal wel hogere politiek natuurlijk.
4: Ja, klopt.
0: Ja. Maar alles wat erbij komt kijken, de glazen koets, de paarden, alle opsmuk, dat is natuurlijk ook wel leuk.
4: Ja, dat is wel leuk om te zien.
0: Oké. En hebben jullie een goed hotel?
4: Volgens mij wel, ja.
0: dat hoop ik ook voor jullie. Nou, dat is vast goed geregeld met een goed ontbijt. Mogen we Debbie nog even?
4: Ja hoor.
0: Helemaal goed. Dankjewel hè. En een goede reis. Veel plezier.
4: Alsjeblieft, dankjewel.
5: Hallo?
0: Ja, Debbie, daar ben je nog even in de bus. Met veel achtergrondlawaai, maar je bent goed te verstaan. Ja, we horen al van je leerlingen. Ze hebben er ook inderdaad wel les op gehad. Ze zijn goed voorbereid. Ze komen goed beslagen ten ijs.
5: Ja, dat is wel de bedoeling. We hebben het natuurlijk over de democratie gehad. Wat het inhoudt. En ook wat zij er zelf aan kunnen bijdragen. En we hebben natuurlijk op school een leerlingenraad waarin ze het al oefenen. Ja, en zo proberen we het toch wel heel praktisch te maken. Dat wat ze in de theorie allemaal moeten leren.
0: Ja, want het is natuurlijk ook wel ingewikkeld. Hè? Zeker voor jonge mensen wat er morgen in Den Haag gebeurt. Het is deels natuurlijk veel opsmuk, veel ceremonie. Maar de inhoud, daar gaat het natuurlijk om. Het gaat allemaal om onze portemonnee.
5: Ja, absoluut. En daar hebben ze zelf, vinden ze daar natuurlijk ook wel wat van.
0: Ja.
5: En ja, je probeert ze altijd te overtuigen om met meningen te komen, met argumenten. Ja, en zo'n dag als morgen en vandaag, ja, dat helpt enorm om het onderwerp politiek een beetje levendig te krijgen.
0: Ja, want je daarvoor interesseren, dat is niet alledaags natuurlijk, hè, voor mensen van jongeren van die leeftijd.
5: Nou, dat is niet het eerste onderwerp meestal, nee.
0: Nee. Maar dit kan wel een beetje helpen.
5: Dit helpt absoluut. We hebben het er nou in de bus ook met elkaar allemaal over. Van, nou, wat zou je dan vragen? En stel dat je ze zou spreken. Ik denk niet dat daar ruimte voor is trouwens. Maar, wat zou je willen? En dan komen er wel mooie onderwerpen op tafel.
0: Mooi. Ja, en wat jongeren natuurlijk aanspreekt. Hè. Zij zijn de toekomstige generatie natuurlijk.
5: En ja,
0: dan moet je niet al ons geld al gaan opmaken, want dan hebben zij straks niks meer.
5: Ja.
0: Ja, precies. Debbie, veel plezier.
5: Dankjewel.
0: Waar kijk jij het meest naar uit?
5: Eigenlijk gewoon het totale met elkaar weg zijn daar. En proberen dat ze er zoveel mogelijk van begrijpen. En dat ze er zoveel mogelijk van opsteken. En natuurlijk even de koning voorbij zien rijden.
0: Ik wou
5: net
0: zeggen.
5: Dat is natuurlijk helemaal fantastisch. En de miljoenennota, dat lijkt me ook fantastisch.
0: Ja, maar die paarden en de koning en koningin zijn ook leuk, toch?
5: Ja, absoluut.
0: Mooi zo. Hey, goede reis, goede trip. We horen graag of ze helemaal zijn gepakt door de democratie.
5: Helemaal prima, leuk.
0: Mooi zo. Debbie ten Hoeve en leerlingen van de praktijkschool De Maat in Ommen. Ze zijn inmiddels onderweg naar Den Haag.

0: Level 42 en Running in the Family uit de jaren 80. Straks nog veel meer muziek in de jaren 80. In een mix.
1: We krijgen een vinyl mix.
0: Ja, we krijgen echt een vette mix zo dadelijk. Gemaakt door een collega van ons. Gemaakt inderdaad met vinyl. Ja. En door elkaar gemixt. En daar verbinden we nog een prijsje aan ook.
1: Oei.
0: Ja, gaan we het straks wel over hebben. Straks na de hoofdpunten van het nieuws.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
15: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
16: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
17: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
18: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
0: Half negen geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
19: Nog eens vier mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren thuisgekomen. Zaterdag kwamen de eerste mensen thuis, ging het om 13 mensen. De verwachting is dat er vandaag 12 mensen naar Nederland worden gebracht. Bij een verkeerscontrole in Kamperzeedijk-Oost bij Genemuiden zijn gisteren honderden automobilisten op de bon geslingerd. Op die weg mag je 50. Bijna 250 automobilisten gingen harder en kregen dus een boete. In het noorden van Zwolle is gisteravond een auto volledig uitgebrand. Die wagen stond op een parkeerplaats van meerdere sportverenigingen. De oorzaak van die autobrand is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. En ja, heb je toevallig nog 2 miljoen euro op de plank liggen?
0: Nee.
19: Nou ja, de meeste mensen dus niet. Mocht dat wel het geval zijn, dan kun je in Dalfsen een unieke camping kopen. Die camping is nu nog van Anton. Hij is 79. Hij woont al zijn hele leven op die camping. Maar nu is hij er klaar mee.
20: De camping staat te koop. Ja, ik moet een keer wat. Dat doet me wel pijn. Want die camping ben hier geboren en getogen. Dus de camping is nog gewoon open. Maar de horeca en zo is allemaal gesloten. Ja, dat is zeker jammer. Maar ja, aan alles komt een einde. Hè?
19: Nou ja, als je het wil hebben, dan moet je wel snel zijn. Want een paar geïnteresseerden hebben zich al gemeld voor die camping in Dalfsen. Nou ja, je kunt nog wat, Marcel.
0: Nee, want ik heb geen 2
19: miljoen. Oh ja, sorry.
0: Is dat veel voor een camping trouwens?
19: Ik heb echt geen flauw idee.
0: Ik ook niet.
19: Nee.
0: Nou.
19: Dat en meer op onze website rtvoost.nl en in onze app.
0: Eenmaal, andermaal verkocht de camping. Gita, hebben ze dan mooi weer op de camping vandaag?
21: Ja, vandaag en morgen.
1: Is de vraag, is die nog open? Ja, de meeste campings zijn natuurlijk nog wel open, denk ik.
19: Ja, september is meestal de laatste maand.
1: Ja, en ja. Je hebt zelfs nog ook openluchtzwembaden, die zijn open. Nou, die kunnen vandaag en morgen ook nog even goede zaken doen, denk ik. Want het is best warme lucht die over ons heen trekt. Al zou je dat op dit moment niet zeggen. De temperatuur is op de meeste plekken afgelopen nacht en vanochtend vroeg tot iets onder de 10 graden gezakt. Maar vanmiddag stijgen we naar 23 graden. Het is rustig weer. De laatste mistbanken zijn verdwenen, voor zover ik kan zien. En we zien een afwisseling van wolkenvelden en zon. En straks komen daar stapelwolken bij. Ik denk dat er redelijk wat ruimte is voor de zon. In de loop van de middag wordt de bewolking wel wat dikker. Dus bewolking die ook vanuit België komt aanzetten, is eigenlijk het front van gisteren. Dat boven Zuid-Nederland echt lokaal meer dan 30 mm heeft laten vallen. En dat front komt in verzwakte vorm terug. Dat betekent in de loop van de middag dat het bewolkte raakt. En ergens aan het einde van de middag en vanavond, ja, kan er eens een beetje motregen, lichte regen, klein buitje vallen. En dat is ook gelijk een dekentje, want afgelopen nacht was dan relatief fris. Maar komende nacht koelt het niet verder af dan tot 16 graden. Oh. Dus dat is mild, klammig. Morgen, behoorlijk wat ruimte voor de zon. Eerst wat nachtelijke wolkenvelden die morgenochtend moeten wegtrekken. Het klaart op. En het wordt morgen 23 tot 25 graden.
0: Zo waar.
1: En dan zou er ergens vroeg in de avond van dinsdag een zomerse regen- of onweersbui kunnen vallen. En daarna gaan de temperaturen wat omlaag en is het aan de licht wisselvallige kant.
0: Oké, maar klammig en 25 graden, dat klinkt niet als te aangenaam.
1: De septemberklammigheid is misschien nog wel te doen. Het is een soort nazomerdag. Zo zou het dinsdag denk ik best wel kunnen voelen. Ook een nazomerse onweersbui daarna. En woensdag, donderdag en vrijdag zie je dat vooral, dat is iets van september ook, dat er vooral veel kustbuien ontstaan. Dus wat dat betreft valt het met de buien bij ons wel mee, maar er zullen er wel een paar vallen. En de temperatuur loopt terug naar 19 of 20 graden.
0: Ik noteer als woord van de dag septemberklammigheid.
1: Kijk, lekker lang.
0: Dank je, Rita.
1: Mooie dag.
0: Fijne dag.
1: Doei.
0: Heb ik nog verkeersinformatie voor je, de N50... De enige file nog in onze provincie Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek vanaf de A28 naar Kampen. Dus 4 kilometer file met 5 minuten aan vertraging.

0: Bruce Springsteen, de Boss, zo werd hij nog genoemd in de jaren 80. En Dancing in the Dark.
1: Back to the 80s.
0: Jazeker, het kan je niet ontgaan zijn. We zijn vanaf vanochtend in de week van de jaren 80 beland, Job.
2: Ja, dit is wel echt mijn favoriete jaren 80 muziek dan.
0: Ja, dit?
2: Van de Boss.
0: Van de Boss, ja, ja, precies. Ja, ik wou net zeggen, dat wat je op de achtergrond hoort is natuurlijk ook typisch jaren 80.
2: Nee, de disco iets minder.
0: Met veel synthesizers en dat soort zaken. Goed, om je een beetje in de stemming te brengen, heeft een collega van ons, Thomas Brinkhuis, mixen gemaakt.
2: Echte vinylmixen.
0: Echte vinylmixen.
2: Super vet dat je dat kan.
0: Dus niet zo'n digitale dingetje van die petjes waar je dingen aan elkaar koopt en over elkaar heen gaat zetten. Nee, maar echt met vinylplaten.
2: Ja, good old platen op de pick-up leggen.
0: Precies. Het zijn dus allemaal platen uit de jaren 80 die hij door elkaar heeft gemixt. De hele week hoor je die mixen voorbij komen. Iedere mix heeft ook een thema.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dus wij gaan straks die mix laten horen en zien. Trouwens, wil je hem aan het werk zien? Dan kijk via de televisie mee. Dan zie je zo dadelijk ook hoe dat live echt in zijn werk gaat. Iedere mix heeft een thema. Weet jij nou dat thema eruit te pakken?
2: Zeker, dan moet je dat appen naar de app van Radio Oost.
0: Precies. En dan kun je een Game Boy winnen. Ja, het is niet de Game Boy van de Game Boy, maar het is...
2: Het is een Game Boy.
0: Ja, precies.
2: Hallo.
0: Een leuke zakformaat speelcomputertje waar je echte spellen uit de jaren 80 kunt spelen. Oh nee, jij was nog te jong.
2: Nee, ik had een Nintendo DS.
0: Oh ja. Oké, goed. Nou, dit zit wel een beetje. Je kunt volgens mij Pac-Man en een slang en Donkey Kong, weet ik veel wat je allemaal kunt doen. Dus ga goed opletten zo dadelijk bij die mix, ja?
2: Ja, ik heb het hoofdjurylid hier in de studio staan.
0: Hoofdjurylid?
2: We hebben één hint die we mogen geven. De hint is...
3: Oosten.
0: Oosten?
3: Ja.
0: Speciaal voor mij.
2: Die staat hier.
3: Ja, nee, het gebied, zeg maar.
0: Oké. Nou, sterker nog, het heeft nog enigszins betrekking op mij ook nog.
3: Is dat zo?
0: Nee, ja, zeker. Ja,
2: zeg nou niet te veel.
0: Nee, niet te veel. Dus haal de hint. Gebruik de hint en haal het thema uit de mix. Ja, en dan gaan we. Zullen we maar gewoon gaan starten?
2: Let's go.
0: Let's go met die mix. Daar gaat hij dan.

0: En dat was hem, denk ik, de mix. Ja, zeker. De mix van Thomas Brinkhuis kwam voorbij.
1: Back to the 80s.
0: In dat kader inderdaad. Dus iedere ochtend een mix. En later op de dag ook nog een keer. En met een bepaald thema.
2: Ja, precies.
0: Jij haalt het er ook niet gelijk uit, hè?
2: Nee.
0: Jij?
2: Nee, op een gegeven moment na de derde plaat had ik hem.
0: Oké, ja, zeker. Er zijn verschillende inzendingen binnengekomen. Thema liefde. Thema, nog een keer thema liefde. Oh, blijkbaar veel liefde. Thema,
2: ja, maar de hint was Oosten. En zeg je Oosten, zeg je jou, dan zeg je natuurlijk liefde.
0: Precies.
2: Ja, nee, dat is zo simpel als
0: dat. Die link had ik ook zelf nog niet gelegd, Job. Maar dat is heel goed. Dus liefde, maar liefde is helaas niet goed. Een ander thema, Feyenoord. Oh nee, dat was iemand anders die reageerde.
2: Het lag op vier platen,
0: het lag ook aan Feyenoord, zegt Henk van Gelder. Feyenoord speelde ook vooral goed. En dan zijn er ook wel heel veel goede inzendingen binnengekomen. Namelijk Duitsland.
2: Duitsland.
0: Zijn het allemaal Duitse platen? Inderdaad, het zijn allemaal Duitse producties. Uit de winnaars kiezen wij er iemand uit, zo dadelijk. Zodra ik dat geregeld heb, maar het is technisch nog
2: dan
0: een beetje
2: dan gaan we onze hoofdjurylid zo meteen eens even mee
0: oh ja, onze hoofdjurylid die gaat... er komen nog steeds meer binnen. Duits.
2: Ja, maar
0: Duits,
2: nou hebben we het al gezegd. Ja, nee, ja. Zo kan ik ook een quiz
0: ja,
2: winnen.
0: Ja, die tellen niet meer mee, nee. Inderdaad. Die was van 48. En het is 8 uur 48, inderdaad. We gaan een winnaar eruit kiezen. Die krijgt zo van ons bericht. En dan noteren we je graag je gegevens. En dan krijg je een
2: Game Boy.
0: Zak game computer. Toegestuurd. Lijkt me mooi, toch?
2: Absoluut.
0: Nou, fijn. Gaan we nog even door, toch? Met de jaren 80?
2: Ja, zeker.
0: Hier is Wham!

0: 80's. En dat zijn we. We zijn begonnen aan de week van de jaren 80. Back to the 80's. De hele week jaren 80 muziek. Freedom hoorde je net van Wham. En die muziek komt uitgebreid terug zo dadelijk na 9 uur met Bert van Losser. Bert die vandaag gewoon anderhalve pagina in Trouw heeft, hè?
1: Hoe is het mogelijk?
0: Hoe is het mogelijk? Het was wel een schok vanochtend toen we de kranten opensloegen. In Trouw houdt Bert een pleidooi voor live verslaggeving van voetbalwedstrijden op de radio. En dat is meer dan terecht. Bert, hulde daarvoor, hulde voor het interview. Mooie foto's van hem ook in de krant.
1: Samen met Jan van Staa op de tribune bij Twente.
0: Op de perstribune bij Twente. Hij gaat er ongetwijfeld zo dadelijk op terugkomen. Net als alle rubrieken die hij heeft zijn stichtelijk woord. En doet hij ook de pim-pam plaat, denk ik, tijdens de jaren 80?
2: Ja, ik heb hem net gezien. Okay. Ik ben het alweer vergeten.
0: Oké. Okay. Nou,
2: wil je het even weten welke letter het is?
0: Als je nog dat gaat lukken, als je dat nog gaat lukken.
1: Nee, duurt lang.
0: Ga ik even vertellen dat we inmiddels iemand hebben uitgekozen voor de spelcomputer van alle goede inzendingen. En dat waren er nogal wat. Die krijgt bericht van ons. Thema was Duitsland. En welke letter had je bedacht?
1: De letter M.
0: De letter M van Metallica.
1: Lekker.
0: Lekker toch?
1: Ja.
0: Ja, Michael Jackson. Kan ook. Ja, Moody Blues.
1: Oké, okay. Ja, jij zit beter in de jaren 80 artiesten dan ik.
0: Ja, dat is waar. Moody Blues, wat kunnen we nog meer bedenken?
1: Marco Borsato al actief in de jaren 80?
0: Nee, dat gaan we niet doen. Maar wel bijvoorbeeld Michael Oldfield en Maggie Riley. Allebei met een M. En dan zingen ze ook nog Moonlight Shadow. Tot morgen!

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.

0: Vega.
1: Hey, Remo!
0: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
11: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
12: Voordeeluitjes.nl.
10: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Nog eens 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren naar Nederland gebracht. Zaterdag kwamen er ook al 13 mensen thuis. In Kamp en Zeedijk zijn gisteren 244 automobilisten bekeurd. Op een weg waar je 50 mocht, reden ze allemaal te hard. En er komen steeds meer Thaise massagesalons in onze provincie. 10 jaar geleden waren het nog 9, nu zijn het er al 39. Dat en meer lees je in onze app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
16: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
15: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
17: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
15: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Het is vandaag 14 september en er is weer genoeg om even bij stil te staan. Want de Kinnick uit Star Trek wordt bijvoorbeeld 90 jaar. En op deze dag in 1984 vloog Joe Kittinger als eerste solo met een hete luchtballon de Atlantische Oceaan over. En over de jaren 80 gesproken, we zitten midden in Back to the 80s.
4: Radio Oost.

0: Het is 11 over 9, dit is Radio, is leuk dat je luistert. Champagne in Back to the 80s en How About Us. Back to the 80s.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Later neemt de wolk in toe en er kan er af en toe wat regen vallen. Het wordt vandaag in Overijssel zo'n 22 graden. Nieuws bij ons vandaag. Nou, het aantal Thaise massagesalons in Overijssel is verdrievoudigd. Een opvallende groei van de branche in onze mooie provincie. Vakbond FNV komt vandaag met de arbeidsvoorwaardenagenda en de looneis voor het komende CO-seizoen. En verder, bij Beeld en Geluid in Hilversum worden vandaag de eerste 10 Nederlandse liedjeschrijvers officieel geëerd in de nieuwe Dutch Songwriters Hall of Fame. En weet je nog, 1986. Waar ging je toen uit? Welke kroeg of discotheek moeten we absoluut nog één keer noemen? Dus weet je nog 1986? Waar ging jij toen uit? Welke kroeg of discotheek moeten we absoluut nog een keer noemen? Laat het me even weten, want we zitten natuurlijk vol in de Back to the 80s week.

Anne van Clouseau hoorde je. Weet je nog, 1986, waar ging je toen uit? Welke kroeg of discotheek moeten we absoluut nog een keer noemen? Laat het even weten via de radio-stem. Van het album, van het legendarische album Reckless, nu Bryan Adams.

0: The second time around, Jordan, Donna Summer wou ik zeggen. Maar het is Shalimar natuurlijk met, even kijken, Jody Watley. En ook Jermaine Stewart. En Jody Watley scoorde in de jaren 80 nog een hit met Real Love. En Jermaine Stewart, die kennen we weer met We Don't Take Our Clothes Off. Zo, ben je helemaal bij.
1: College. Hey,
0: jaren 80 college. Job, goedemorgen. Het laatste nieuws zometeen.
1: Ja, we gaan het hebben over Thaise massagesalons.
0: Ja.
1: Ben je daar fan van?
0: Ja, want ik ben wel veel in Thailand geweest. En het verbaast me niet dat er meer Thaise massagesalons zijn.
1: Oké. Okay.
0: Nee.
1: Ik ben er nog nooit geweest eigenlijk.
0: Nee, want heel veel Nederlandse mannen die zijn getrouwd. Of tenminste heel veel. Ja. Er zijn er best veel die getrouwd zijn met Thaise vrouwen. Dus in de loop der jaren. Nou, dan is de verklaring voor meer massagesalons. Ja.
1: Ja, je kunt
0: overklaard met deze.
1: Zo bij CBS gaan werken.
0: Ja, nee, maar. Je hoeft er geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben, toch?
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
6: Ik ben flexibel.
5: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
6: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
5: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
15: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
16: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
17: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
18: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Ural Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check uralhellendoornrally.com voor meer info.
17: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
18: De Ural Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Avia.
17: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
0: Het is 9:45. Regionale nieuws nu met Job Voorst.
1: Tientallen boeren zijn gisteravond in Diepenhei met landbouwminister Van Essen in gesprek gegaan. Hij kwam daar op een discussieavond. Daar herhaalde Van Essen dat er geen verplichte uitkoop van boeren komt.
0: Oh, sorry.
1: Oh, dat maakt niet uit.
0: Ik heb ze niet. Okay. Ik zal ze even pakken, sorry.
1: Ja, 2 weken geleden kwam het Planbureau voor de Leefomgeving met een beoordeling van zijn stikstofplannen. Die halen het land niet van het slot, zegt het PBL, maar het is wel een grote stap vooruit. Nog eens 12 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland worden vandaag naar Nederland gebracht. Dit weekend kwamen de eerste 17 mensen al thuis. Waren er minder dan verwacht, zegt alarmcentrale Eurocross. De mensen waren op reis met organisatie OAT uit Enter, toen het vorige week helemaal misging in Zwitserland. De bus waarin ze zaten kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Op dit moment liggen er nog 10 mensen in het ziekenhuis. Bij een grote verkeerscontrole in Kamperzeedijk-Oost bij Genemuiden zijn gisteren honderden automobilisten op de bon geslingerd. Omwonenden klagen al langer dat er te hard wordt gereden op die weg. Tijdens de controle van gisteren reden ruim 1100 auto's langs en daarvan reden er 244 te hard. Op die weg mag je 50. De hoogstgemeten snelheid was gisteren 88 km per uur. En ja, Thaise massagesalons schieten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond in Overijssel. In 2016 waren er nog maar 9 van dit soort salons hier en nu zijn het er bijna 40, blijkt uit cijfers die RTV Oost opvroeg bij de Kamer van Koophandel. Nou ja, deze eigenaresse van een salon in Enschede, die snapt die populariteit wel.
2: Iedereen weet Thai massage goed helpen voor lichaam en voor spier, zeg maar. Voor sommige mensen jaren problemen, ook proberen alle lijden te oplossen, zeg maar. Maar alleen maar massage die hun kan helpen.
1: Ja, een verklaring voor de stijging van het aantal Thaise massagesalons is er niet. Ja, mogelijk speelt de populariteit van Thailand als vakantieland een rol hierin.
0: Nou, ik ben in Thailand wel geweest, heerlijke massage. Maar hier in Hengelo heb je een goede Thaise massagesalon. In Rijssel heb je wel een paar goede zitten, dus het verbaast me niet.
1: Nee. Ja, mij eigenlijk wel. Ja, ik ben er nog nooit geweest. Dit is niet zo mijn wereldje, maar...
0: Hoezo niet jouw wereldje dan? Even goed masseren is goed voor je lichaam.
1: Ja, zeker. Dat is echt wel top.
0: Ja, nee, als je rugproblemen hebt...
1: Ja, dat wel. Maar dan ga ik meestal naar de fysio over dat soort dingen.
0: Ja, maar...
1: En die knakt er ook een bult op los.
0: Ja, nee, dat is zo. Nou, een beetje voor het ontspannen, voor het mentale deel. Hartstikke goed, niks mis mee. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Later neemt de wolking toe en kan er af en toe wat regen vallen. Het wordt vandaag in onze provincie zo'n 22 graden. Morgen wordt het nog warmer, rond de 25 à 26 graden. Maar neemt ook de kans op een bui toe. En we zitten natuurlijk ook in...
19: Weet je nog...
0: Ja, 40 jaar geleden gaan we de hele week staat 1986 in de schijnwerpers tussen 9 en 1 hier op Radio Oost. Weet je nog 1986? Waar ging jij toen uit? Welke kroeg of discotheek moeten we absoluut nog één keer noemen? Dus 40 jaar geleden. Ga dus even vandaag 40 jaar terug in de tijd. Ik was 14, dus ik ging nog niet naar de kroeg. Maar waar ging jij naartoe? Of naar een disco ging ik ook nog niet. Ik was er wel vroeg bij, want als 15-jarige stond ik al in de plaatselijke discotheek Lucky Luke liedjes in te zetten. Dat wel weer. Maar goed, welke kroeg of discotheek moeten we absoluut nog één keer noemen? 1986. Vandaag dus precies 40 jaar geleden.
20: Bij Oost.

0: OMD uit de jaren 80. Ja, de Pimpelplaat heeft wel te maken natuurlijk met de jaren 80. Dus liedjes met een M en uit de jaren 80. Man at Work bijvoorbeeld met Down Under.
1: Weet je nog?
0: Waar ging jij toen uit? Welke kroeg of discotheek moeten we absoluut nog een keer noemen? Mireille ter Beke uit Wierde, café-restaurant De Molen in Vleringen. Ja, daar hoorde ik op school ook veel over, De Molen in Vleringen. Daar mocht ik op zondagmiddag voor het eerst uit met mijn vriendinnen. Ik kom uit Albergen, daar heb ik mijn man uit Wierde ook leren kennen. We wisten toen nog niet dat we op dezelfde school zaten in Almelo, Piers 10 College. Van hem kreeg ik mijn eerste zoen. Het is een tijdje aan en uit geweest, maar we zijn aanstaande 3 oktober alweer 30 jaar getrouwd en nog steeds heel erg gelukkig met elkaar. En DJ Robbie draaide daar elke zondagmiddag zijn plaatjes. Ja, dat is even kijken. Rob, ja, natuurlijk ken ik DJ Robbie. Ja, leuk. Mooi verhaal ook, Mireille, uit het mooie Wierde. Maar Café Restaurant De Molen, daar heb ik veel ook over gehoord. Ben er zelf nooit geweest. DJ Robbie, is dat niet Robert Sandman, vraag ik me af. Want die heeft later ook natuurlijk in Saasveld liedjes ingestart. Goedemorgen, Bert. Ik heb een vraagje. Komt er ook een keer een lijstje van de 60 en 70 jaar? Er luisteren veel meer mensen van mijn leeftijd, 76, naar Oost. Groetjes en een fijne uitzending. Nou, Mieke, ik zal je vertellen. Ik ben al jaren, ik ben al weken, ik ben al dagen bezig van... Goh, we moeten een keer een 60's weekend organiseren op Radio Oost. En een keer een jaren 70 weekend. Dus vrijdag, zaterdag, zondag gewoon lekker de jaren 70 vierdaagse. Maar goed, ik heb het voorgesteld, Mieke, dus aan mij zal het niet liggen. Maar ik ben het wel met je eens. Jan Goossen, hoi Bert, Peter Schilling, Major Tom. Dat vind ik een leuke, die ga ik zo meteen even doen in het kader van de Pimpamplaat. En ook Split Ends komt uit de jaren 80. En The Message to My Girl. Bijs Reutem, daar ging even kijken. Henry Kuipers uit Reutem naartoe. Black Deal kwam er vaak spelen. Supergoeie band. Black Lake ook. Ook een goede band. Die kwam ook uit de jaren 80. Die kwam uit Zwartemeer en heette dus Black Lake. Jet Set Hengelo. Ik werkte er in 1986 al, dus Jeroen. Pad is nog steeds van Herman Mulder. Geen gegaren, al jaren leeg. En bedrijfsleider Willem is alweer zo'n 4 jaar geleden overleden. Nou, waar ging jij uit? Op welke kroeg kwam jij veel in 1986? Laat hem even weten, want dat is de vraag die we de hele ochtend stellen in... Wat weet je nog, 1986?

0: over politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.

0: Steen. Eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
3: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl. Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Belangrijkste nieuws in Overijssel. 12 gewonden van het busongeluk in Zwitserland komen vandaag naar Nederland. Dit weekend kwamen de eerste 17 mensen al thuis. In Zwolle is vanochtend een rijdende auto in brand gevlogen. De inzittende kwam met de schrik vrij. En in Kampen-Zeedijk zijn gisteren 244 automobilisten bekeurd. Op een weg waar je 50 mocht, reden ze allemaal te hard. Dat en meer lees je op onze website en in onze app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
7: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
8: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: www.123gold.de.
7: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Bij ons. Het is 3:10. Je luistert naar Radio's. Bij ons. Ik ben Bert, ik ben er tot 1 uur. Zometeen ontbijten met kinderen blijkt voor veel ouders iedere ochtend weer topsport. En weet je nog 1986, waar ging jij toen uit? Welke kroeg of discotheek moeten we absoluut nog 1 keer benoemen? Laat het me weten. Zometeen een opsomming en zometeen gaan we ook verder met de Pimpam plaat. Ik heb straks Peter Schilling voor je met Major Tom. Maar eerst Genesis en Mama.
4: Radio Oost.

0: Peter Schilling en Major Tom uit de jaren 80.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ik ging altijd naar Thijs in Lathrop, wonen toen in Denenkamp voor de opleiding naar Amsterdam verhuisd. En daar was de Shorts of London, een bruine kroeg van Mankadelis, een kweekvijver voor aanstormend talent. René Vroger, Gerard Joling, Gordon onder andere, maar ook veel lokaal talent. Dankjewel voor je mooie appje. En leuk appje, Jantina, dankjewel voor het doorgeven. Even kijken wat er nog meer is binnengekomen. In het kader van, weet je nog, 1986. Charles de Jong, die 40 jaar geleden kwam hij veel en regelmatig in Café de Smederij in Noordwijkerhout. Noordwijkerhout, moet ik zeggen. Wilma, wij gingen uit in discotheek bij de Wippert in gemeente Laren Overijssel. Ja, dat weet ik ook. De Wippert, ja, kunnen we nog wel voor de geest halen. Nou, waar ging jij uit, of welke kroeg of discotheek, moet ik absoluut nog een keer noemen. Weet je nog 1986? Wat weet jij van 40 jaar geleden? Waar ging jij uit? Laat het me even weten. Zometeen ook ontbijten met kinderen blijkt voor veel ouders iedere ochtend weer topsport. Dus leuk dat je erbij bent, hè?

More Than This, lekker liedje van Roxy Music. En ik kreeg een heerlijke in het kader van de Pim Pam plaat door van niemand minder dan Jenny. Dankjewel voor het doorgeven. Ik heb hem uit het bakje van de roze hol van Jan-Erik Plettenburg. Die draaide echt goede muziek op zondagavond. Ja, muzikaal gezien was ik wel into de roze hol, ja. Tenminste, muzikaal gezien ook wel met Jan-Erik Plettenburg. Deze kwam al eens voorbij. Het is een van de mooiste liedjes uit de jaren 80. Het is de man van de saxofoon op Carol's Whisper. Ik heb het over Rap Ravenscraft. Maxine, nu op Radio Oost.

0: Door dit liedje ben ik voor eeuwig verliefd geworden op de saxofoon. Rev Ravenscraft. Maxine, dankjewel voor het doorgeven, Jenny. Zometeen het regionale nieuws. Job, ja. Wat heb je mee voor ons?
1: Nou, nieuws over Aziatische hoornaars.
0: En weet je nog, 1986, waar ging jij toen uit? Welke kroeg of discotheek moeten we absoluut nog een keer noemen?

0: Toedeloe.
1: Levering vuurwerken.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey, Remo!
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
12: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
11: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Het is 22:30 op radio's, het regionale nieuws nu met Jan Voorst.
15: Tientallen boeren zijn gisteravond in Diepenhei met landbouwminister Van Essen in gesprek gegaan. Hij kwam daar bij een discussieavond. Zei de minister opnieuw dat er geen gedwongen uitkoop van boeren komt.
16: Ik snap heel goed dat als je als boer doet wat van je gevraagd wordt, je bedrijf omgooit, je misschien dat u inclusief gaat boeren, je investeringen doet in mestvergisting, als je wat meer technologisch verder wil, ja, dan wil je niet aan het einde van de rit alsnog de kans hebben dat je een generieke korting kunt krijgen. Dus alles wat wij doen is erop gericht om dat niet te laten plaatsvinden. En ik heb ook gezegd als reactie op het PBL-rapport, zo'n generieke korting is een no-go.
15: 2 weken geleden kwam het Planbureau voor de Leefomgeving met een beoordeling van zijn stikstofplannen. Die halen het land niet van het stikstofslot, zegt het PBL. Wel is het een grote stap vooruit. Nog eens 12 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland worden vandaag weer terug naar Nederland gebracht. Dit weekend kwamen de eerste 17 mensen al thuis, waren er minder dan verwacht, zegt alarmcentrale Eurocross. Mensen waren op reis met organisatie OAT uit Enter, toen het vorige week helemaal misging in Zwitserland. De bus waarin ze zaten kantelde, 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Op dit moment liggen er nog 10 mensen in het ziekenhuis. Dit jaar zijn er in Overijssel al 185 nesten van Aziatische hoornaars weggehaald, blijkt uit cijfers die het ANP opvroeg bij de provincie. Afgelopen zomer gebeurde dat ook in Hengelo.
17: De vrijwilligers hebben hier het nest opgespoord door middel van de zendertechnologie. Ze hebben een hoornaar gezenderd en op een gegeven moment gevolgd hier naar het nest. Helaas komt er steeds meer voor. Maar de technologie van opsporen is wel zo goed dat we toch proberen om het beestje beheersbaar te houden. Uitroeien is absoluut geen optie, maar beheersbaar houden, dat proberen we echt wel.
15: Ja, deze megawesp is pas een paar jaar in Nederland te vinden. Oorspronkelijk komt hij uit Zuidoost-Azië. En bij een verkeerscontrole in Kamperzeedijk-Oost bij Genemuiden zijn gisteren honderden automobilisten op de bon geslingerd. Omwonenden klagen daar al langer dat het te hard wordt gereden op die weg. Tijdens de controle van gisteren reden er ruim 1100 auto's langs. Daarvan reden er 244 te hard. Op die weg mag je 50. De hoogstgemeten snelheid was 88 km per uur. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl en in onze app.
14: Veel Aziatisch nieuws vandaag bij ons. De Aziatische hoornaar, Thaise massagesalons. ochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Later neemt de wolking toe en kan er af en toe wat regen vallen. Het wordt vandaag in Overijssel zo'n 22 graden. Morgen wordt het nog warmer, rond de 25 à 26 graden. Maar neemt de kans op een bui ook toe. Het is 11:04 in de Pimpamplaat Extra. Heb ik Madonna voor je en Borderline. En zometeen kun jij een sportieve waardebon winnen van €42 in Wie ben ik?
0: Bij Oost.

0: Er komt nieuw werk uit van Cadans, heb ik ergens op Facebook gelezen. Frans Bakker met zijn mannen. Cadans, intimiteit uit de jaren 80 natuurlijk.
1: Wie ben ik?
0: Wie ben ik? Dat spelen we. Nou, heel simpel. Ik heb een beschrijving, een anekdote van Johan Derksen. Het gaat over iemand uit de jaren 80. En aan jou de taak om te raden wie het is. Nou, dit zei Johan Derksen over hem.
2: Hij was op dat moment, was die trainer van Epe, dat was een derde klasse. Daar had hij niet zoveel succes mee, maar hij was ook trainer, want hij had op Sios handbal als bijsport. Hij was trainer van de handbalclub en daar had hij wel veel succes mee. En overdags was hij ook nog verkoper in een sportzaak.
0: Nou,
3: wie ben ik?
0: Over wie gaat het? Laat het me even weten. Ik heb een sportief waardebond waarde van €43 voor jou, als jij mij het antwoord kan geven. Wie ben ik natuurlijk ook een jaren 80 spelletje. Huh?

0: En ze toeren nu weer met deze liedjes. In de jaren 80 groot geworden met het album Slippery When Wet, Bon Jovi en You Give Love a Bad Name.
1: Wie ben ik?
0: Ja, wie zoek ik? Over wie gaat het? Johan Derksen. Met een van zijn anekdotes, met een van zijn vele anekdotes over iemand. Over wie gaat dit?
2: Maar hij was op dat moment, was die trainer van Epen, dat was een derde klasse. Daar had hij niet zoveel succes mee, maar hij was ook trainer, want hij had op

0: voor je.
1: Ja, leuk.
0: Ja, wat deed jij vandaag in 1986? Weet je dat toevallig? 40 jaar geleden?
1: Ik geloof dat ik in dienst zat.
0: In dienst? Ah, en, ja. waar heb je gelegen? Want dat is de vraag die ik dan mag stellen, hè?
1: In Blomberg.
0: Ah, heb je een leuke tijd gehad in je diensttijd?
1: Ja, geweldig.
0: Ja?
1: Ja, een beetje luieren.
0: Dankjewel, dat klinkt heel erg aantrekkelijk. Hey, nogmaals gefeliciteerd en leuk dat je luistert naar radio's. Dag Cor.
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Eens even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk.

0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Dit jaar zijn er in onze provincie al 185 nesten van Aziatische hoornaars verwijderd. De megawesp maakt een opmars in onze provincie. Vandaag komen er 12 gewonden van het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Dit weekend kwamen de eerste 17 mensen al thuis. En in Zwolle is vanochtend een rijdende auto in brand gevlogen. De bestuurder kwam met de schrik vrij.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht en Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99.
9: Voordeeluitjes.nl. Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Bij Oost. Zometeen gaan we 15 pommel van enveloppen spelen. Het spelletje ook uit de jaren 80. Je kan onder andere een Game Boy winnen. Zometeen dus hier op Radio Oost. En de man die 40 jaar geleden in het shirt van Heracles Almelo speelde in de Eerste Divisie, gaan we even vragen over zijn top 3 van het afgelopen weekend. Ik heb het over Jan van Staan. Leuk dat je luistert. En 3 op de 4 ouders zeggen doet te hebben aan de ontbijttafel. Zometeen krijg je echt het verhaal van me.
4: Radio Oost.

0: Q Band en dan de Beat hoorde je op radio. Als je zelf over 11.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ontbijten met kinderen blijkt voor veel ouders iedere ochtend weer topsport. 3 op de 4 ouders zegt gedoe te hebben aan de ontbijttafel. Kinderen zijn kieskeurig, chagrijnig of gewoon nog niet wakker. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Ik was ook altijd wel heel erg chagrijnig, ja. Omdat ik dan nog half in mijn slaap zat, ja. En 1 op de 3 gezinnen heeft 's ochtends maar een kwartiertje om te eten. Dat is best weinig ook. En een kinderarts zegt, maak het vooral niet te ingewikkeld. Een stuk fruit of wat pindakaas of brood helpt al. 15 minuten voor het ontbijt, ja. Ik heb soms al die tijd al nodig om überhaupt 2 van mijn schoenen terug te vinden. Maar goed, dat even te zijn, hè.

thuis ontbijten jullie rustig of is het ook ochtendchaos? Nou ja, naarmate jou wordt het allemaal makkelijker, hè? En opa en oma, wanneer je kleinkinderen hebt, dan luisteren ze nog veel beter, hè?

0: Hij won 3 keer het Eurovision Festival. 1 keer met een liedje wat hij geschreven heeft. En 2 keer met een Eurovision Festival liedje. What's Another Year? En deze Hold Me Now was volgens mij 1987 dat hij het Eurovision Festival wist te winnen. Je hoorde dus Johnny Logan voorbij trekken. Deze ga ik zo meteen doen. Weet je al welke dit is? Weet je? Weet je wel welke thee? Ja. Ga ik zo meteen doen. Hier,
1: weet je nog?
0: En ik wil ook van je weten wat jij deed in 1986.
2: Voetbal door de ogen van Jan van Staar.
0: De computer sloeg even op hol, Jan.
3: Ja, had ik begrepen, ja.
0: Het werd helemaal zwart even. Toen moest ik op de tast even wat doen en het is gelukt. Het is gelukt. Ik heb je gevonden.
3: Hartstikke goed.
0: Save a Prayer, ja. Die gaan we zo meteen doen van Duran Duran hier op Radio Oost. Jan.
3: Ja.
0: Ja, 40 jaar geleden, 1986, jij speelde bij Heracles. Jij speelde dat weekend gelijk met 2-2. En jullie gaven een 2-0 voorsprong weg, Jan.
3: Onvoorstelbaar, hè? Ja.
0: Tegen
3: ja.
0: SVV, het nietige SVV uit Schiedam.
3: Ja, nou, inmiddels opgedoekt natuurlijk. En, ja. Maar toen was het wel een aardig elftal, moet ik heel eerlijk zeggen, hoor. Dus er zat nog wel veel geld achter.
0: Ja,
3: en,
0: een paar jaar later promoveerden ze naar de Eredivisie, toch?
3: Ja, dat bedoel ik. En het was al een beetje ingezet in die periode. Dus wat dat betreft, het was jammer. Maar goed, 2-2 in een uitwedstrijd, netjes.
0: Ja, dat sportpark Harga heette dat, geloof ik, hè?
3: Ja, dat was ook een veredeld amateurveld, hoor, in die periode. Dus ja. Daar moet je niet te veel bij voorstellen.
0: Nee, maar FC Vlaardingen kan ik me ook nog herinneren, ook ergens. Hè?
3: Ja, dat waren clubs, Veendam, noem ze allemaal maar op, Haarlem.
0: Heb je ook Sportclub Amersfoort uit meegemaakt, Jan?
3: Ja, want ik was natuurlijk, dat was in de beginperiode, dat was natuurlijk met Utrecht en wij hadden nog wel eens wat spelers uitgeleend daar die kant op. Dus we speelden nog wel eens in de voorbereiding daar.
0: Ah, oké. Okay. Nou, even naar de actualiteit, het voetbal van het afgelopen weekend. Jouw top 3.
3: Nou, top 3, ik ben maar begonnen met het allerberoerdste, PEC Zwolle.
0: Ja, wat is daarmee aan de hand? Henry van der Vecht heeft wel een patent als trainer op, als hij een keer flink onderuit gaat, dan gaat hij ook heel erg flink onderuit.
3: Ja, dan is er geen redder meer aan, lijkt het wel. En, maar ik zat me al te verwonderen over de eerste 5 minuten met 2 ballen op de paal. En toen dacht ik nog, nou zullen ze wel wakker zijn. Maar ze zijn nooit wakker geworden. Dus ja, wat dat betreft was het een off-day. Het was geen wedstrijd vanaf minuut 1 niet. En Feyenoord speelde natuurlijk goed. Maar ja, wat Zwolle liet zien gisteren, dat zie je maar zelden. Dus wat dat betreft, ja, die hebben een complete off-day. En die moeten zich snel herpakken, want die gaan nu naar Groningen toe.
0: Ja, maar ik kreeg nog een appje binnen van, goh, hebben ze schildpaddensoep gegeten of zo? Wat is er aan de hand met Zwolle?
3: Ja, nou ja, goed, je zit ernaar te kijken. En kijk, Ryan Thomas is dan natuurlijk de man die het moet bewaken. Maar als je dan zo slecht speelt in alle linies en je wint niks en het tempo lag gewoon veel te laag. Je kwam helemaal niet in balbezit. Ja, je kan alles opnoemen, maar het was gewoon helemaal niks. En dan mag je terecht roemen, schaam je kapot als toeschouwer. Want ja, zo wil je je eigen ploeg niet zien voetballen.
0: Dan nummer 2, Jan.
3: Ja, nummer 2. Ja, ik zit dan naar die wedstrijd van Go Ahead te kijken. En dan denk ik van, nou, die verdienen toch echt eigenlijk wel om te winnen op basis van de tweede helft zeker. Maar dan Sigurd Darsson. Ja, als je dan zo'n balletje breed krijgt en je bent spits. Ja, ja dan kan je wel achter die oren krabben. Ik zag die hele bank al opspringen, want iedereen dacht, ja, die ligt erin. En dat dacht ik ook, maar ja, hij tikte hem naast. En dat zijn dure punten in zo'n week, hè. Want die hebben ze in Utrecht laten liggen. Ja, die hebben ze nu weer laten liggen.
0: Ja, ik zat in de auto, ik ging op weg naar Weijen en ik hoorde een verslaggever bij ons op radio's roepen, sabotage.
3: Nou ja, je zit je af te vragen, als je het nog een keer ziet en nog een keer ziet, van hoe is het mogelijk dat je met die grote 46'ers, 47'ers, die bal er niet in kan glijden. En ja, hij heeft ernaast getikt. En goed, dan heb ik zelfs onze Jannie Kamphuis nog aan de lijn. En die denkt van, ja, we hadden moeten winnen en hij had hem moeten maken. Maar goed, het gebeurde niet. Dus ja, het is triest, maar ik moet het wel melden als een van de momenten die mij opgevallen is.
0: En dan jouw nummer 1, Jan.
3: Ja, nummer 1. Ja, ik ontkom er ook niet aan. Het record van Heracles.
0: Ah.
3: 6 keer winnen in, wel moet ik heel eerlijk zeggen, in de KKD. En we zitten naar al die wedstrijden te kijken, vrijdagavond, schakelprogramma's, live wedstrijden. Het is ook wel af en toe een competitie waar je van denkt, hebben ze er wel zin in of kunnen ze het niet beter? Maar het is een geweldige prestatie van Heracles om 6 keer te winnen. Een record heb ik begrepen. Ja, en dan moet je proberen zo lang mogelijk vast te houden. Maar we hebben al vaker gezegd, in dit tempo kunnen ze met de kerst de schaal ophalen.
0: Dat is leuk. En Wout Weghorst, hè, want het schijnt dat het Enschedese publiek hem volledig heeft omarmd. Zou goed zijn natuurlijk, want ik had hem ook in mijn fantasy team. Ik denk, die Wout moet wel scoren.
3: Ja, goed dat hij een keer... Hij oogt wat fitter, moet ik heel eerlijk zeggen. Hij is ook weer een beetje aan het rennen. En hij is beter aan het meevoetballen. Dan moet het nog wel veel beter. Maar goed, het extra is het begin. En dan gaat hij scoren, die strafschoppen natuurlijk. Het is toch knap als je net gemist hebt. Dan is de druk groot om hem dan toch te maken. Maar heel Twente, kijk naar de ranglijst. Heel Twente speelde gewoon bij Vlagen uitstekend voetballen. En die gaan zich opmaken voor de grote kraken tegen PSV volgende week. Of eind van de week.
0: Oké, Jan, dankjewel. Wel, hè. En vandaag natuurlijk weer op namens Oosterwinner. Anko Jansen komt vandaag.
3: Oh jee.
0: Het zal over PEC Zwolle gaan, maar ook over Heracles Almelo, Go Ahead en FC Twente. Dankjewel, Jan.
3: Graag gedaan, Ben.
0: Ik heb er nog eentje uit de jaren 80 voor je. Deze had ik al aangekondigd. Save a Prayer, Duran Duran.

0: Duran Duran stonden dit jaar nog in Nederland op te treden. Dat was een fantastische optreden, heb ik me laten vertellen. Zometeen het regionale nieuws met Job Voorst.
1: Ja, de komende uren rijden er geen treinen tussen Zwolle en Amersfoort. Er is een ongeluk gebeurd.
0: Zometeen 15 pop of een envelop. Je kan een Gameboy winnen, want die hebben jullie vanochtend ook weggegeven. Zeker, de Gameboy. Ja, daar staan de mensen voor in de rij.
2: Absoluut.
0: En trouwens, heb jij afgelopen zaterdag meegedaan met de bingo. Zometeen tussen 12 en 1 kun je ook nog een Gameboy winnen. Want ik draai een liedje uit de muziek. Bingo top 80. En heb jij dat liedje op jouw bingo-kaart staan waar je afgelopen zaterdag mee hebt kunnen spelen? Dan kun je me even appen 0645671331. En wie je misschien wel die Gameboy? Zometeen dus tussen 12 en 1 in Back to the 80s op Radio Oost.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
10: Hey, Remo!
11: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Voor de grootste keuze in

0: over half 12. Job Forks met het regionale nieuws op Radio Oost.
1: De komende uren rijden er geen treinen tussen Zwolle en Amersfoort. Komt er een ongeluk bij Ermelo in Gelderland. Er is daar veel schade, vertelt verslaggever Jeroen Kuiper.
2: Op foto's is te zien dat de trein in botsing kwam met een vrachtwagen met een trailer met daarop betonnen wanden. En op de foto's is te zien dat de schade heel groot is. En dat zal eerst opgeruimd moeten worden voordat er weer treinen kunnen rijden.
1: Ja, ook zijn de hulpdiensten daar massaal aanwezig. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Volgens de NS ligt het treinverkeer tussen Zwolle en Amersfoort nog tot zeker 5 uur vanmiddag stil. Nog eens 12 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland worden vandaag naar Nederland gebracht. Dit weekend kwamen de eerste 17 mensen al thuis. Waren er minder dan verwacht, zegt de alarmcentrale. De mensen waren op reis met organisatie OAT uit Enter toen het vorige week helemaal misging daar in Zwitserland. De bus waarin ze zaten kantelde. 5 mensen kwamen erbij om het leven. Op dit moment liggen er nog 10 mensen in het ziekenhuis. De energierekening wordt volgend jaar waarschijnlijk nog ietsje hoger. Dat komt door hogere kosten die netbeheerders moeten gaan maken. En die kosten worden doorberekend aan de klant. Volgens Netbeheer Nederland moet er volgend jaar veel gebeuren.
3: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: Hierdoor gaat voor een doorsnee gezin de energierekening volgend jaar met zo'n €140 omhoog. En een nieuwe bijzondere regel in een Australische voetbalcompetitie. Als een wedstrijd in een gelijkspel is geëindigd, volgt er een penalty-serie. Nou ja, de ploeg die serie wint, krijgt een extra punt. Die nieuwe regel geldt alleen tijdens de groepsfase. Vanaf de kwartfinales in die competitie wordt wel gewoon gebruik gemaakt van de traditionele knock-out-regels. Ja, waarom deze regel is bedacht, is niet helemaal bekend, maar het is wel op zich
0: bijzonder. Het is een bevordering. Volgens mij hebben ze dat ook in België niet ooit ergens een keer gedaan, of in een andere sport bij een gelijkspel. En dan krijg je niet 3 punten, maar 2 punten. En degene die dan gelijk gespeeld heeft en verliest naar strafschoppen, 1 punt.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ja.
1: Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, teams gaan aanvallende voetballen.
0: Ja.
1: Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, teams gaan meer op gelijk spel spelen om dan nog een penalty-serie eruit te slepen waarbij je nog een extra puntje kunt verdienen.
0: Ja.
1: Ik weet het niet.
0: Nou, ik weet het ook niet.
1: Wel maar, bijzonder op zich.
0: Maar wel grappig.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, zeker. Ja. En het wordt dan nog wel spannender, denk ik. Want je kan overal links en rechts nog wat extra punten verdienen.
1: Ja, en een penalty-serie is altijd leuk natuurlijk.
0: Penalty-serie is altijd leuk. Zou jij een strafschop nemen bij 0-0 in de penalty-serie? Welke zou je dan nemen? De eerste of de vijfde?
1: Weet allemaal de eerste. Ja, zo schijnt het met
0: de derde schijnt het meest belangrijke te zijn, hè?
1: Ja, en het is belangrijk dat je begint aan de serie.
0: Nou,
1: dat
0: volgende
1: je,
0: week
1: dat je niet als tweede moet.
0: Volgende week hebben we een mental coach, Bram Verbrugge. Is een hele grote in Nederlandse voetbal. Is volgende week te gast bij ons.
1: Oh, leuk.
0: Ja.
1: Gaan we dat even voorleggen.
0: In het amateurpotje trouwens. 6:30 hier op Radio's. Vanmorgen wisselen wolken en zon elkaar af. Later neemt de wolking toe en kan er af en toe wat regen vallen. Het wordt vandaag in Overijssel zo'n 22 graden. Morgen wordt het nog warmer, rond de 25 à 26 graden. Maar neemt ook de kans op een bui toe. Jij kan zo meteen een Game Boy winnen in 15 pop of een envelop. Of een sportieve waterbon. Ja, jij mag kiezen, hè?
4: Bij Oost.
0: Dat kan ook de mispoes zijn, hè? Dat je wel het antwoord goed hebt, maar totaal helemaal niets krijgt van ons. Nou, wil je meespelen met 15 pop? Je mag kiezen uit een algemene vraag. Een actuele vraag of een muziekvraag. Kom maar door. Via de Radio's Oosten app. Als je graag een Gameboy wil winnen. Of een sportieve waterbom. Of 15 pop. Ja. Kan zomaar. Hier op Radio's. EWF en de

0: jaar hoog in de barbecue top 100 deze. Ik heb het over splitsing, geef me winterzijde. Het is 11:45 precies. Het is de maandag, we zitten volop in Back to the 80s. Je kan natuurlijk ook stemmen voor jouw top 80. De 80s top 80. Ga naar rtvs.nl/80. En
1: 15 pop of een envelop. Back to the
0: 80s. Een van die mooie spelletjes uit de jaren 80 was natuurlijk 50 pop of een envelop. Een van de best beluisterde radioprogramma's met Tom Mulder elke donderdagmiddag tussen 12 en 2. En wij spelen een soort afgeleider daarvan. We hebben geen 50 pop of een envelop. Enveloppen hebben we niet, maar wel de dobbelsteen. En daarin staan ook leuke prijzen, 6 leuke prijzen. Maar we gaan 15 pop spelen met niemand minder dan Henk Bronsvoort. Henk, goeiedag.
2: Goeiedag, Ben.
0: Ja, nou, de eerste vraag. 15 pop of een envelop?
2: Doe maar een envelop.
0: Een envelopje, daar ga je voor spelen. Welke vraag kan ik je stellen? Over muziek, actualiteit of een algemene vraag?
2: Actualiteit, doe maar.
0: Actualiteit. Prinsjesdag, dat is het gauw. Ah, het is een hele makkelijke. Op welke dag van de week valt Prinsjesdag traditioneel, Henk?
2: Dinsdag.
0: Nou, dinsdag. Bij deze gefeliciteerd.
2: Dank je.
0: Nou, je weet het, hè. Je wil een envelop. Daar kan ook helemaal niets in zitten in een envelop. Maar de envelop is bij mij een dobbelsteen. Jij mag zeggen waar de mispoes mag komen te staan.
2: 6.
0: Even kijken. 6. Daar zit je dus de mispoes neer. Even kijken. Mispoes. Op 6. En je wil graag ook een Game Boy, want die zit er ook in. En 6 dus de mispoes. Ja. Nou, als je de mispoes hebt, dan krijg jij een mooie RTVO's sleutelhanger van me. Het is 11:55. Ik zal hem even laten gooien ook.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik zal hem laten zien, want het is 4 geworden. Kijk, ik laat hem even op tv zien.
2: Oh, ja.
0: Ja, de mispoes was 6, dus die heb je al niet. Weet je wat je gewonnen hebt, Henk?
2: Nee.
0: Ja, je hebt de Game Boy te pakken, want ik had op 1 kaarten voor de Oosttribune. Op 2 had ik een Game Boy, op 3 een sportieve waardebon. En op 4 had ik ook de Game Boy staan.
3: Yeah!
0: Gefeliciteerd!
2: Ja, dankjewel.

0: With or without you, you're the U2 voorbij trekken. Zometeen natuurlijk meer back to the 80s. En je kan een sportieve waardebon winnen zometeen hier op Radio Oost. Heel makkelijk is die te winnen door middel van de dobbelsteen. Want ik heb een vergeten eentje nodig. Een liedje die jij tenminste heel lang niet meer hebt gehoord op de Nederlandse radio. Je kan het even doorgeven via de Radio Oost app 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Vergeet de ET. Geef hem even door hier op Radio Oost. Het is 5:12. Zometeen nog een uur lang. Back bij Oost hier op Radio Oost. Met Back to the 80's de hele week.
1: Oost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
8: Hey Remo!
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Autotaalglas zit echt overal.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
16: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
17: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
18: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
17: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
16: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
18: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
19: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie.

0: informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Op de N333 bij Zuidveen is een ernstig ongeluk gebeurd. 4 auto's waren daarbij betrokken. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Tussen Zwolle en Amersfoort rijden tot 5 uur vanmiddag geen treinen. Komt door een ongeluk bij Ermelo. In dit jaar zijn er in Overijssel 135 nesten van Aziatische hoornaars weggehaald. Wat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. 2 frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien 100.000 porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
7: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
8: Goedemiddag, het is 3 over 12. Komen wat leuke suggesties binnen voor wat betreft de dobbelsteen. Want met de dobbelsteen kun je natuurlijk een Gameboy winnen. Maar jij kan ook een Gameboy winnen in de muziekbingo. Die hebben we dus afgelopen zaterdag gespeeld. En je hebt de kaart nodig van afgelopen zaterdag. De jaren 80 muziekbingo kaart. Want zometeen ga ik een liedje draaien uit die muziekbingo. En heb je dat liedje op je kaart, dan kun je even appen, bingo. En dan ga ik je terugbellen. Zo simpel is het dus. 2 kansen in dit uur voor een Game Boy.
2: Radio Oost. Bij Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. Back to the 80s.
8: Verder natuurlijk het laatste nieuws. En het regionale weerbericht met Rita krijg je. En de lekkerste muziek uit de jaren 80, Back to the 80s. Jij kan nog steeds stemmen trouwens. Kun je ook leuke prijzen mee winnen. Want komende vrijdag is het zover, de 80 van 80. Deze staat er misschien ook wel in. The Love Unlimited, begin jaren 80. I'm so glad that I am a woman.

0: Broken Wings van Mr. Mister op Radio Oost.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Zometeen haal ik een liedje uit de muziekbingo-mode. En heb je dat liedje op de kaart staan. De bingo-kaart van afgelopen zaterdag. Bas en Bert bingo-kaart. Je kan hem nog steeds gratis downloaden. Ga naar rtvoost.nl/80 en dan kun je daar gratis de bingo-kaart nog downloaden. En dan heb je dat liedje wat ik zo meteen dus uit de muziekbingo-mode ga draaien. Als die dan echt draait, je hoort hem op de radio en je hebt hem op je bingo-kaart staan, dan krijg je van mij een Gameboy. Moet je wel even bingo appen naar 06-4567-1331. Oké, okay, snap je? Dus zometeen komt er een liedje uit de muziekbingo-mode. En de muziekbingo-kaart die je afgelopen zaterdag hebt gebruikt voor de Bas en Bert ochtendshow. Die bingo-kaart is de hele week geldig, want er staan alleen maar liedjes uit de jaren 80 op. En hoor je zometeen het liedje wat uit de muziekbingo-mode komt rollen, en je hebt dat liedje op de kaart, dan heb je een Gameboy te pakken. Maar je kan me ook een liedje geven voor de dobbelsteen. Want misschien win je dan ook. Althans een sportieve waardebon of een Gameboy. Want je mag zelf namelijk kiezen hier bij Radio Oost. Straks heb ik Frank Boeien voor je met Kronenburg Park. Maar nu eerst Nick Kamen en Insta.

0: komt een vraag binnen van Karin Thijs. Ik luister via DHB, maar de ontvangst is weg. Hebben daar meer mensen last van? Nou, laat het me even weten. Via de radio step en bij deze heb ik het ook even doorgegeven. Ik zal het ook even doorgeven aan de technische dienst. Dus Karin, ik hoop dat je binnenkort weer naar Radio Oost kan luisteren.
1: Back to the 80s. Muziek bingo.
0: Nou, ik heb een getalletje uit de muziek bingo gehaald. En haal even jouw muziek bingo kaart van afgelopen zaterdag tevoorschijn. Nou, deze is het geworden.
2: Nummer 44.
0: Heb jij Queen met Radio Gaga op jouw muziekbingo-lijst staan? Dan kun je even melden via de Radio Oost-app 0645671331. Dus heb je Queen met Radio Gaga op jouw lijst? Dan heb ik een sportieve waardebon of een Gameboy voor je. Laat het even weten via de Radio Oost-app. En dan spreek je wel eens zo meteen. En je weet het, de hele week heb jij de muziekbingo-kaart nodig tussen 12 en 1.

0: We hebben zaterdag heel veel mensen meegespeeld. Bingo, bingo, bingo, bingo. Wim Kok, bingo. Toon Nijland, bingo. Charles de Jong, bingo. Hartstikke leuk, zeg. De muziek, bingo.
1: Back to the 80s. Muziek, bingo.
0: En de mooiste. Hey Bert, ik heb hem. Wat heb je, Dedy? Goedemiddag.
2: Hallo, ik heb bingo.
0: Je hebt bingo?
2: Ja.
0: Ja, nummertje 44, hè?
2: Ja.
0: Ja, nou, ik geloof dat ik dit spelletje maar een beetje blijf spelen. Dan één keer in de maand op vrijdag even een bingootje. En dan met die kaart kun je dan de hele maand meespelen. Ja.
2: Superleuk.
0: Maar je hebt de Game Boy te pakken. Want
2: ja, je wordt te gek.
0: Ja, je wil de jaren 80 Game Boy. Want iedereen wil de jaren 80 Game Boy. Welk spelletje vond jij het leukst om te spelen in de jaren 80?
2: Volgens mij was dat Mario.
0: Mario.
2: Mario Bros.
0: Ik weet niet of Mario erop staat. Maar er staan 99 spelletjes op, dus ik wens je veel plezier.
2: Hartstikke leuk.
0: Nou, leuk dat je enthousiast bent.
2: Ja, en, dat vind ik, zonder meer.
0: Nou, waar ging jij naartoe in 1986 eigenlijk? Welke kroeg of discotheek? Of,
2: Nou, weet je, ik was net moeder geworden.
0: Ah, ja.
2: Dus,
0: maar waar ging je uit in de jaren 80 dan?
2: Oldenzaal.
0: Oldenzaal.
2: Ah, ja, Oldenzaal.
0: Ja, ging volgens mij half Overijssel naartoe.
2: Met de trein naar Oldenzaal.
0: Naar Jumbo Dancing, denk ik. Ja,
2: ja precies.
0: Ja.
2: Helemaal leuk.
0: Those were the days.
2: Ja, jammer.
0: En moeder worden was het hoogtepunt uit de jaren 80 voor je?
2: Ja, zonder meer.
0: Ja, nee, ik kan me niet voorstellen. Nou, hartstikke leuk toch?
2: Is ook waar, dankjewel.
0: Ja, ik moet ook zeggen dat het vaderschap heeft mij ook wel iets gebracht. Heel veel.
2: Zonder meer.
0: Ja, echt serieus.
2: Soms wel en soms ook niet. Ik bedoel, was een beetje ups en downs, hè?
0: Nee, je mag ze ook af en toe wel achter de bank plakken, toch?
2: Ik metsel dus.
0: Toch? En je weet het, de mensen waar je het meest van houdt, daar ben je altijd het eerst kwaad op, hè?
2: Ja, en omgekeerd ook, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Daar gebruikte ik mijn moeder altijd voor vroeger. Ja, als ik het even niet zou zitten, dan reageerde ik bij haar af en dat kon natuurlijk, hè?
2: Ja, ik ook. Ja, had ik precies zo.
0: Nou, Dedy, leuk om even met je gesproken te hebben. En als je mij het adres even op de app zet, dan zorg ik dat jij een Game Boy wint.
2: Oh, helemaal goed, Bert. Oké.
0: Superleuk. Doei.
2: Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Sarien, jij wil ook wel een Game Boy winnen, hè?
3: Ja, absoluut.
0: Maar ja, dat kan niet, hè?
3: Nee.
0: Maar wat heb je zo meteen in het nieuws?
3: Ja, ik heb zo meteen nieuws over een ernstig ongeluk bij Zuidveen. En slecht nieuws voor Twentse vuurwerkliefhebbers.
0: Twentse vuurwerkliefhebbers. In tegenstelling tot de vuurwerkliefhebbers in Kampen.
3: Ja.
0: Want daar gaat het gewoon gebeuren met oud en nieuw. Zometeen dus het regionale nieuws. We hebben het uitgebreide weerbericht. En de dobbelsteen. Heb jij nog een liedje uit de jaren 80 voor me? Want die is namelijk een sportieve waardebon waard.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Hey!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Toledo.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin.
8: De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
16: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Het is 12:55 op Radio Het Regionale Nieuws nu met Celine.
3: Op de N333 bij Zuidveen is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zouden 4 auto's betrokken zijn geweest en er zijn 2 personen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En er zijn meerdere hulpdiensten opgeroepen en ook zijn er 2 traumahelikopters ter plaatse. Gemeenten in Twente verlenen de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Dat is zojuist in het overleg van de veiligheidsregio besloten. Vorige maand is de wet Veilige Jaarwisseling in werking getreden. Dit betekent dat vanaf deze jaarwisseling zogenaamd F2-vuurwerk verboden is. Dat zijn Romeinse kaarsen bijvoorbeeld en sierfonteinen. In de wet is ruimte om ontheffingen te verlenen aan verenigingen en stichtingen. Maar Twentse burgemeesters hebben nu dus besloten dat niet te gaan doen. Gemeenten die onder de veiligheidsregio IJsselland vallen, zoals Kampen en Raalte, verlenen wel ontheffingen. Nog eens 12 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland worden vandaag naar Nederland gebracht. Dit weekend kwamen de eerste 17 mensen al thuis. Dat waren er minder dan verwacht, zegt alarmcentrale Eurocross. De mensen waren op reis met OALT, een reisorganisatie uit Enter, toen het vorige week helemaal misging in Zwitserland. De bus waarin ze zaten kantelde. 5 Nederlanders kwamen daarbij om het leven. Op dit moment liggen er nog 10 mensen in het ziekenhuis. En thuis en massagesalons schieten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond in Overijssel. De afgelopen 10 jaar zijn er 31 nieuwe salons bijgekomen. En deze eigenaresse van een salon in Enschede snapt de populariteit wel.
17: Iedereen weet dat massage goed helpen voor lichaam en voor spier, zeg maar. Voor sommige mensen jaren problemen, ook proberen alle lijden te oplossen, zeg maar. Maar alleen maar massage die hun kan helpen.
3: Waarom het aantal thuis- en massagesalons stijgt, is niet duidelijk. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze app.
0: Oké, dankjewel. Dan gaan we praten over het weer. Dat doen we met Grita. Grita, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Hoi, Bert.
0: Het weer. Ik hoorde het weerwoord vanochtend al, want dat heeft Marcel al bekendgemaakt, toch? Ik weet niet, ik zat in de auto en ik hoorde een fantastisch woord en daar kwam hij ook...
18: Ja. Ja, wat was het ook alweer? Het was een vrij lang woord.
0: Ja.
18: Ja, ik weet het niet meer. Iets met herfst. Nee, nou, het is me ontschoten. Nou, maar wie weet hebben we zometeen een nieuwe.
0: Ja, nee, dat is zo.
18: Verse.
0: Want het is... de naweeën, mogen we dit eigenlijk een Indian Summer noemen?
18: Ja, van mij wel. Ja, ik ben daar sowieso...
0: Je bent heel makkelijk.
18: Ik ben daar echt heel makkelijk in hoe je het wil noemen. Officieel is dat... Dat woord van Indian Summer is gelinkt aan de enorme herfstkleurenpracht. Volgens mij in Canada en het noorden van de VS. Waar je van die prachtige kleuren krijgt. En met een blauwe zomerse lucht, nazomerse lucht, ziet dat er dan echt prachtig uit. Ja, noem het een Indian Summer, een nazomer. Soms noemen ze het ook wel een oude wijvenzomer. Maar dat vind ik altijd een beetje vreemd woord. Maar het is wel lekker weer. Ik denk dat veel mensen dit wel lekker vinden. Op veel plekken is het al 20 graden of bijna 20 graden. En zowel vandaag als morgen zien er eigenlijk vrij uit. Nu hebben we flink wat zon. Je ziet wel bewolking hangen op dit moment boven de zuidwestelijke helft van het land. En vanuit die hoek zien wij strakjes ook, zeg maar vanaf een uurtje of 2, 3, de bewolking toenemen bij ons. Het kan dan... het blijft denk ik wel droog tot tegen de avond. Het einde middag, begin avond, kan er eens een spetterbuitje vallen of een motregenbuitje. Dan is het inmiddels ook wat nevelig. Maar voor die tijd, Bert, wordt het 23 graden. Voorwaar niet slecht. En dat doen we morgen nog een keertje over. Vanavond en vannacht mild. Ja, minimumtemperatuur van 16 graden. Dat is dus de starttemperatuur van dinsdag. Het zou morgenochtend eerst nog eventjes wat grijs kunnen zijn regionaal. Misschien wat mist. Dat trekt noordwaarts weg. Al snel opklarend. De zon erbij. Stapelwolken zon. En ja, 23 tot 25 graden heb ik uitstaan. De hoogste temperatuur voor Twente. Misschien als de zon extra zijn best doet, dat we dan wel op 26 graden uitkomen. Een warme dag. Een beetje een klamme nazomerdag, laat ik het zo noemen. Met morgenavond, ja, dat voel je al een beetje in de atmosfeer hangen, een enkele regen- of onweersbui die dan gaat passeren.
0: Ah, morgenavond.
18: Ja, zou kunnen.
0: En dan verder deze week.
18: Ja, allemaal ietsjes minder warm, maar zeker niet slecht. Er gaat van tijd tot tijd dus een bui vallen. Maar ik moet zeggen, de meeste buien lijken steeds in de kustprovincies en het noorden van het land naar beneden te komen. Even de vraag in hoeverre ze ons in Overijssel bereiken en zeker ons in Twente. Want ja, daar blijft de laatste tijd niet zoveel meer voor over. Stapelwolkenzon, een lokale bui en een gaatje of 19 of 20. Dat is een beetje het beeld voor woensdag tot en met vrijdag.
0: Tot en met vrijdag en het weekend.
18: Ja. Het weekend, ja, beetje zelfde laken en pak. Met nog grote onstabiliteit. Er kan dan nog een frontje wat slepen. Dat hadden we gisteren natuurlijk deels ook. Dat levert dan wat lange tijd regen op. En als je nog wat verder wegkijkt, dan lijkt toch een hoge drukgebied boven ons land te komen te liggen. En dat je, ja, ik zei laatst al, hè, de weerberekeningen die schommelen nogal. Ze fluctueren nogal sterk. Er is weinig continuïteit. Maar ik zie nu toch steeds meer opties die voor volgende week toch vooral hoge druk weer berekenen. Dat betekent kalm weer, met geregeld zon en best warm weer.
19: Het weer nog, het is zonnig.
20: Het weer nog, veel zon.
21: Het weer.
22: Het weerwoord.
0: Ja, ik ga
22: het woord uit het weer.
0: Ik ga straks wel met een onbestendig gevoel naar huis. Want ik weet nog steeds het woord niet wat jij vanochtend hebt geroepen. Want dat vond ik eigenlijk het mooiste woord eigenlijk. Dan mis je dat ik Marcel Ooster nog even kan bellen.
18: Even kijken hoe het geheugen van Marcel is. Dat is een goede check.
0: Het was, ja, of ik kan het even
18: dat
0: nagaan luisteren.
18: Dat was een lang woord.
0: Ja, zeker was het een lang woord. Ik denk van nou, dat is ook alweer klaar ook. Ja. Stapelwolkenzon, dat vind ik ook wel een woord wat van toepassing is op het weer wat jij hebt verteld zometeen.
18: Ja, ik denk het ook. Dat gaat wel een beetje. En ik denk warm voor vandaag en morgen.
0: Nou,
18: als je naar buiten stapt in de korte broek.
0: Dankjewel.
18: Alsjeblieft. Tot snel.
0: Veel plezier nog vandaag. En we spreken elkaar snel, ja.
18: Doe zeker.
0: Stapelwolkenzon, dat is dus het weerwoord van vandaag hier op Radio Oost. Zometeen de dobbelsteen. Ben je er klaar voor?
23: Ja, absoluut klaar voor.
0: Serine is er klaar voor. Je kan zometeen een sportieve waardebon winnen.

0: my kind.
1: Zo, blijft een heerlijk liedje deze van In Excess. Michael Hutchins met zijn man en I Need You Tonight.
2: Dit is de Dobbelsteen.
1: Nou, Celine, 6, dat is toch altijd wel...
3: Dat is mijn getal.
1: Ja, dat is wel jouw getal, hè. 6, daar hebben we Purple Rain neergezet. Goedemiddag, Bert, voor de Dobbelsteen wil ik graag aanvragen. Prince uit 1984. Op 5, Sandra Kim, Cham LaVie. Op 4, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Op 3, Mijn Stad, Daddy de Munk. Op 2, die moet van heel ver gegraven, denk ik. Misschien dat dat morgen wordt, wanneer die op 2 komt. Maar vond ik wel een leuk liedje. Gemini en Just Like That. En op 1, Tougher Than The Rest van Bruce Springsteen. En Gemini werd in de jaren 80 vergeleken met het ABBA uit de jaren 70. Nou, laat ons niet langer in spanning voor een sportieve waardebon, voor alle duidelijkheid. Want de Game Boy geven we weg in 15 pop of een envelop. Tenminste, daar maak je kans op. En in de muziek bingo, de jaren 80 muziek bingo.
3: Het is nummer 4.
1: Nummertje 4. Jaco Tol, hartelijk gefeliciteerd. Want je hebt volgens mij Cyndi Lauper doorgegeven met Girls Just Wanna Have Fun. Leuk liedje van Cyndi Lauper. Past natuurlijk ook in de jaren 80 week. En je kan trouwens nog stemmen voor Back to the 80s top 80. Komende vrijdag is het zover. Ga even naar onze site rtvo.nl/80. DHB Plus, Karin. Oh, ik ben blij dat DHB Plus het weer doet. En dat je gewoon via DHB Plus naar radio's kan luisteren. Dat hebben we dat snel opgelost, zeg. Hey. Het is 14 voor 1. En dit is de Dobbelsteen, nummertje 4.

Het is Ans Barends die deze heeft aangevraagd. Namelijk Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Gefeliciteerd, Ans. De sportieve waardebon komt naar je toe. Afgelopen zaterdag waren we zo druk, zijn we zo kort en Marjolein vergeten in de Bas en Bert ochtendshow. Zometeen meer kansen. Want de verjaardagskalender komt eraan. Na deze van Van Halen en Jump.

0: 1984. Jump van Van Halen op Radio Oost. En ja, dan is even bellen.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Piepen de piep! Hoera!
0: Hallo!
3: Hallo, Brad!
0: Bas en ik zijn helemaal vergeten, of zijn jullie helemaal vergeten zaterdag? We waren zo druk.
3: Ja,
0: vreselijk. Sorry, onze nederige excuses. Ja. We zaten natuurlijk volop in de liefdesles met Debbie Gerritsen. Trouwens,

0: Walter Koenig. Dat is die acteur van Star Trek.
1: Ja, die is jarig vandaag, ja.
0: Ja, die is 90 jaar geworden. Dan is het de dag van Amy Winehouse.
1: Amy Winehouse.
0: Ja. Dan is jarig Tom Velers. 42 jaar wielrijder.
1: Ja, ja, Tom Velers. Ja, het is de geboortedag van Amy Winehouse, toch, hè? Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Nee, ja. Voor alle duidelijkheid.
0: Dan is actrice Fleur van der Kieft. Actrice, 52 jaar.
1: Waar deed zij ook alweer mee, Fleur van der Kieft?
0: Fleur van der Kieft, actrice. Ja, dat weet ik niet wat ze deed.
1: Volgens mij een bekende serie, want ik krijg haar nu ineens op mijn netvlies. En Tom Velers, leuk. Tom Velers, provinciegenoot, viert vandaag dus zijn verjaardag.
0: Ja, en ik heb gisteren genoten natuurlijk van Feyenoord, hè.
1: Ja, in de achtertuin hebben ze gespeeld. Hebben Zwolle, ze hebben daar flink huis gehouden. Misschien was het wel de beste wedstrijd van Feyenoord sinds jaren ook, hè.
0: Nou, zeker. Ja,
1: ik heb wel te doen natuurlijk met... Henry van der Vecht en Pek Zwolle, 7-0 werd het uiteindelijk.
0: Nou,
1: want het had ook 14-1 kunnen zijn, hè?
0: Ja, ook dat, Bert.
1: Leuk om even jullie gesproken te hebben. Ik wens jullie een fijne maandag verder, hè?
0: Ja, tot morgen, hè?
1: Ja, tot morgen. Doei. Cor en Marjolein, morgen gaan we verder natuurlijk met Back to the 80's. Zo deed Paula Keijzer hier op Radio Oost. Tot straks.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry bo, het is beauty.
5: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie... en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set... Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

Het laatste nieuws in Overijssel. Op de N333 bij Zuidveen is een ernstig ongeluk geweest. Vier auto's waren daarbij betrokken en er zijn twee mensen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gemeenten in Twente verlenen de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Dat is zojuist in het overleg van de veiligheidsregio besloten. Dat en meer lees je op oost.nl of in onze app.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Gaan we nog eventjes naar de weg, de N333. Dat is Markenesse richting Steenwijk. Tussen Giethoorn en Steenwijk is een ongeluk gebeurd. De weg is daarom dicht in beide richtingen. Dus dat betekent ook als je van Steenwijk richting Markenesse wil, tussen Steenwijk en Giethoorn kan je er niet langs, moet je omrijden. Er is ook, dat hoorde je net ook al in het NOS-journaal, een treinongeluk geweest tussen Nunspeet en Putten. Er rijden geen treinen, duurt nog de hele dag. Komt dus door een aanrijding, er rijden bussen vanuit Zwolle. Ja, en dat gaat nog waarschijnlijk tot vanavond laat duren. Sterkte.
3: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €238,50.
3: Voordeeluitjes.nl. Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...
5: Voordeeluitjes.nl.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Bij Oost.

0: Glenn Frey and the heat is on.
1: José de Bruin. Bij Oost in de middag.
0: Hey, hallo, goedemiddag. Het is 7:07. Gezellig dat je erbij bent. Sietse, leuk dat je alvast een berichtje stuurt. 0645671331 staat wagenwijd voor je open. Hey, zometeen even dit. We hebben zometeen het ethisch dilemma. We zitten natuurlijk midden in de jaren 80 week. Deze hele uitzending die draait om de jaren 80. We gaan even bellen met iemand die al gestemd hebt op de jaren 80. Tenminste, de favoriete nummers daaruit. Een jaren 80 filmquiz. Oene, onze eigen Oene Loon, staat terug van vakantie. En ook ergens onderweg naar iets waar echt nog de jaren 80 nou uit de speakers knalt. En strakjes een hele bijzondere koffer.
2: Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete ethisch hits voor de ethisch top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80s, nu op Radio Oost.

0: op Radio Oost en Call It Love. Ik vind dit zo ongelooflijk leuk. De hele week is het...
1: Back to the 80s.
0: Ik kom uit de 89, dus ik was nul. Ja, ik heb er niet heel veel van meegekregen. Maar de muziek uit de jaren 80 vind ik wel echt heel erg leuk. Net als ik heel leuk vind dat je elke werkdag zo rond de klok van... Nou, wat zullen we eens doen? 20 voor 2... een koffer wordt. Een koffer van een superbekend jaren 80 liedje. Gebracht door misschien wel de beste muzikanten uit heel Overijssel. Nou, ik weet wel zeker, want als je de nieuwe oogst op je naam kan schrijven, dan kan je dit ook in de studio aanwezig. En dat vind ik echt heel erg leuk. Hallo, hallo, Shahira.
2: Hallo.
0: Hoe spreek jouw naam eigenlijk goed uit?
2: Shahira. Ik zeg altijd Shakira met een H. Dat werkt wel voor mensen.
0: And your hips don't lie.
2: Ja, never do.
0: Ik vind dit zo te gek. We hadden het net al even over. Jij studeert muziektherapie. Wat is dat?
2: Dat is altijd de vraag die mensen stellen. Hè? Muziektherapie is eigenlijk een hele nieuwe manier om te communiceren met mensen. Want je hebt sommige mensen die je heel graag wil helpen, maar zij kunnen gewoon niet meer praten. En als je dan muziek kan inzetten om wel die connectie te maken, ja, dat is supermooi.
0: Ja, dat is heel erg mooi. We kunnen je kennen van onder andere de nieuwe oogst, die je ook al op je naam had gezet. Ja, dat is een ongelooflijk goed nummer. Is dat ook precies wat je wil bereiken? Dat communiceren door middel van je muziek met mensen?
2: Dat is eigenlijk precies, die had het niet beter kunnen verwoorden.
0: Oké, dankjewel voor dit interview. Nee, grapje. Nee, dat is wat je wil, want ja, misschien kennen mensen je nog niet zo goed, behalve van de nieuwe oogst. Wat zijn een beetje je plannen?
2: Mijn plan is om sowieso gewoon door te gaan met muziek schrijven en uitbrengen. Maar ik hoop uiteindelijk dat ik in ieder geval iemand kan raken op een manier dat ik ergens een motivatie kan geven. Dat is eigenlijk mijn doel met muziek.
0: Wauw. Gewoon echt praten door middel van je muziek. Echt heel erg te gek. Nou ga je zo meteen een jaren 80 liedje doen. Alleen, jij was min hoeveel eigenlijk in de jaren 80?
2: Min 24.
0: Min 24. Wat heb jij met de jaren 80 muziek? Of denk je echt helemaal niks?
2: Nee, dit is echt super toevallig eigenlijk. Want de jaren 80 muziek is best wel gewoon mijn muzieksmaak.
0: Echt?
2: Ja, dus...
0: Je bent 21. Hoe komt het dan dat je de jaren 80 zo leuk vindt? Dat is best vreemd.
2: Ja, nee, ik ben opgegroeid met die muziek eigenlijk. En sowieso met country. Maar daardoor ben ik ook een beetje gaan kijken naar Johnny Cash en Waylon Jennings. Dus daar ga je al wel. Dat is al 20 jaar daarvoor.
0: Mm-hmm.
2: Dus alles wat daarna komt, ken ik dan ook. Ik vind het gewoon ontzettend mooi.
0: Wat een gek zeg. Nou, ga jij zo meteen een plaat spelen? Nou, ik denk dat je heel Overijssel aan het huilen hebt. Welke plaat ga je zo meteen coveren?
2: I Wanna Know What Love Is van Foreigner.
0: Oh, nou ja, als je nou thuis zit en je hebt een klein beetje liefdesverdriet, dan wordt het zometeen heel taai, denk ik. We horen je zometeen. Ik kijk er heel erg naar uit. Shahira in de studio. Shakira, haar hips don't lie. Maar dan uit Enschede. Nou goed, eerst nog even naar Grace Young en Slave to the Rhythm op Radio Oost.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
9: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
11: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
12: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Het is precies 2:30. Het laatste nieuws krijg je van Shirin. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Er rijden nog steeds geen treinen tussen Zwolle en Amersfoort. Dat komt door een ongeluk bij Ermelo in Gelderland. Er is veel schade, vertelt verslaggever Jeroen Kuiper.
16: Op foto's is te zien dat de trein in botsing kwam met een vrachtwagen met een trailer met daarop betonnen wanden. En op de foto's is te zien dat de schade heel groot is. En dat zal eerst opgeruimd moeten worden voordat er weer treinen kunnen rijden.
14: Sorry, verkeerde microfoon. Je mag weer hoor.
15: De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Volgens de NS ligt het treinverkeer tussen Zwolle en Amersfoort nog tot zeker 5:00 vanmiddag stil. Er rijden wel stopbussen. Gemeenten in Twente verlenen de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Dat is zojuist in het overleg van de veiligheidsregio besloten. Vorige maand is de wet Veilige Jaarwisseling in werking getreden. Dit betekent dat vanaf deze jaarwisseling zogenoemde F2-vuurwerk verboden is, zoals Romeinse kaarsen en sierfonteinen. In de wet is wel ruimte om ontheffingen te verlenen aan verenigingen en stichtingen, maar Twentse burgemeesters hebben nu dus besloten dat niet te gaan doen. En de energierekening wordt volgend jaar waarschijnlijk nog ietsje hoger. Dat komt door de hogere kosten die netbeheerders maken. Die kosten worden doorberekend aan de klant. En volgens Netbeheer Nederland moet er volgend jaar veel gebeuren.
17: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
15: Hierdoor gaan voor een doorsnee gezin de energierekening volgend jaar naar zo'n €140 omhoog. Meer nieuws op oost.nl of in de app.
14: Dankjewel, Sirin. Gaan wij nog eventjes naar het weer.
18: Het is namelijk best wel een lekkere dag. Ik dacht gisteren, dit wordt helemaal niks. En vanochtend was het super mistig. Maar de zon is erbij en later vanmiddag komt er wel een ietsje meer bewolking. Maar ja, het mag eigenlijk geen naam hebben. Het wordt 22 graden vandaag. Morgen begint de dag bewolkt. Daarna is het weer zonnig, wordt het heel lekker warm, 25 graden. Daarna is het dan ook meteen weer gedaan met de warmte. Maar hey, laten we ervan genieten, zolang het kan. Nog heel even naar de weg. Het is behoorlijk druk, maar het heeft vooral te maken met een ongeluk wat is gebeurd. Je leest er trouwens meer over op oost.nl. Heeft te maken met een zwaar ongeluk met twee gewonden op de N333 bij Zuidveen. Daardoor is de weg daar helemaal dicht. Ik zie veel ambulances op de foto. Een brandweerwagen, ja, het ziet er echt niet prettig uit. De politie doet op dit moment daar onderzoek. Dat is de N333 Markenesse richting Steenwijk, tussen Giethoorn en Steenwijk. De weg is daar dus dicht. En dat is nog zo, denkt de ANWB, tot vanmiddag in elk geval 4 uur. Dan sta je 10 minuten bij de grens in de file. A1 Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Je file daar is 3 kilometer lang. En je hoort het Sirine het al zeggen. Er is een ongeluk gebeurd met een trein. En daardoor rijden er tussen Amersfoort en Zwolle geen treinen, wel bussen. En ook dat duurt nog de hele dag. Back to the 80's. Bij Oost in de middag.

0: gaan terug naar de jaren 80 met The Look op Radio Oost. Och, ik vind het altijd zo'n voorrecht.
1: Back to the 80s.
0: Om mensen in de studio te hebben die echt iets heel goed kunnen. Bijvoorbeeld heel goed kunnen zingen. Oh, Shahira, ik ben echt heel bang dat ik zo meteen heel hard ga huilen door wat jij gaat doen.
2: En dat is mijn levensdoel wel bereikt.
0: Jouw levensdoel is bereikt als je mij laat huilen. Nou, super. Jij gaat een jaren 80 cover doen. I Wanna Know What Love Is. Waarom dit nummer eigenlijk?
2: Ik heb eigenlijk sinds vroeger al heb ik ongeveer 5 nummers of zo die me gewoon raken. En dit is daar één van.
0: Super. Nou, ik ben heel erg nieuwsgierig. I Wanna Know What Love Is. Live op Radio Oost. Dit is Shahira.

0: Ongelooflijk. Wat kan jij kippenvel bezorgen? Ik ben niet de enige die echt op het puntje staat van te huilen, hoor. Oh, Shahira, er komen zoveel berichtjes binnen. Dat is echt niet normaal. Zo zegt Johan, al bijna beter dan het origineel. Nou, oh, wat zingt ze prachtig. En ook het gitaarspel. Ada uit de Eemnes mag je nu ook als fan toekennen. Ja, het is echt ongelooflijk. Er zijn zoveel mensen zo bloedenthousiast over je. Wanneer kunnen mensen je weer zien? Live?
1: Live? Even goed nadenken. Ik heb over 2 weken speel ik akoestische set in de Stadsgraaf in Enschede.
0: Kijk.
1: Ja, dus mocht je dat leuk vinden, dan mag je komen.
0: Tuurlijk, je moet komen, want nu kan jij nog live zien voordat ze in al die uitverkochte stadions staat en zo. Dankjewel.
1: Dankjewel dat ik hier mag staan.

0: Rhythm of the Jungle. Het is Radio Oost. We zitten midden in onze jaren 80 week. Ja, ik weet niet hoe jij opgaat, maar ik vind dit ongelooflijk fijn. En dat terwijl ik nul was in de jaren 80.
1: Ethisch dilemma.
0: Maar ik heb wel je hulp hard nodig, want ook het ethisch dilemma is weer terug van weg geweest. Daarvoor kun jij stemmen op twee platen. We zetten twee platen uit de jaren 80 tegenover elkaar en aan jou de keuze welke je wil horen. Is dat vandaag bijvoorbeeld deze?

Take My Breath Away. Ja, natuurlijk. Berlin. Stemmen, dat kan via onze Instagram. Je gaat naar radio-oost op Instagram. En daar laat je even achter wat je wil horen. De Police, ga je daarvoor of ga je voor Berlin? Ik ga heel eventjes de stemmen vernieuwen. Ja, geloof het niet, maar het staat precies 50-50. Precies 50-50. Dus help me nog even. Welke wil jij strakjes horen op Radio Oost? De Police of Berlin? Je mag het me laten weten via de Radio Oost Instagram-pagina.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids.

0: Let's go!
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Het laatste nieuws uit Overijssel. Op de N333 bij Zuidveen is een ernstig ongeluk geweest. 4 auto's waren daarbij betrokken en er zijn 2 mensen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de touringcar uit Enter, die donderdag verongelukte in Zwitserland, is weer thuis. Hij mocht het land verlaten nadat hij was verhoord door de politie. Dat en meer lees je op de site oost.nl of in onze app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al

0: bekend dat de vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Gaan we nog even naar de weg. Het is namelijk behoorlijk druk op de weg. Terwijl... Hallo, ga eens uit. Dankjewel. De jaren 80 willen zo graag terugkomen dat ze zich ook melden in de verkeersinformatie. Nou, die verkeersinformatie die is alles behalve om te lachen, want het is echt heel druk op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens, 10 minuten vertraging, 4 kilometer lang is de file daar. En je hoort het net ook al in de headlines. De N333 is dicht tussen Giethoorn en Steenwijk. Heeft van alles te maken met een politieonderzoek. En dat is nog zo tot 4 uur vanmiddag. En wil je de trein pakken, let dan even op. Er is een aanrijding geweest op het spoor. Ja, dat is tussen Zwolle en Amersfoort. En daardoor rijden er de hele dag geen treinen, wel stopbussen.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
4: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl. Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
7: Radio Oost. Bij Oost.

0: Waves and Walking on Sunshine op Radio Oost.
1: José de Bruin. Bij Oost in de middag.
0: Hey, hallo, goedemiddag. Midden in de jaren 80 week ben je beland. Zaterdag ging die van start. Toen speelden we de Bert en Bas bingo. Ik heb er heel erg van genoten. Daarna natuurlijk Weekend Overijssel. Vanochtend stond alles in het teken van de jaren 80. En we gaan er deze hele week mee door. Allemaal met één doel om jou te laten stemmen op de top 80 van de jaren 80. Heb je dat gedaan? En dan is er misschien wel een kans dat ik je zo meteen terugbel en dat jij er vandoor gaat met een Gameboy. Ja, hoe leuk is dat? Hey, en ondertussen,
1: ethisch dilemma.
0: Heb ik je hulp hard nodig bij het ethisch dilemma? Het gaat vandaag over ademhalen. Welke wil je horen? Stemmen, dat mag je doen via Instagram. En dat blijkt nog wel eens een uitdaging. Ga ik je zo meteen uitleggen. Maar eerst even tussen welke twee platen je kan kiezen. Wil jij vandaag horen The Police

Don't take my breath away. Ja, je mag het natuurlijk ook gewoon sturen met een appje, hè, naar de studio 0645671331. Maar het blijkt best ingewikkeld, dat Instagram. Nou, laat ik jou even een Instagram-lesje geven. Instagram. Heb je Facebook? Nou, misschien heb je dan ook wel Instagram. Kijk je mee via TV Oost? Dan vind ik dat gezellig. Maar dan zie je ook een beetje... Nou, dit is mijn Instagram... En dan zie je bijvoorbeeld, kijk hier, dit ben ik. Hallo, wat gezellig hè. Ja, zo'n profieletje hier, zie je links. Leuk trouwens, als je mij ook even volgt. Dan zoek jij hier, nou ik heb het al gedaan, op radio-oost. Nou, bovenaan, weet je wel, gevolgd door Paula Keizer. Die moet je hebben. Je drukt hier ook eventjes op volgend. Vinden we leuk, gezellig. Zie je allemaal geinige video's, zie je, hartstikke leuk. Helemaal enig. Hier bij jou zit zo'n oranje cirkeltje omheen. Klik, die druk je. Nou, kijk aan. Dan zit je in het ethisch dilemma. En dan kan je dus hier stemmen of je wil horen The Police. Dan druk je met je duim op The Police. Of ga je voor Berlin? Ja, dan druk je dus op Berlin. Dat is het. Ja, het is allemaal niet zo heel moeilijk. Maar zo kan je stemmen via Instagram. En als je dan ook nog even José de Bruin opzoekt... dan vind ik dat natuurlijk helemaal gezellig als je mij begint te volgen. Het ethisch dilemma, wat eruit komt, dat hoor je zo meteen. En misschien heb ik jou zo aan de telefoon, hè? Omdat jij gestemd hebt op de jaren 80.

0: deze gemaakt in de jaren 80. Tribute op Radio Oost in onze Back to the 80s week. Gezellig dat je erbij bent. Leuk dat je luistert. En goed dat je stemt op onze top 80 van de 80s aankomende vrijdag.
1: Back to the 80s.
0: We vieren de jaren 80. Het misschien wel mooiste, zei ik al, muziekdecennium. Wat mij betreft, heb je gestemd? Ja, dan heb je kans dat ik je aan de telefoon heb. Daarvoor heb ik ook een speciaal muziekje. Oh, Linda, ik vind het toch een beetje spannend of het goed gaat. Jij?
2: Ja, het gaat wel goed hoor.
0: Oh ja, oké. Okay, nou, okay. Linda, daar komt ie. Ja, 1, 2, 3.
2: Back to the
1: 80s. Hallo, hoe heet je?
2: Linda.
1: Op welke plaat uit de jaren 80 heb jij gestemd?
2: Madonna.
0: En Who's That Girl, hè? Ja, Linda, jij was groot fan, of bent misschien nog wel groot fan van Madonna, toch?
2: Ja, ik was zeker groot fan, zeker. Ja,
0: hoe uitte zich dat dan? Had jij van die posters en zo boven je bed hangen?
2: Posters, kussentjes, elk tijdschrift knipte ik alle plaatjes.
0: Oh,
2: dat plakte ik weer in een boek.
0: Ach, je ouders werden helemaal gek, want elk tijdschrift was helemaal uitgeknipt.
2: Ja.
0: Oh, ja, dat is het. Wat maakt Madonna voor jou dan zo bijzonder, Linda?
2: Ja, ik vond het sowieso hele leuke, vrolijke liedjes. Mm-hmm. En het was een hele leuke jonge meid eerder natuurlijk. En later een mooie vrouw om te zien.
0: Ja, zeker.
2: Dus en veel playback met vriendinnen.
0: Oh, heerlijk. Had je dan ook zo'n topje met van die hele puntige borstjes?
2: Nee, die niet.
0: Nee, hè? Nee, ik mocht dat nooit van me. Tenminste, toen ik later Madonna wilde nadoen, zei mijn moeder, het is goed, maar niet zo.
2: Nee, zeker niet.
0: Het is echt de queen of pop, hè?
2: Ja.
0: Wat moet jij verder aan denken bij de jaren 80? Wat is een herinnering die meteen bij jou opkomt?
2: Ja, sowieso. De cassettebandjes, muziek opnemen van de radio. Ja. En dan met meiden het allemaal nadoen. met de bonte avond, weet je wel, met schoolkamp. Dan gingen we playback, deden we alles na. Maar sowieso, ik vind het nu nog steeds ontzettend fijne muziek om naar te luisteren. Want ja, die muziek was toch wel een beetje de beste muziek, hoor.
0: Nou, hè? Nou, maar ik vertelde buiten de uitzending om al even, ik was 0 of 1. Nou, ik ben hier wel een beetje mee grootgebracht. Maar ik vind dat, het blijft toch ook gewoon weer lekker in het gehoor. Er is niets dat ik denk, hoeft niet meer of zo voor mij.
2: Nee, precies. Ja, de dochter luistert het ook nog gewoon, dus het is echt hele leuke muziek.
0: Heel erg leuk. Ja, 68 is Madonna ondertussen. Nou, ze ziet er echt uit alsof ze nog steeds 21 is, bij wijze van. Ik vind dit dus heel leuk. Zal ik voor jou draaien, Who's That Girl?
2: Nou, heel graag.
0: Nou, ga ik dat doen. En omdat je even de telefoon op mam, mag ik jou blij maken met, ik weet niet of je dit vroeger ook had, een Game Boy.
2: Oh, super, hartstikke leuk.
0: Dat is echt een heel leuk en een heel verslavend ding vooral, Linda. Je blijft ermee bezig.
2: We gaan het weer ondervinden.
0: Dankjewel voor het meespelen en het meenvullen van je lijstje.
2: Graag gedaan. Fijne dag, José.
0: Doei, Linda. Doei.
2: Doeg.

0: Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor Staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
12: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: www.123gold.de.
15: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
16: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
17: Dan is het gewoon iets te gezellig in de studio. Dan heb je dat, dan ben je gewoon lekker aan het beppen. Maar gelukkig is zij altijd wel op tijd. Hi Serien, je hebt het laatste nieuws mee. Goedemiddag.
18: Zeker. Bij het treinongeluk tussen Zwolle en Amersfoort van vanochtend zijn twee mensen licht gewond geraakt. Onder andere de truckchauffeur waarmee de sprinter in botsing raakte is gewond geraakt. En er rijden bussen om reizigers toch van A naar B te brengen. Het spoor blijft nog zeker tot vannacht dicht. Nog eens 12 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland worden vandaag naar Nederland gebracht. Dit weekend kwamen de eerste 17 mensen al thuis. Dat waren er minder dan verwacht, zegt de alarmcentrale Eurocross. De mensen waren op reis met OAT, een reisorganisatie uit Enter, toen het vorige week helemaal misging in Zwitserland. De bus waarin ze zaten kantelde en de 5 Nederlanders kwamen daarbij om het leven. Op dit moment liggen er nog 10 mensen in het ziekenhuis. En de buschauffeur is inmiddels in Nederland. Tientallen boeren zijn gisteravond in Diepenheim met landbouwminister Van Essen in gesprek gegaan. Van Essen kwam daarbij bij een discussieavond en daar zei hij opnieuw dat er geen gedwongen uitkoop van boeren komt.
19: Ik snap heel goed dat als je als boer doet wat van je gevraagd wordt, je bedrijf omgooit, je misschien natuur inclusief gaat boeren, je investeringen doet in mestvergisting, als je wat meer technologisch verder wil, ja, dan wil je niet aan het einde van de rit alsnog de kans hebben dat je een generieke korting kunt krijgen. Dus alles wat wij doen is erop gericht om dat niet te laten plaatsvinden. En ik heb ook gezegd als reactie op het PBL-rapport, zo'n generieke korting is een no-go.
18: 2 weken geleden kwam het Planbureau voor de Leefomgeving met een beoordeling van de stikstofplannen. Die halen het land niet van het slot. Wel is het een grote stap vooruit, zegt het PBL. Meer nieuws op oost.nl of in onze app.
17: Dankjewel, Sirien. Gaan wij nog eventjes naar het weer. Nu nog flink wat zon. Er komt later vanmiddag wel steeds meer bewolking. Met soms ook een klein beetje gespetter. Het wordt 22 graden. Morgen begint de dag bewolkt. Daarna breekt de zon door. En dan wordt het warm. Maximaal 25 graden. Ja, ik vind dat heerlijk. Iets minder lekker is dat het heel warm is en je in de file staat. Op dit moment is dat het geval bij de grens. 10 minuten. Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 3 kilometer lang is de file daar. Je hoorde het net ook al van Sirien. De hele dag rijden er geen treinen. Tussen Zwolle en Amersfoort komt door een aanrijding. Er rijden bussen. En de N333 Steenwijk richting Markenes. Dus tussen Steenwijk en Giethoorn is nog steeds dicht. Beide kanten op. Heeft te maken met een eerder ongeluk wat daar is gebeurd. 2 gewonden bij gevallen. Het ziet er heel naar uit. De politie doet daar dus onderzoek op de weg. En dat gaat nog duren, zegt de ANWB, tot in elk geval 4 uur vanmiddag. Back to the 80's. Bij Oost in de middag.

0: Tracy Chapman en Talking About the Revolution op Radio Oost. We zitten midden in onze Back to the 80s week. Leuk als je even stemt op je favoriete 80s platen. Dat doe je op oost.nl/80s. Laat het daar achter. En wie weet ga je er vandoor met de hoofdprijs. Een Beamer. Ja, ik vind het dus een fantastisch ding. Een Beamer kun je echt, ik weet het uit eigen ervaring, je kunt hier echt van alles op streamen. Het is echt een heel tof ding. Kun je meenemen naar de camping bijvoorbeeld. Het is echt leuk, heb je een soort filmavond met een ouderwetse Beamer. Maar wat je ook kan winnen door mee te doen aan spelletjes, deze hele week de Radio Oost Game Boy. Dit is toch een leuk ding. Ik ben er volgens mij ook al 8 kwijt. Omdat ik aan iedereen zeg, oh leuk ding hè. En dan pakt iemand dat uit mijn handen. En die gaat er dan vervolgens een beetje zo mee zitten spelen. Ja, en dan vervolgens ben ik hem kwijt. Maar goed. Jij kan er ook eentje winnen. We hebben ook de jaren 80 filmquiz. Ik laat je zo meteen een stukje horen. En aan jou de vraag, uit welke film komt dit? Ja, en het is natuurlijk een echte jaren 80 klassieker. Toen ik dit hoorde, wist ik het meteen. Ik ben benieuwd of jij dat ook weet.
1: I feel the need for speed.
0: Au! Welke film komt dit uit? 06-4567-1331. Nog één keertje luisteren.
1: I feel the need for speed.
0: Au! Je mag hem nu appen.

Wacht even hoor, ik heb bijna... gaat net niet goed. Back to the 80s. Hey, ik denk toch niet dat ik twee dingen... Ja, zie je wel. Game over. Dit is echt een superleuke Gameboy. Ik was net even Tetris aan het spelen. Jij kan hem winnen door mee te spelen met onze filmquiz. Het lijkt echt heel moeilijk. Ik krijg alleen maar foute antwoorden binnen. Hey, even stil nu. Even wachten. Ja, er zit dus ook een volumeknop op. Dus als je even zat bent van die Gameboy, kan je hem ook gewoon even zachtjes zetten. Dat is fijn, hè? Onze filmquiz, waarbij we op zoek zijn naar een bekende film uit de jaren 80. Waar jij dan eventjes moet raden waar deze zin vandaan komt. I feel the need for speed. Ik snap het wel. Rob, die denkt bijvoorbeeld, hey José, dit komt van Back to the Future. Nee, dat is niet goed helaas, Rob. Waar komt dit wel vandaan? I feel the need for speed. Toon, die denkt het komt uit Grease. Nee, ook dat is niet goed. Maar waar komt die zin wel vandaan? Welke film ben ik naar op zoek? Je mag het doorsturen via 06-4567-1331. Zometeen Frank Stallone, Far From Over op Radio Oost. En ik ga nog even kijken of ik een highscore kan neerzetten. Kan jij in de tussentijd even raden naar die filmtitel?

Het blijkt echt heel ingewikkeld. Ja, waar komt dit nou vandaan? Ik dacht wel dat het goed te doen was, deze filmquiz. Het is een hele bekende film, maar ik krijg alleen maar foute antwoorden. Er gebeurt me bijna nooit dat ik alleen maar foute antwoorden binnenkrijg. En we zeiden al even, Greased, dat is niet goed. Back to the Future, dat is ook niet goed. Nee, het spijt me. Hey José, zegt Ineke, het is een pure gok. When Harry Meets Sally. Leuke film wel. Echt toch eentje die ik misschien wel aan wil zetten vanavond, maar is helaas ook niet het goede antwoord. Op het spel staat een Radio Oost Gameboy. Laurens die denkt dat het komt uit E.T. is ook niet goed. Sietse gaat voor Scarface. Fame, dat denkt Hein Scheffer uit Oost. Three Amigos krijg ik binnen van ene meneer Egbers. License to Drive, zegt Jacqueline uit Zwolle, is ook niet goed. Ja, en Sandra die heeft ook een heel... Sandra heeft een uitdaging. Sandra die zegt namelijk, José, de vliegtuigen scheren hier laag over. Nou, Sandra, nog een keertje voor jou dan. I feel the need, for speed. Denk jij het wel te weten? Stuur dan nu je antwoord in naar 06-4567-1331. Wie weet bel ik je zo terug en ga je er vandoor met zo'n Radio Oost Gameboy. Eerst naar Frank Stallone. This is the-

0: de fantastische hoofdprijs een Beamer. Back to the 80s. Nu op Radio Oost. Back to the 80s.
1: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Het laatste nieuws uit Overijssel. Er zijn twee automobilisten ernstig gewond geraakt bij het ongeluk op de N333. Bij het ongeluk waren drie auto's en een vrachtwagen betrokken. Gemeenten in Twente verlenen de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. En de chauffeur van de touringcar uit Enter die donderdag een ongeluk kreeg in Zwitserland is weer thuis. Dat en meer lees je op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
13: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie West-Kaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de

0: rond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Gaan we nog even naar de weg. Het valt mee bij de grens. A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Ja, bijna 10 minuten. 4 kilometer lang is de file daar. Nog een uurtje. Zolang gaat het politieonderzoek duren op de N333. Dat is Markenesse richting Steenwijk. En andersom, tussen Giethoorn en Steenwijk is de weg dicht. Heeft te maken met een ongeluk. Je hoorde net ook al over 2 gewonden bijgevallen. En let even op als je met de trein moet. Ja, er rijden geen treinen tussen Zwolle en Amersfoort. En dat duurt nog de rest van de dag. Er zijn wel bussen. Dat heeft alweer te maken met een ongeluk.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
5: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.

0: Ik kan dit niet luisteren zonder mijn vader te zien die uit de mand Matra danst bij Level 42.
1: José de Bruin. Bij Oost in de middag.
0: Vindt hij helemaal niet leuk dat ik dit vertel? Tegenwoordig, volgens mij is hij vandaag aan het werk bij de gemeente Losser. Mijn vader heet Jan. Nou ja, je weet mijn achternaam. Dan doe hem de groetjes als je hem tegenkomt daar. Ja, hij kan dus echt niet dansen. Hij heeft totaal geen ritmegevoel. Samen gingen we naar Level 42. Hij vindt het fantastisch. Ik ben ermee grootgebracht. In Hot Water hoorde je hier op Radio Oost. En vooral bij Running in the Family krijg ik altijd een heel warm gevoel. En zie ik mijn vader dus een soort van... Ja, asymmetrie. Ik weet niet wat hij aan het doen was, maar in de maat was het zeker niet. Het was nog knap dat Level 42 wel gewoon bleef doorspelen. Het is flink druk in de app. Gezellig, leuk dat je erbij bent. 0645671331 heeft veel te maken met dit ding. Need for Speed. En dan, erachteraan. Ja, maar welke film zoek ik nou? Back to the 80s. Nou, het was dus best wel ingewikkeld. Tenminste, dat maak ik uit. The Blues Brothers, 1980, zegt bijvoorbeeld Wim Kok. Star Wars, zegt Ineke. Nee, is ook niet goed. Er wordt heel veel gegokt. Wat denk je bijvoorbeeld? Even kijken hoor. Van deze, Fame, zegt Hein. Nee, is niet goed. Blues Brothers, dus ook niet goed. Robocop is ook niet goed. Ja, ik vind het dus heel leuk. Smokey and the Bandit. Zo, Hannegien, dat is lang geleden dat ik die heb gezien. Dan moet ik echt Smokey and the Bandit bedoel je. Ja, die is heel lang. Ja, dat is heel lang geleden dat ik dat überhaupt heb. Ik moet heel goed nadenken. Maar Hannegien, nee, dat is het ook niet. Sandra, die heeft hem nog steeds niet. Nou, zullen we maar even iemand bellen? Even kijken of de telefoon wordt opgenomen. Je weet het, niet opnemen is ook niet winnen. Ik ben daar heel streng in. Dat is wel leuk, want zij heeft een hele mooie profielfoto. Ah nee, dan hoop ik wel dat ze opneemt.
2: Goedendag, met Kjeld.
0: Oh, Kjeld, met José van Radio Oost. Ik was eigenlijk op zoek naar Janita. Jantina, sorry.
2: Als goed is het twee poten, daar ga ik nu zo heen. Als u even 1 seconde heeft, hoor.
0: Ja hoor, we hebben wel 1 seconde. Nou, rustig aan. Je bent wel op de radio trouwens.
2: Oh, gezellig.
0: Ja, gezellig, hè. Wie is Jantien van jou?
2: Dat is mijn moeder.
0: Ach, altijd die moeders, hè. Wat is hem buiten aan het doen dan?
2: We hebben een standaard koffietijd om 10 uur, dus we zitten lekker buiten.
0: Ach, tuurlijk. Ja, ik dacht, ik bel precies om koffietijd. Wat is er vandaag bij de koffie?
2: Ik heb zelf gebakjes meegenomen. Oh. Ik ben van mijn rijbewijs geslaagd.
0: Sorry. Ben jij voor je rijbewijs geslaagd?
2: Ah.
0: Gefeliciteerd, man. Welk rijbewijs?
2: Nee.
0: Oh, vet. Nou, super knap. Was het moeilijk?
2: Nee, dat ging ook.
0: Ja, hou op. Ik ben 3 keer gezakt. Dus zou je willen zeggen dat het moeilijk is, alsjeblieft? Maar voor jou was het heel makkelijk.
2: Ja, dat ging wel. Dus,
0: mooi. Nou, gefeliciteerd. Wat leuk, zeg.
2: Ja, nou, heel bedankt.
0: Ja, is ondertussen je moeder al in de buurt?
2: Ja, die is in de buurt.
0: Ja, super. Dankjewel, hè.
3: Jantina,
0: hallo, met José. Hi. Ik stoor even tijdens koffietijd.
3: Ik hoor het, ik snap hem even niet, maar nou valt kwartje.
0: Nu valt kwartje. Ja, je telefoon lag denk ik binnen en jij zit buiten.
3: Ja, ik heb het ding nooit op zak.
0: Oh, nou, groot gelijk. Wat heb jij een leuke profielfoto trouwens? Ik zie een profielfoto op WhatsApp uit 1985.
3: Ja, echt. En daar kon je ik heb een oude foto van nu ingevoerd en dan doen hun dat via ChatGPT.
0: Oh
3: weet
0: ja,
3: ik
0: ja, ja,
3: maar AI. Maar was gewoon exact. Ik bedoel, ik heb toen een tijd woonde ik in Amsterdam. Het lijkt echt, ook die kleuren, echt.
0: Het is een beetje alsof ik ook naar een kinderfoto van mezelf kijk. Ik was dus 1 en mijn moeder die stak mij allemaal in van dit soort pakjes. Ja, het is fel roze, het is blauw, met allemaal van die vlakken, hè?
3: Ja,
0: fantastisch.
3: Ja, het was een Doemaar-tijd, maar daar was ik geen fan van. Dus,
0: sorry, wat zei je?
3: Het was ook de Doemaar-tijd.
0: Oh,
3: hè?
0: De Doemaar, ja.
3: Daar was ik geen fan van.
0: Oh, nee. Wat was jij fan dan van in de jaren 80?
3: Ja, ook niet van wel jaren 80 muziek vind ik nog steeds mooi, maar jaren 60 muziek.
0: Wow, dat is heel anders.
3: Mijn moeder draaide dat vroeger. Dus,
0: ja, het is waar je mee grootgebracht wordt. Hè? Ik heb dat dus met de jaren 80. Ik vind jaren 80 muziek heel leuk, omdat ik daarmee grootgebracht ben.
3: Ja.
0: Leuk zeg.
3: Ik heb Cliff Richard veel gehad. En toen was die Nederland binnen gewoon echt bij mijn schoonmoeder en buurvrouw ben ik nog naar het concert geweest toen.
0: En toen. Want ja, doel is natuurlijk wel even een beetje dichtbij.
3: Ik word oud, help.
0: Wij allemaal, Jantina. Is toch heerlijk?
3: Ja, iedere dag is trainen, hoor, tegenwoordig.
0: Nou, en zo is het ook. En we moeten er maar blij mee zijn. Heb je dan ook nog zo'n ding gehad? Zo'n Gameboytje? Dit ding, zeg maar. Dat
3: ik was niet zo van de computers. Maar later dacht ik, dat is ook wel een leuk, grappig dingetje. Want mijn kinderen hebben ze wel gehad.
0: Ja, ik denk dat jouw kinderen, hoe oud... ik had net volgens mij jouw zoon aan de telefoon, hè?
3: Ja, die is net geslaagd als een vrachtwagenrijder.
0: Ik hoor het. Ja,
3: maar,
0: snap ik.
3: Mijn oudste wordt van de week 25.
0: Ja, precies. Ja. Dan heb je ook vaak genoeg geroepen, machtgeluiden uit, dat soort dingen.
3: Ja,
0: dat gebliep de hele dag. Ja, dat is precies hoe het bij mij thuis ook ging. Nou, ik wil graag zo'n ding naar je opsturen. Moet je me alleen even... wacht even. Moet je me alleen nog even vertellen welke zin dit ook alweer was. Waar dit uitkwam. The need for speed. Waar kwam het uit?
3: Top Gun
0: natuurlijk. Ja, nou, je was een van de weinigen die dat goed had, hoor, Jantina.
3: Daarom dacht ik, doe het antwoord maar. Want ik denk, dat moet gewoon een keer te doen zijn. Maar
0: helemaal
3: gek werd ik ervan.
0: En erbij zet je ook nog Zwijmel de Zwijmel bij Top Gun.
3: Ja, echt. Ja, god. Het was natuurlijk wel een lekker mannetje, hè.
0: Is het zo?
3: Ik met mijn 1,86 kom er niet bij, hè.
0: Nee, dat denk ik ook niet, nee. Ja, het is natuurlijk wel echt een hele knappe vet.
3: Ja,
0: ik ben het wel met je eens.
3: Tom Cruise was toen wel de, hè.
0: Ja, precies. Nog steeds wel een beetje, toch? Ik bedoel, als Tom Cruise zegt... ga je mee een gebakje eten?
3: Dat hij zo klein is, dan vind ik het niet meer leuk.
0: Nee, hij is echt heel klein. Echt, maar echt heel... Hij heeft altijd hakken aan, Jantina. Want anders komt hij nergens bovenuit. Ja.
3: Ik heb hem ooit gezien, ja.
0: Nou, echt verschrikkelijk. Ik stuur jou zo'n Gameboy op. Dankjewel voor het leuke gesprek.
3: Ja, graag gedaan.
0: En een groetjes aan je zoon. En zeg maar dat ook heel Overijssel super trots op hem is dat hij zijn vrachtwagenrijbewijs heeft.
3: Oh ja, dat is dan op de radio nu natuurlijk.
0: Ja, nu ben je op de radio. Ja, zo gaat dat. Wil je nog de groetjes doen aan iemand?
3: Kom aan iedereen.
0: Groetjes aan iedereen.
3: Ik vind het helemaal goed. Iedereen een hele fijne dag.
0: Dankjewel, Jantina. Fijne dag.
3: Ja, doei doei.
0: Ja, zo kan het gaan, hè. Doe mee aan een spelletje. En zo win je gewoon een Gameboy. Hold on.

0: Niet alleen jij, Wilma, maar ook ik. We worden er allebei heel blij van. Ze zegt, hey José, leuk hoor, al die jaren 80 muziek. Nou, zo is maar net.
1: Back to the 80s.
0: Ja, als je nou heel erg blij wordt van de jaren 80, dan kan je ook naar een bepaald café. En daar is iets heel bijzonders aan de hand. Oene, waar sta jij?
2: Ik sta in café De Dondersteen in Hengelo. En dat is niet zomaar een café, want als ik kijk, zie ik er uiteraard een bar staan met krukken. Maar op tafels en stoelen en drie grote wanden met spelletjes. Je kan namelijk hier spelletjes doen. Ook spelletjes uit de jaren 80. Jorrike Hollander van dit café. Ja, ik kijk even naar de tafel waar jij al wat jaren 80 spelletjes hebt neergelegd. Zoals Dummy Cube, Scrabble uiteraard, Risk, Doolhof. Hoe populair zijn de jaren 80 spelletjes nog tegenwoordig?
3: Ja, deze klassiekers die zijn natuurlijk altijd populair. Mensen kennen ze, dus die worden bij ons snel uit de kasten gepakt.
2: Wat vind je zelf dan een mooi spel uit de jaren 80?
3: Ja, ik kom uit de jaren 80, dus voor mij ligt mijn jeugd ligt hier. Ik ben heel dol op bijvoorbeeld Doolhof. Een van de eerste spellen waarbij ook het spelbord eigenlijk ging veranderen. Van heel statisch naar bewegelijk. Dus dat is echt een revolutionair spel. Maar Rubik's Cube blijf ik ook heel erg leuk vinden. Dat speelden we ook in de jaren 80.
2: Voor de mensen die thuis zitten en zeggen, ja, Doolhof, wat was dat ook weer voor spel uit de jaren 80? Even een korte beschrijving.
3: Doolhof is een spel waarbij je dingetjes moet gaan zoeken in een bewegend doolhof. Waarbij je kaartjes moet inschuiven. Dan gaat het doolhof bewegen. En dan moet jij als eerste een aantal kaartjes verzamelen.
2: Ja, en als je dat gedaan hebt, dan heb je het spel gewonnen.
3: Zeker.
2: Zo simpel lijkt het, maar zo simpel is het natuurlijk niet. Kijk ik ook nog even naar de Rummy Cube. Heb je die ook nog zelf vaak gespeeld?
3: De Rummy Cube, ja, die speelde ik met mijn oma altijd. Dat was een spel die zij tot op het laatste fantastisch goed kon spelen. Ja.
2: Wie won er?
3: Zij.
2: Zeg je met een heel blij gezicht.
3: Ja, dat was heerlijk. Mooie herinneringen. Ja, ja.
2: Mooie herinneringen. Risk uiteraard. Ja, dat was ook een spelletje jaren 80. Trivial Pursuit. Ja, dat is nu weer op de televisie. Maar dan in een hele andere vorm. Hè. Dat kun je niet meer vergelijken met toen.
3: Nee, dat klopt. Algemene kennisvragen blijft natuurlijk iets wat mensen tot op de dag van vandaag fantastisch leuk vinden. Maar als je nu de doos openmaakt, dan zie je ook wel dat de vragen wat veranderd zijn ten opzichte van vroeger.
2: Dat zal best, ja. Nu horen we allemaal kinderen op de achtergrond. Want ja, het café is wel open. Kinderen die zijn, wat zijn ze hier aan het doen?
3: Deze jongeren zijn een spel voor blinden of slechtzienden aan het ontwikkelen. En daarvoor zijn ze nu ideeën aan het opdoen.
2: Ook spelletjes als de jaren 80?
3: Ja, die mogen ze ook bekijken, zeker. Ja.
2: Nu is er hiernaast ook een winkel waarbij je spelletjes kan kopen. Ja, het ultieme spel uit de jaren 80 is de Rubik's Cube.
3: Ja, die hebben wij ook in de winkel.
2: Rubik's Cube, moet ik eerlijk zeggen.
3: Ja, de Rubik's Cube. Ja, die hebben wij in de winkel. En die wordt echt veel verkocht ook.
2: Nog steeds?
3: Ja, die blijft ontzettend. Daar blijven mensen ontzettend geïnteresseerd in.
2: Wat is jouw snelste tijd?
3: Niet. Het is mij nog nooit gelukt.
2: Wel geprobeerd?
3: Ja, zeker wel geprobeerd, ja.
2: Hoe komt het nou dat dat spel nog zo populair is?
3: Ja, ik denk de magie van het blokje, de eenvoud, zo simpel als het eruit ziet. Maar het is verslavend, je wil het voor elkaar krijgen. Ja.
2: Hoeveel spelletjes in totaal, dus buiten de jaren 80 spelletjes om, staan hier uitgestald?
3: In ons café staan 2000 demospellen die je kunt spelen. Ja, dus...
2: En hoe vaak wordt er gebruik van gemaakt?
3: Wij zijn 7 dagen in de week open tot 10 uur 's avonds. Nou, 6 dagen tot 10 uur 's avonds. En die worden dagelijks ontzettend veel bespeeld. Yeah. Ja.
2: Maar goed, jouw favoriete spel is toch wel de Doolhof, zei je al. En de Rubik's Cube.
3: Dat klopt. Zeker uit de jaren 80. Ja.
2: Dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
12: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
13: Over 3:30. Het laatste nieuws krijg je van Sirin. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij het ongeluk op de N333 zijn 2 automobilisten ernstig gewond geraakt. Bij het ongeluk zijn 3 auto's en een vrachtwagen betrokken. En de 2 personen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg blijft nog tenminste tot 4:00 vanmiddag dicht. De energierekening wordt volgend jaar waarschijnlijk nog ietsje hoger. Dat komt door de hogere kosten die netbeheerders maken. En die kosten worden weer doorberekend aan de klant. Volgens Netbeheer Nederland moet er volgend jaar veel gebeuren.
15: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
14: Hierdoor gaat voor een doorsnee gezin de energierekening volgend jaar met zo'n €140 omhoog. Dit jaar zijn er in Overijssel al 185 nesten van de Aziatische hoornaars weggehaald. Dat blijkt uit cijfers die het ANP opvroeg bij de provincie. Afgelopen zomer gebeurde dat onder meer in Hengelo.
16: De vrijwilligers hebben hier het nest opgespoord door middel van de zendertechnologie. Ze hebben de hoornaar gezenderd en op een gegeven moment gevolgd hier naar het nest. Helaas komt er steeds meer voor. Maar de technologie van opsporen is wel zo goed dat we toch proberen om het beestje beheersbaar te houden. Uitroeien is absoluut geen optie, maar beheersbaar houden, dat proberen we echt wel.
14: Deze megawesp is pas een paar jaar te vinden in Nederland. Oorspronkelijk komt hij uit Zuidoost-Azië. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
13: Sirin, dankjewel. Gaan we nog eventjes naar het weer. Nu nog flink wat zon. Later vanmiddag, ik kijk heel even naar buiten. Moet het bewolkt worden? Nou, hier in Hengelo is het zeker nog niet bewolkt. Af en toe moet er dan ook wat gespetter zijn volgens de voorspelling. Het wordt 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en het wordt dan warm met max 25 graden. Nog maar heel even naar de weg kijken. Ja, je hoort het net al. Sirin zei het. Er zijn gewonden gevallen bij een verkeersongeluk op de N333 tussen Giethoorn en Steenwijk. De politie doet daar nog altijd onderzoek. Dat zou nog ongeveer een half uurtje zo moeten zijn. Daarna gaat de weg dan in beide richtingen weer open en zou je er weer langs kunnen. En dat is best prettig voor de avondspits. En er rijden geen treinen tussen Nunspeet en Putten. Betekent eigenlijk tussen Zwolle en Amersfoort. Dus als je vanaf Zwolle naar Amersfoort wil of andersom richting huis, dan duurt de reis waarschijnlijk langer. Er worden bussen ingezet en dat gaat nog de hele dag duren. Back to the 80's. Bij Oost in de middag.

0: op Radio Oost. Hey, hallo, goedemiddag, José hier. Morgen dan is ze er weer. Terug van weg geweest. Dan kan je gewoon weer met haar sparren over bijvoorbeeld het ethisch dilemma. Of het ethisch dilemma. Of het, dit ding, zeg maar.
1: Ethisch dilemma.
0: Het is de vraag welke jij wil horen. Stemmen, dat kan je doen. Of kon je doen via onze Radio Oost Instagram-pagina. Ga ons ook even volgen, vinden we leuk. Radio_Oost. Als je dat doet, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we je terugvolgen. Ik zeg het nu wel, maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Welk ethisch dilemma wil jij horen? Dat kon je achterlaten via onze Instagram. Ja, misschien ging je wel voor deze plaat, Berlin. Take my breath away.

De meeste stemmen gelden en er is veel gestemd via onze Radio Oost Instagram-pagina. Nou, het is niet... Kijk, ik kan het nu heel simpel maken of heel spannend maken. Zal ik het gewoon heel simpel maken? Want de winnaar, dat is The Police. Met Every Breath You Take in het ethisch dilemma. Met 75% van de stemmen. Ja, dan is het ook niet meer echt een wedstrijd, hè? Morgen weer een nieuw ethisch dilemma.

0: De winnaar van het ethisch dilemma, Every Breath You Take, van The Police. Zo, ik moest hem even heel keurig afkondigen.
1: De 6 voor 7.
0: Hey, Jan-Willem.
2: Hey, José.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hoe ga jij met deze jaren 80 week? Vind je het fijn?
2: Ja, ik vind het natuurlijk heerlijk, want dit is de periode dat ik de muziek ontdekte, zeg maar.
0: Oh, dus het gaat eigenlijk alleen maar om de nummers die jij leuk vindt?
2: Ja, eigenlijk alleen maar. Ja. Er zijn heel weinig nummers uit de jaren 80 waarvan ik denk van dat is echt helemaal niks.
0: Ah.
2: Ja.
0: Nou, dat is toch ook wel dat je bijna alle muziek die gewoon de 10 jaar van de jaren 80 zijn gemaakt, dat je die gewoon allemaal goed vindt.
2: Ik kan ook niet kiezen, hè. Ik moet nog mijn lijstje invullen voor de top 80.
0: Oh, dat ga je natuurlijk weer op het allerlaatste moment doen.
2: Ja, maar ik kan elk moment van de dag kan ik een andere top 35 invullen, zeg maar.
0: Irritant is dat, hè?
2: Ja,
0: dat is echt heel vervelend. Ik hoor er meer klachten over in onze app, dat mensen het moeilijk vinden om iets in te vullen.
2: Ja.
0: Maar goed, daar gaat vandaag de 6 voor 7 over nummer 1.
2: Ja, dus in de periode 1980-89 zijn er maar liefst 147 nummer 1 geweest.
0: Wat een ongelooflijk feitje, 147.
2: 147,
0: okay.
2: Ja, ik heb ze net allemaal nageteld, dus hallo.
0: Oh ja, heel goed. Ja,
2: daar komt geen ChatGPT aan te passen.
0: Nee, heel goed.
2: Ik ben er druk mee geweest.
0: Ja.
2: En die 147, daar mag je de 6 uit kiezen. En die draaien we dan als 6 voor 7. En we hebben al een beetje een hitlijstje ervan.
0: We hebben er al een beetje een hitlijstje.
2: Dus, je kunt aanklikken. Ik heb het even makkelijk gemaakt. Dus al die 147 staan in een stemlijstje.
0: Je hebt gewoon helemaal een stemlijst zitten maken.
2: Ja, ik ben hartstikke druk geweest.
0: Dus je hoeft eigenlijk helemaal niet... Wacht even.
2: Je dacht al van, hij is zo rustig vandaag. Maar,
0: nou, ik heb je wel haast niet gezien. Alle nummer 1 hits. Dus in echt... Oh, maar mensen gaan reageren natuurlijk onder onze...
2: Dat mag ook.
0: Oh, dat mag dan ook.
2: Ja, ik ben heel soepel.
0: Oké, dus ik heb even op het linkje geklikt. Die vind je op onze Facebookpagina, Radio Oost. Alle nummer 1 hits tussen 1980 en 1989. Welke 6 wil jij terug horen in de 6 voor 7 vandaag? En je kunt dus heel veel kiezen. Super Trooper heb ik bijvoorbeeld net al gedraaid. Oh ja. Maar ik zag dat bijvoorbeeld dit ook een keer op nummer 1 stond.
2: Sterker nog, er was volgens mij een dubbele A-kant. Als ik mij goed herinner.
0: Mm-hmm.
2: En dat betekent dat op de andere kant Bim Bam stond.
0: Klopt, ja. Bim Bam stond op die andere kant. Ja, allebei niet. Ja, fantastisch, toch? Maar je kunt ook bijvoorbeeld voor iets heel anders Nederlandstalig gaan.
3: Jij moet nog huiswerk maken.
4: Voordat de bom valt.
3: Een diploma halen.
0: Dat doen we trouwens Jan Tina helemaal geen plezier mee. Ik had haar zo straks aan de telefoon. Moeilijk verhaal. Eerst had ik haar zoon aan de telefoon. Ja. Die was geslaagd voor zijn rijbewijs, vrachtwagenrijbewijs. Had gebak meegenomen. En daarom was Jan Tina niet in staat de telefoon op te nemen. Toen had ik Jan Tina uiteindelijk toch aan de telefoon. En toen zei ze tegen mij, doe maar geen doema.
2: Goed verhaal, lekker kort.
0: Lekker kort, hè? Nou, precies. Maar goed, je kan bijvoorbeeld ook Gerard Joling kiezen met No More Bolero's.
2: Oh ja. Dat was volgens mij 89.
0: 89, klopt, ja. Mijn geboortejaar. Ja, het is helemaal niet leuk om dit met jou te doen. Je weet alles al.
2: Ja, toen draaide ik elke week op de camping. Ergens in Saasveld was er een camping. En dat was ik met zo'n drive-in discotheek. En dan hadden we daar feestjes. No More Bolero's. Ja, hoor, dan was het weer een schuivenmomentje op
0: de avond. Ja, precies. Ja, dan zocht jij, dekking onder je draaitafel. Want al die vrouwen, dat snap ik natuurlijk.
2: Precies
0: wel.
2: De reden waarom ik altijd achter de draaitafel
0: precies.
2: Stond.
0: Nou, laat je lijstje even achter. Dat doe je via de Facebookpagina van Radio Oost. En ik spreek je morgen weer.
2: Hold it.

0: Zie.
1: Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
7: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
11: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Het laatste nieuws uit Overijssel. Een ondernemer uit Harderberg heeft een miljoenenfraude bij oud-werkgever bekend. Het OM eist 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk en een beroepsverbod van 5 jaar. De vrouw van 21 uit Goor, die sinds eind augustus vermist was, is weer terecht. De politie doet geen mededelingen over haar verblijfplaats of de omstandigheden waaronder ze is gevonden.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en

0: zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 4:02. We kijken even naar de wegen. De A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Vaassen en Heerde-Zuid. Er staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. 5 kilometer file en zo'n kwartier vertraging. En de N333 tussen Maaknesse en Steenwijk. Precies tussen Giethoorn en Steenwijk. Daar is een politieonderzoek. De weg is dicht in beide richtingen. En dat gaat nog tot 1 uur of 5 duren. Dat zijn ze, de files en verkeersinformatie van dit moment.
2: De Oosttribune.
1: Nee, niet de Oosttribune. We gaan het wel hebben over de Dag van Oost. Zometeen op Radio Oost.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro. Voordeeluitjes.nl.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost.

0: De Bengals en Walk Like an Egyptian maakt het 7 over 4.
1: Jan-Willem Kobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Het nieuws van vandaag, de muziek uit de jaren 80, dat is het recept voor de dag van Oost van vandaag. De hele week de Back to the 80s week met muziek uit die tijd. En jij kunt meestemmen voor de toplijst die we vrijdag gaan uitzenden. Maar zoals gezegd, we hebben ook nog het gewone nieuws waar we het over hebben.
2: Ja, we gaan het bijvoorbeeld hebben over een anti-kraak kantoorpand dat helemaal vernield is in Zwolle.
0: En we kijken vooruit naar de jaarwisseling, want hoe zit het nou met die vuurwerkontheffingen? Daar praten we ook vandaag nog eventjes over.
2: En we gaan het hebben over de herdenking van Brian die vorige week op zijn scooter verongelukte.
0: Ja, verder is het dus de jaren 80 week. En dat doen we op allerlei manieren. Ook de 6 voor 7 gaat daarover. En we hebben een Overijsselse poplimmerik. Ook daar kun je nog voor inschrijven. En de prijs is een leuke handspelcomputer die je daarmee kunt winnen.
2: Heel leuk.
0: Ja, zeker hartstikke leuk. Heel wat mensen zijn er al aan verslaafd dat we ook een soort verbod hebben opgelegd van alleen in de pauzes, mensen. Maar zo'n leuke spelcomputer kun je dus winnen. Door mee te doen ook aan die poplimmerik. Hoe dat zit, hoor je straks.

0: If I Could Turn Back Time van Cher en daarvoor Marvin Gaye en Sexual Healing op Radio Oost.
1: Back to the 80s.
0: De Back to the 80s week bij Radio Oost en daarin hebben we van allerlei activiteiten. Je kunt er 6 voor 7 weer doen. Vandaag gaat het over de nummers 1 uit de jaren 80 tot met 89. En via Facebook Radio Oost kun je jouw favoriete nummer 1 uit die 10 jaren even aankruisen. En straks even na 6:30 gaan we 6 van die nummers, de meest gestemde, gaan we draaien. Maar ook kun je stemmen voor de top 80 lijst en die is op vrijdag. De beste 80 volgens Overijssel uit de jaren 80 draaien van 's morgens 9 tot 's avonds 6. En jij kunt daaraan meedoen met dat stemmen. Ga daarvoor naar oost.nl/80. En dan kun je daar klikken op de lijst. En het leuke is nog, je kunt prijzen winnen.
2: Ja, zeker. Je kunt hele leuke prijzen winnen. Zoals een, hoe heet dat, een Game Boy? Waar je allemaal leuke spelletjes op kunt doen in jaren 80.
0: Een handspelcomputer, zoals dat het toen nog noemde.
2: Goed Nederlands.
0: Met Tetris en Snake en dat soort spelletjes erop.
2: Ja, echt uit de oude doos.
0: En we hebben ook een hoofdprijs. En die gaan we vrijdag verloten onder alle stemmers die hebben gereageerd op het lijstje en hebben gestemd voor die top 80. En dat is een beamer waarmee je dus die jaren 80 films via wat voor manier ook stream of zo kunt projecteren op je muur.
2: Dat is echt leuk.
0: Ja, dat is helemaal super. En een van de stemmers, daar gaan we nu mee praten. Goedemiddag, met wie spreken we?
3: Met Carola Baarslag.
0: Carola Baarslag, goedemiddag. Waar komt Carola vandaan?
3: Uit Enschede.
0: Uit Enschede. Carola, je hebt ook meegedaan met het stemmen. En wat is jouw mooiste herinnering aan de jaren 80?
3: Ja, de jeugd, hè.
0: De jeugd. Toen waren we nog jong.
3: Ja, mooi discotheek.
0: Ja, welke discotheek ging jij naartoe?
3: Raadskelder.
0: De Raadskelder.
3: Okay. Ja, een online.
0: Ja, oké. Okay. En muziek uit die tijd. Ik zat nog trouwens te bedenken, Carola, ben je ook geboren in de jaren 80? Of?
3: Nee, 70.
0: In de jaren 70. Oh, oké. Okay. Ik dacht van misschien ben je nog vernoemd naar een Carola uit de jaren 80.
3: Nee.
0: Dat niet. Nee, dat zou zomaar kunnen. Jouw hits uit die jaren, je hebt er een aantal aangevinkt. Even kijken, deze is er één van. Laten we eventjes horen. Even kijken hoor, moet even zoeken. Daar is hij. Ja, Anita Meijer en Lee Towers.
3: Ja.
0: Ja, wat is jouw herinnering daaraan?
3: Gezellig meezingen.
0: Ja, gezellig meezingen. Zeker. Ben je toen nog naar Ahoy geweest? Of,
3: Nee.
0: Nee, want er was toen wel in die jaren dat Lee Towers was de eerste artiest in Nederland die zo'n heel stadion afhuurde en daar vervolgens een reeks concerten deden. Was hij de allereerste mee. Daar heeft hij de toon mee gezet. Inmiddels,
2: zo, dat kan je nu niet meer voorstellen.
0: Nee, als je nu een café-hit hebt, dan kun je volgens mij Ahoy al afhuren. Ja. Maar toen was dat heel bijzonder. Nou, dat is een van de nummers die jij had bedacht. En Doe Maar had je er ook op staan.
3: Ja, smaakjes.
0: Was jij een groot Doe Maar-fan?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja? Ja,
3: en speeltjes en spekenek.
0: Ja, met van die groen-roze. Ja. Ik zat toen ook op de middelbare school in die tijd. En heel veel klasgenoten waren super in de war toen ze uit elkaar gingen. Was jij dat ook?
3: Ja, verdrietig.
0: Ja, hè?
3: Echt wel.
0: Ja?
3: Ja.
0: We hadden bijna zo'n bijeenkomst op school ook, dat iedereen er even over kon vertellen in die tijd.
2: Echt ja, collectief.
0: Ja. Ben je ook naar een concert toe geweest van Doe Maar? Of was dat nog net even?
3: Nee. Dat ben ik een beetje jong.
0: Nee, oké. Okay. Ja, ik ben van 69 dan, dus ik was net in die periode, Doe Maar, was ik 14, 15 jaar in die periode. En ik weet nog wel dat de echte klasgenoten daar helemaal van in de war waren.
2: Het is smoor verliefd, ja. Dat past er dan wel bij.
0: Hé, hey, Carla, dank je voor je mooie lijstje. En voor het meedoen. Jij maakt nog kans op de beamer om die te winnen, maar je krijgt sowieso zo'n handspelcomputer opgestuurd.
3: Ah, super.
0: Kun je lekker even terug in de tijd. En bliep. Dat de hele familie er gek van wordt.
2: Ja.
0: Hey, dankjewel voor het meedoen.
3: Ja, jullie hartstikke bedankt. Ja. En een hele leuke
0: fijne uitzending. Ja, heel goed, dankjewel. En wil jij ook meedoen voor zo'n leuke spelcomputer? Vul even het lijstje in voor de top 80 van de jaren 80 op Radio Oost. Doe dat via oost.nl/80.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico.
1: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja. NRV.
0: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
1: De olifanten van Botswana. NRV.
0: Of luipaarden in Sri Lanka.
1: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
12: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
13: De dag van Oost.
14: Het is exact 4:30 en in het Bergje, daar is het nu 22,5 graad. Leusenerveld 23. En in Wetering, daar is het 23,5. Het nieuws krijg je van Serien Beunen.
15: Het OM eist 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk en een beroepsverbod van 5 jaar tegen een financieel adviseur uit Hardenberg. De verdachte bekent bijna 4 miljoen euro te hebben verduisterd bij zijn oude werkgever. En dat gebeurde tussen januari 2023 en april 2025. In die periode zijn ongeveer 70 verdachte overboekingen gedaan. De vrouw uit Goor die sinds eind augustus vermist was, is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. De familie van de vrouw van 21 jaar kreeg al enige tijd geen contact met haar en sloeg daarop alarm. Over haar verblijfplaats of omstandigheden waaronder ze is gevonden doet de politie geen uitspraken. En heb jij toevallig nog 2 miljoen op de plank liggen?
14: Nee, ik niet.
15: Jij niet? Nee, ik ook niet helaas. De meeste mensen niet. Maar mocht dat het geval zijn, dan kun je in Dalfsen een unieke camping kopen. En die is van Anton van 79. Hij woont al zijn hele leven op die camping, maar nu is hij er klaar mee.
16: De camping staat te koop. Ja, ik moet een keer wat. Dat doet me wel pijn. Want die camping ben hier geboren en getogen. Dus de camping is nog gewoon open, maar de horeca en zo is allemaal gesloten. Ja, dat is zeker jammer. Maar ja, aan alles komt een einde. Hè?
15: Als je het wilt hebben, dan moet je snel zijn. Er hebben zich al een paar geïnteresseerden gemeld. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
14: Ja, vooral die ontwikkelaars met die huisjes tegenwoordig. Is dat
15: die hebben
14: dan,
15: wel 2 miljoen, denk ik.
14: Ik denk het ook wel. En ook wel iets meer als er nog huisjes op moeten. Nou, we gaan zien wat daarvan komt. We kijken ook even wat er komt van de files op dit moment. Een file op de A1 richting Duitse grens, zoals elke dag ook vandaag weer. 2 kilometer, 5 minuten. En op de A50 voor het doorreizend verkeer tussen Apeldoorn en Heerde-Zuid staat inmiddels 15 kilometer, bijna 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht en dat komt dan door een kapotte vrachtauto die daar de weg blokkeert. De N333, dat is om precies te zijn tussen Giethoorn en Steenwijk. Daar is een politieonderzoek gaan. Weg in beide richtingen afgesloten. En de verwachting is dat dat nog 1/2 uur gaat duren voordat de weg weer wordt vrijgegeven. Dat zijn ze, de files op dit moment volgens de ANWB. En dan kijken we nog eventjes naar het weer van deze dag. Weinig wind was er vandaag. Verrassend warm, met zo'n 2 tot 23 graden zelfs. Tegen de avond komt er wat lokaal licht gespetter, motregen of misschien zelfs wel een buitje. Vanavond is het veelal bewolkt en nevelig. De eerste avondhelft valt er dus nog wat neerslag. Vannacht mild met minima van 16 graden. Morgen wordt het een vlaagje warme Franse lucht aangevoerd. Met een knoflookluchtje misschien wel. Dat wordt dan zo'n 3 tot 25 graden. En na een regionaal bewolkte stad krijgen we een mix van stapelwolken en zonneschijn. In de avond valt er dan regen en zelfs een onweersbui. En later in de week ook temperaturen rond de 20 graden en 10 in de nacht. Licht wisselvallig weer bij tijden zon, maar ook dagelijks wel een paar buitjes.

0: Club Nouveau en Lean On Me hoorde je. Van de jaren 80 even weer terug naar nu.
1: In het kantoorpand naast ziekenhuis Isala in Zwolle is het een absolute chaos. Tientallen kamers in het gebouw, op totaal 3 verdiepingen, zijn helemaal vernield met compleet achtergelaten huisraad en graffiti op de muren.
0: Het vastgoedbedrijf is woedend, want die krakers moesten daar recent van de rechter weg. Daarna is het pand behoorlijk vernield. Verslaggever Malou Solli, die nam een kijkje in het pand.
2: Ja, het is hier gewoon alle rotzooi die ze nog hadden, vuilniszakken, die zijn hier op een hoop gegooid. En daar staan we nu.
3: Het is echt één grote vuilnisbelt eigenlijk als je hier gewoon kijkt. Hè? Ja. Platen, plastic zakken met gewoon afval, denk ik.
2: Ja, klopt inderdaad. Er is weinig meer van hoe we het gekocht hebben toen de tijd. Nee, dat klopt.
3: Vroeger was dit een bloedbank, maar inmiddels is het pand een tijdje bewoond geweest door antikrakers. Die zijn er sinds deze maand uit. Tim Jansen, jij bent van Jansen Vastgoed. En trof vervolgens het pand hier aan. Wat zag je allemaal?
2: Heel veel. Je zag eigenlijk de complete inventaris van de mensen die hier gewoond hebben. Hè? Dus die hier de afgelopen 3 jaar hebben gezeten. Dat gaat van banken, stoelen, koelkasten, televisies tot aan gewoon kleding en de tandenborstel. En daarnaast inmiddels ook gestripte leidingen. Veel plafondplaten die naar beneden zijn getrokken. Al het ijzer wat in het pand zat. Daar is het meeste nu van verdwenen inmiddels. Maar één grote ravage.
3: Ja, wat ging er door je heen toen je dit zag ook voor het eerst?
2: Ja, met name verbazing. Kijk, we wisten als je 3 jaar iets in gebruik geeft en je hebt daar rechtszaken over, dat de kans aanwezig is dat het niet op de meest nette manier wordt achtergelaten. Maar als je hier binnenloopt, dan weet je niet wat je ziet. Nee, het lijkt niet meer op wat wij verwacht hadden. Dus ja, heel erg verbaasd en frustrerend ook.
3: Door wie komt dit nou? Wie doet dit?
2: Dat is de vraag. Hè. Wij kunnen dat helaas achteraf niet meer zeggen. Maar wat duidelijk is dat de spullen die er staan van de bewoners zijn die hier hebben gewoond. Nou, ik weet, op een gegeven moment woonden er meer dan 9, ook na het begin. Dus ja, wie dat gedaan heeft, zeg het maar. Ja.
3: Nu, buiten staan er inmiddels ook hekken om het pand. Wat zegt dat gewoon eigenlijk?
2: Nou, wij willen in ieder geval laten zien van joh, het is klaar nu, alles is afgesloten, het is verboden terrein. We willen zo snel mogelijk opruimen. We hebben nog een aantal mensen hier op het terrein wonen. Daar willen we ook vanaf, want dan kunnen we hier gewoon verder met onze plannen. En dat is ook wat de rechter uiteindelijk heeft bepaald. Ja.
3: Gaan jullie aangifte doen?
2: Dat zouden we in principe willen, alleen we zouden niet weten tegen wie. Kijk, daar heb je 9 mensen gewoond, die zouden we aansprakelijk kunnen stellen. Maar bewijs het maar eens. En we zijn na die 3 jaar juridische procedure zijn we eigenlijk wel klaar. Ja, we willen gewoon door. We gaan hier mooie appartementen maken. 3 gebouwen, 390 appartementen. En dat is een hartstikke mooie impuls voor de woningnood die er nu is. Ja.
3: Ja, en ook voor de omgeving, want daarin merkt jullie ook dat het voor behoorlijk wat overlast zorgt, hè?
2: Ja, zeker. Kijk, Isala zit hiernaast eigenlijk wel aan 2 kanten. Maar ook een ander kantoorgebouw van ons die onderdeel is van die ontwikkeling. Die zit aan de andere kant van dit gebouw. Ja, die mensen die hebben gewoon dagelijks overlast van ongedierte. Maar ook van de mensen die hier gewoond hebben. En een kampvuur op het terrein stookten, zeg maar, terwijl ze hier zaten.
3: Ja, ja, 2 auto's die in de fik zijn gevlogen.
2: Ja, bijvoorbeeld dingen vernield buiten. Alle rommel op een hoop gegooid. Ja, wij moeten snel opruimen en door hier. Ja.
3: Nou, we staan nu buiten voor het pand. De hekken staan eromheen, zodat er ook eigenlijk niemand meer in kan. Rogier Meijerink, jij hebt hier gewoond. Ja. Hoe was het om hier te wonen?
4: Ja, het was op zich wel een prettige plek natuurlijk. Vooral dat je toch een beetje betaalbaar onderdak hebt.
3: Eind of eigenlijk begin september moesten jullie eruit. Hoe is dat verlopen?
4: Ja, ik heb 31 augustus de eigenaar gebeld en aangeboden om een soort opleveringetje te doen. Ja, daar was geen interesse in. Toen zijn we vertrokken.
3: Ja, want het is inderdaad binnen een flinke ravage. De vraag is natuurlijk, wie heeft dat gedaan? Nou ja, wat is het antwoord volgens u daarop? Komt dat door u?
4: Door de eigenaar. Nu gaat hij het slopen. Ik weet 100% zeker dat het nog niet binnen 3 jaar iets nieuws gebouwd gaat worden hierheen.
0: Ja, of dat gebeurt of niet, houden we in de gaten. Dat gaat over Isala in Zwolle, het oude ziekenhuis, wat appartementen moeten gaan worden. Dat is nu. Bij

0: dat was een goede zomer hoor. Die Summer of 69. Kwam er van alles op de wereld.
1: Ja, ik was er niet bij. Nou, dat zal vast.
0: Ik was er net bij. Maar goed.
1: Je was net op de wereld, ja.
0: Ja, precies. Ja, ergens in juni. De Summer of 69. fijn. De Summer of 69, ook een jaren 80 plaatje. En de poplimmerik, daar kun je ook voor opgeven. We krijgen wat inzendingen al binnen. Straks gaan we er eentje doen om 5:05. De poplimmerik, de Overijsselse poplimmerik. Een rijmschema AABBA. Het moet een nummer zijn uit de jaren 80. En er moet een Overijsselse plaatsnaam in zitten. Nou, hou het in de gaten. Speel erop mee. En je kunt ook een leuke spelcomputer daarmee winnen. Zo'n handspelcomputer met Snake en Tetris en dat soort zaken. Maar eerst zometeen het nieuws uit Overijssel op de rij. Even na 5:00. Nu eerst de Maisonette.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.

0: Esnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Het laatste nieuws uit Overijssel. Op de A1 ter hoogte van Holte zijn twee mannen aangehouden naar een verkeersconflict. Daarbij zou ook een wapen gezien zijn. En de vrouw van 21 uit Goor, die sinds eind augustus vermist is, is weer terecht. De politie doet geen mededelingen over haar verblijfplaats of de omstandigheden waaronder ze is gevonden. Meer nieuws op oost.nl of in de app.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar 1 graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: We werpen even een blik op de wegen van dit moment. De files die er staan bij bijvoorbeeld de Duitse grens op de A1, 2 kilometer, 5 minuten. Er staat ook op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor het uitreizend verkeer moet je die kant op. Er staat inmiddels een file van 8 kilometer door een ongeluk. Ruim een half uur vertraging. De linker rijstrook is dicht bij Hoevelaken. Dus moet je doorrijden en kun je nog een andere route nemen, is dat misschien handig. Dan de A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Wierden. Er staat de dagelijkse van 3 kilometer. en 6 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Zwolle tussen knooppunt Beekberg en Vaassen. Dus ook als je vanaf A1 de A50 opgaat richting Zwolle, kom je in 7 kilometer file en 14 minuten de vertraging. En tenslotte

0: De N333 staat nog aangegeven als afgesloten na eerder een ongeluk. Bij Steenwijk is dat ongeluk gebeurd. Tussen Giethoorn en Steenwijk is de weg in beide richtingen nog afgesloten. De eindtijd zou zijn 5 uur, maar hij staat er nog steeds. En het is inmiddels 5 uur geweest. We houden hem voor je in de gaten. De dag van zometeen in de Dag van Oost hebben we het natuurlijk over het nieuws van vandaag, waar we naar kijken en wat we voor je op een rijtje hebben gezet. Verder komt Oud en Nieuw eraan, die vuurwerkontheffing. Hoe zit het daar nou mee? Er was vanmiddag een herdenking en natuurlijk gaan we vertellen wat er verder vandaag en morgen nog te doen is in onze provincie.
1: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
2: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
1: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
4: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij...

0: Girls Just Wanna Have Fun. Cyndi Lauper hoorde je.
1: Jan-Willem Cobus en Céline Beune. De dag van Oost.
0: Heel goedemiddag, het is 9 minuten over 5 en de dag van Oost die nemen we nu met je door.
2: Bij het ongeluk op de N333 bij Zuidveen vanochtend zijn 2 personen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. 3 auto's en een vrachtwagen raakten bij het ongeluk betrokken. En wat er precies is gebeurd, dat wordt nog door de politie onderzocht. En de weg blijft daardoor voorlopig nog dicht.
0: En er rijden geen treinen tussen Zwolle en Amersfoort. Een truck en een sprinter botsten op elkaar. De truckchauffeur is licht gewond geraakt. Er is veel schade, vertelt Jeroen Kuiper.
3: Op foto's is te zien dat de trein in botsing kwam met een vrachtwagen met een trailer met daarop betonnen wanden. En op de foto's is te zien dat de schade heel groot is. En dat zal eerst opgeruimd moeten worden voordat er weer treinen kunnen rijden.
0: En dat gebeurde. Het spoor blijft tot vannacht nog gesloten. Reizigers die kunnen met snelbussen omrijden.
2: In Twente kun je dit jaar echt geen vuurwerk afsteken. Deze jaarwisseling geldt natuurlijk dat verbod op zogenaamd F2-vuurwerk... zoals sierfonteinen en Romeinse kaarsen. De wet biedt wel ruimte aan gemeenten om ontheffingen te verlenen... aan stichtingen en verenigingen. Maar de veiligheidsregio van Twente trekt 1 lijn. Geen vuurwerkontheffingen, omdat het handhaven te veel tijd gaat kosten. De veiligheidsregio van IJssellanden doet dat anders. Die gaat wel ontheffingen verlenen. Kampen en Raalte hebben eerder al gemeld dat te gaan doen.
0: Ja, straks nog meer daarover. Dan gaan we over naar de hoornaar. Heb je ze al zien vliegen? Die Aziatische hoornaars in Overijssel zijn er al 185 nesten weggehaald, volgens de ANP. Afgelopen zomer gebeurde dat onder meer in Hengelo.
4: De vrijwilligers hebben hier het nest opgespoord door middel van de zendertechnologie. Ze hebben een hoornaar gezenderd en op een gegeven moment gevolgd hier naar het nest. Helaas komt er steeds meer voor. Maar de technologie van opsporen is wel zo goed dat we toch proberen om het beestje beheersbaar te houden. Uitroeien is absoluut geen optie, maar beheersbaar houden, dat proberen we echt wel.
0: Deze beheersbare megawesp uit Zuidoost-Azië duikt steeds sinds een paar jaar op in Nederland en is niet goed voor de natuur hier.
2: En ben jij soms toe aan een ontspannen massage?
0: Ik heb dat nog nooit gehad, moet ik zeggen.
2: Nee?
0: Nee.
2: Ja, ik ben er ook niet zo van. Maar je kunt er volop naartoe in onze provincie. Dat blijkt uit cijfers die we opvolgen bij de Kamer van Koophandel. Waren er in 2016 nog maar 9 Thaise massagesalons in Overijssel. Nu zijn dat er 40. Deze eigenaresse van een salon in Enschede snapt de populariteit wel.
5: Iedereen weet Thai massage goed helpen voor lichaam en voor spieren, zeg maar. Voor sommige mensen jaren problemen. Ook proberen alle lijden te oplossen, zeg maar. Maar alleen maar massage die hun kan helpen.
2: Ja, heerlijk lijkt me dat. Een verklaring voor de stijging van het aantal Thaise massagesalons is er niet. Misschien speelt de populariteit van Thailand als vakantieland mee.
0: Ja, dat zou zo bekend. Ja, ik hoor er hele goede verhalen over, maar over je heen lopen en dat soort dingen hoor ik ook. Ach, er hadden zoveel over meegelopen. Nee, dat is natuurlijk Oh jee, het nieuwsoverzicht van vandaag. Straks hoor je nog meer. Dit is Tinita Tikram.

0: Tinita Tikkerum en Good Tradition, over tradities gesproken die nou misschien wel een einde krijgen.
1: Twente krijgt een officieel vuurwerkverbod deze oud en nieuw. De Twentse gemeenten gaan definitief geen ontheffingen meer verlenen voor lokale vuurwerkshows. Dat besloten de burgemeesters maandagochtend, vandaag dus, samen met de veiligheidsregio's.
0: Handhaving blijft een probleem, zeggen ze. We spraken erover met burgemeester van Dinkeland, John Joosten, net na het overleg. Hij kwam met het advies om één gezamenlijke lijn te trekken.
2: Nou, de 14 Twentse burgemeesters hebben samen besloten om unaniem te gaan acteren in het vuurwerkdossier. Dat houdt concreet in dat wij geen ontheffingen gaan verlenen in Twente voor het vuurwerk bij oudjaar. De wetgever heeft bedacht, we maken een vuurwerkverbod, maar het is mogelijk onder omstandigheden om een ontheffing aan te vragen door verenigingen, stichtingen, iedereen die ingeschreven is bij een Kamer van Koophandel. Maar allerlei voorwaarden daarbij, en die voorwaarden maken het heel moeilijk om dat uit te voeren. Want je hebt te maken met vergunningplichtigheid, je hebt te maken met toetsing daarop, maar je hebt ook te maken met handhaving van wat legaal en niet legaal is. Al dat soort zaken maken het eigenlijk niet uitvoerbaar voor een gemeente. We zouden dus gewoon met onze BOA's en politie gewoon de hele nacht moeten kijken waar wat wel of niet illegaal gebeurt. Die capaciteit hebben we niet. Het is trouwens ook de veiligheid van onze medewerkers die daarmee in het geding is. Maar je moet ook goed kijken naar juridische procedures, want wie geeft je wel een ontheffing en wie niet. Met bezwaren die erbij kunnen komen kijken, met rechtszaken die daarover gevoerd kunnen worden. En dat maakt het eigenlijk onuitvoerbaar.
1: Bij onze oosterburen is het kopen van en afsteken van vuurwerk wel gewoon legaal. En dat blijft een probleem.
2: Nou ja, kijk, ik moet heel realistisch zijn. Ik ben ervan overtuigd dat mensen nog wel over de grens inkopen zullen doen. Dus het vuurwerk zal nog wel zichtbaar zijn. Dat zal langzaam maar zeker uitdoven de komende jaren. Het is niet zo dat we met een verbod het daarmee ook gerealiseerd hebben dat niemand het meer doet. Dat is ook een realiteit die we onder ogen zien.
0: Ja, betekent niet dat je ongestoord met koffers, bakken vol met vuurwerk Overijssel binnen kunt rijden straks.
2: De politie zal zeer zeker de grens bewaken. Om die, om het zo maar even te zeggen, zullen nu al kijken naar hoe mensen inkopen doen. En als men betrapt wordt, zal men moeten inleveren en daar een boete voor krijgen.
0: Ja, dat geldt voor de gemeente in Twente. Dus andere gemeenten in de provincie, zoals Kampen en Raalte, verlenen wel vuurwerkontheffingen. Deze ontwikkelingen worden goed in de gaten gehouden.
2: Ik ben heel benieuwd hoe die gemeenten dat gaan ervaren. Dus ik ben ook zeer nieuwsgierig na afloop van oudjaar welke ervaringen zij hebben en of we daar nog iets van kunnen leren. Nou, we zullen in ieder geval ook ambtelijk de lijntjes uitleggen om te achterhalen wat men precies gedaan heeft, wat het gevolg daarvan is. Zijn er problemen ontstaan? Zo ja, welke dan? En dat zullen we op een rijtje zetten. En dat zullen we ook via de Vereniging Nederlandse Gemeenten gaan achterhalen.
0: Ja, de burgemeester van Dinkeland, John Joosten, dus over die vuurwerkverbod.

0: De Frank Boeijengroep en Linda hoorde je op Radio Oost. Ja, ondertussen ben ik ook druk met de administratie, want er komen heel wat inzendingen binnen voor de Overijsselse poplimmerik.
1: De Overijsselse ethisch poplimmerik. De spelregels. Maak een gedicht van 5 regels met rijmschema AA, BB, A. Het moet gaan over een bepaald nummer uit de jaren 80. En er moet een plaatsnaam uit Overijssel in voorkomen.
0: Dat is dus de opdracht. Ja, zo'n spelletje dat in de jaren 80 werd gespeeld op de radio.
2: Ben jij een beetje een dichter?
0: Ja, ik vind dit soort dingen wel leuk om uit te zoeken. Ja, maar ik mag niet meedoen natuurlijk.
2: Nee,
0: ik ben uitgesloten van deelname.
2: Tegen de regels.
0: Ja, zo is het. Maar dat vind ik wel heel erg leuk, ja, zo'n rijmpje te maken. Dus ik ga er nog wel even mee aan het stoeien. Spontaan maken kan ik hem niet zo even snel uit het hoofd. Maar,
2: ga ik je ook niet vragen.
0: Er komen er al heel wat binnen. Hartstikke leuke nummers. Het moet dus een nummer uit de jaren 80 zijn. En er moet een Overijsselse plaatsnaam in voorkomen. Wat je ermee kunt winnen is zo'n handspelcomputer. En straks hebben we de eerste winnaar van zo'n spelcomputer. Chantal, die heeft hem ingezonden. Dat hoor je later in de uitzending. Maar wil jij ook meedoen aan die poplimmerik? Geef ze dan door. Dat kan ook via de app 0645671331. En ben je meer van het mailen, dan kan dat natuurlijk ook. radio@oost.nl. Daar kun je ook jouw inzending kwijt. Ga jij gaan dichten?
2: Ja, ik ben dus wel een dichter, maar ja, ik mag denk ik ook niet meedoen, hè?
0: Dat heb je ook weer gelijk in. We kunnen het wel als voorbeeld doen, hè? Maak jij een voorbeeld voor me?
2: Maak ik een voorbeeld, dan ga ik aan werken.

0: TrueLease met Grenken.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: Ontdek flexibel leasen op grenken.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: De dag van Oost.
3: 6:02. In het Haantje is het nu 22 graden. Lichtmis 21. En in Willemshoord ook 21 graden. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Serien Beunen.
4: De N333 bij Zuidveen is weer open nadat de weg de hele dag dicht zat voor politieonderzoek. 3 auto's en een vrachtwagen raakten betrokken bij een ongeluk. Bij dat ongeluk zijn 2 automobilisten ernstig gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf vandaag opnieuw een staking en dit keer leggen de schoonmakers door heel Nederland het werk neer. Ze doen dat onder andere op stations. Schoonmakers protesteren zo tegen de cao die is afgesproken en ze willen onder meer een beter loon. Op de A1 ter hoogte van Holte zijn 2 mannen aangehouden na een verkeersconflict. Daarbij zou ook een wapen gezien zijn. Volgens voorbijgangers hielden agenten de verdachte bij de aanhouding onder schot. Het gaat om 2 mannen van 29 en 30 jaar uit het Gelderse Epe. Tientallen boeren zijn gisteravond in Diepenheim met landbouwminister Van Essen in gesprek gegaan. Van Essen kwam daarbij bij een discussieavond. Daar zei hij opnieuw dat er geen gedwongen uitkoop van boeren komt.
5: Ik snap heel goed dat als je als boer doet wat van je gevraagd wordt, je bedrijf omgooit, je misschien natuur inclusief gaat boeren, je investeringen doet in mestvergisting, als je wat meer technologisch verder wil, ja, dan wil je niet aan het einde van de rit alsnog de kans hebben dat je een generieke korting kunt krijgen. Dus alles wat wij doen is erop gericht om dat niet te laten plaatsvinden. En ik heb ook gezegd als reactie op het PBL-rapport, zo'n generieke korting is een no-go.
4: 2 weken geleden kwam het planbureau voor de leefomgeving met een beoordeling van de stikstofplannen. Die halen het land niet van het slot. Wel is het een grote stap vooruit, zegt het PBL. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
3: Dan naar de files van vandaag. Je hoorde net al die N333 bij Steenwijk, Zuidveen. Daar is de weg weer vrij nadat hij de halve dag zo'n beetje dicht was. Daar kan het verkeer weer doorrijden. Dat geldt nog niet op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Moet je die kant op. Net melden we een lange file. Dat lijkt nu mee te vallen. Er was een ongeluk, maar de weg is weer vrijgegeven. Wel een hele lange file op de A50 Arnhem richting Zwolle. Knooppunt Beekbergen tot aan fase, ook als je vanaf A1 dus richting Zwolle wilt over de A50. 8 kilometer file en een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht na een ongeluk. 60 minuten dus de vertraging. Of een uur, het is nog niet zegt. De andere kant, even kijken. De A50 Apeldoorn richting Emmeloord tussen Hattemen. En dat is dus de N50 tussen Hattemen en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 5 minuten. En de N331 tussen Meppel en Zwartsluis. Ook daar nog een file. 3 kilometer en 6 minuten. Gauw door naar het weer. Greta Spannenburg, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Jan Willem.
3: Ja, het was vandaag een beetje warmig, om zo maar te zeggen.
6: Ja, een beetje warmig. 23 graden is het eigenlijk op de meeste plekken geweest. We hebben ook flink wat zonuren kunnen optellen. Het is pas eigenlijk nu sinds een uur, anderhalf uur, dat de bewolking echt wel de boventoon heeft. Het is zwaar bewolkt. En lokaal valt er een klein beetje regen op dit moment. Nou ja, met her en der wat spatjes of gemiezer. Je ziet al wel weer opklaringen, een paar opklaringen uit Gelderland komen. Dus nou ja, veel stelt het niet voor.
3: Nee, en wat stelt het weer de rest van de dagen voor dan?
6: Nou ja, het is eigenlijk, ziet het er redelijk uit. Licht wisselvallig, laat ik het zo noemen. Met morgen toch echt wel een warme dag. Misschien her en der, waarschijnlijk her en der een zomerse dag. En we komen al best wel warm uit de komende nacht. Want de temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. En morgenochtend eerst tamelijk wat wolkenvelden. Die trekken noordwaarts weg, dan klaart het op. Ziet het er heel vriendelijk uit met stapelwolken en zon. Ja, dan gaan we eens kijken morgen waar we op uitkomen. Waarschijnlijk ergens op 23 tot 25 graden. 23 in de kop van Overijssel, 25 graden, misschien 26 in Twente. Dus ja, ook morgen wordt een warme dag. Warmere dag dan vandaag zelfs.
3: Ja, en of er na morgen ook warmpjes bij zitten na alle kabinetsplannen. Sorry, ik denk ik maak een bruggetje even.
6: Heel goed.
3: En de rest van de week?
6: Het wordt wel wat killer. ik het zo zeggen. Het wordt niet
3: dat
6: echt koud.
3: Dat weet jij dan weer.
6: Het wordt niet echt koud, maar 19 of 20 graden. Af en toe is een enkele bui, maar niet met hele grote neerslagzon.
3: Oké, dus na de kabinetsplannen wordt er gelekt vanuit de lucht.
6: Vanuit de lucht,
3: mooi.
6: Ja.
3: Dankjewel.
6: Joep.

Oost. Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Kaja Gugu en Too Shy hoor je op Radio Oost.
1: Het is precies een week geleden dat het voor de 16-jarige Brian uit Enschede helemaal misging. Terwijl hij stuntte op zijn scooter, verloor hij de controle over het stuur en belandde hij zwaar gewond in het ziekenhuis. Niet veel later overleed hij aan zijn verwondingen.
0: Een week later werd er vanmiddag op datzelfde kruispunt een herdenking gehouden door zijn scootervrienden. Onze verslaggever Harro was erbij.
2: Hier bij het Rutbeek in Enschede, recreatieterrein. De geur hier op de parkeerplaats tussen alle bosjes. Het is een en al benzinedamp.
3: Ja, ik ben Lucas, ik ben 19 jaar oud. En ja, een van de mede-organisatoren hier in de buurt.
4: Ja, dit is gewoon de bijeenkomst, de samenkomst voor Brian. Die wij vorige week zondag hebben moeten verliezen.
2: Ja, omgekomen bij een tragisch ongeval in Enschede.
4: Ja, dat klopt. Ja.
2: Vriend van jou?
4: Ja, vriend van mij. Ja, helaas is hij om het leven moeten komen.
2: Wordt constant gebeld?
4: Ja, het is echt heel druk. Het is niet normaal.
2: Hoeveel mensen zijn hier met hoeveel scooters?
4: Ik gok dat we hier nu aan de 500 man zitten.
2: Dat is nogal een eerbetoon.
4: Ja, dat is echt... Ik denk dat wij de grootste zijn in de regio op dit moment. Ik denk dat dit nog nooit eerder is gedaan in onze regio.
2: Wat zegt dit over deze groep jongeren?
4: Ja, gewoon alles eigenlijk, hoe wij zijn. Dit zegt gewoon dat wij gewoon onze vriend willen eren. Dat. En ja, hoe dicht wij bij elkaar eigenlijk allemaal staan. Ondanks dat we elkaar niet kennen, komen mensen uit de andere kant van Nederland. Snap je, voor Brian? Ja, het is gewoon heel mooi dat wij hier allemaal met één hobby, met één dezelfde passie staan. En dat zijn de scooters. Brommers, schakelbrommers, motoren.
2: Ja, sommige mensen die denken, nou, ik vind het maar een hoop herrie.
4: Ja, dat kan zo zijn, maar voor ons is het... Onze hulp, ja, eigenlijk gewoon onze passie, onze, ja, alles. Waar iemand anders rustig op de bank een boekje gaat lezen, gaan wij aan ons scooter sleutelen of rijden.
2: We staan nu lekker in de benzinedamp.
4: Ja, heel bekend. Daar groei ik mee op. Mijn vader had vroeger al een auto, als die gestart werd, dan rook je het al thuis in de woonkamer, terwijl die buiten stond.
2: Wat gaat er nou gebeuren precies?
4: We gaan gewoon zo meteen, hier komt de auto langs. We hebben een mooie bol klaarstaan en dan vanuit daar gaan we meer rijden.
2: Wat vinden jullie nou van dit moment?
5: Vrij bijzonder. Ik vind het ook bijzonder dat iedereen hier gekomen is op een plek. En ik vind het ook bijzonder gewoon voor de nabestaanden en ik wens iedereen sterkte.
6: Ja, het is mooi dat iedereen zo bij elkaar komt voor Brian. Want het laat wel zien hoe goed hij was bij iedereen.
2: Kende je Brian persoonlijk?
5: Wat zeg je?
2: Kende je Brian ook?
5: Ja, ik ken hem een heel klein beetje, maar niet echt goed. Maar hij was heel aardig, wou altijd helpen. Was gewoon een hele zorgzame jongen.
2: Het scootergevoel wat jullie hebben.
5: Ja, het maakt gewoon, als je ergens mee zit, dan ga je even een rondje rijden. En dan, dat helpt wel een beetje, vind ik.
2: Vind je dat jullie vaak niet goed begrepen worden door mensen?
5: Ja, zeker.
2: Kun je dat uitleggen?
5: Ja, veel mensen zien ons als asociale kinderen. Zoals soms doen we een keer een wheelie. Maar wij doen dat meestal wanneer waar het kan. Niet op een straat waar kinderen lopen of iets. Wij doen het wel verantwoordelijk.
7: Ik snap het enigszins wel, maar er zijn ook wel een paar yogis natuurlijk die de grens opzoeken. En zo bijvoorbeeld mensen met honden extra gas gaan geven of iets in die richting. Maar ik doe dat zelf niet aan. Ik probeer alles veilig te houden. En als het niet een keer veilig kan, dan moet je het gewoon even rustig aan doen en even stoppen.
2: En heb je zo'n hele mooie scooter? Doe jij daar ook allemaal trucjes mee, wheelies en dat soort dingen?
7: Ik ben heel voorzichtig op mijn lichaam. Ik doe dat niet. Dat je het maar gewoon voorzichtig doet en gewoon controle hebt over je scooter.
2: Sterkte ook vandaag, hè?
7: Helemaal goed.
2: Jij ook.

0: Russell Fox en Dancing with Tears in My Eyes. Zometeen even na zessen de eerste winnaar van de Pop Limerick. De Overijsselse Pop Limerick. Die ga je zometeen horen even na zessen. En verder vertellen wat er verder nog te doen is in onze provincie. En we zijn op zoek naar nummer 1.
1: Nummer 1 uit
0: de jaren 80. Voor de 6 voor 7. Geef ze door. Deze stond volgens mij, even uit mijn hoofd, niet op nummer 1. Maar wel een lekkere hit. Nee, van Queen.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat.
5: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 5

0: in huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: Het laatste nieuws uit Overijssel. Een brandweerman uit Almelo, die ook actief was als jeugdleider, heeft bekend in een grote zedenzaak. De N333 bij Zuidveen is weer open nadat de weg de hele dag dicht zat voor politieonderzoek. En de vrouw van 21 jaar uit Goor, die sinds eind augustus vermist was, is weer terecht. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een update van de files. Nog 2. Alleen op de A1 richting de Duitse grens. Daar staat nog 2 kilometer en 5 minuten vertraging. En die lange file op de A50 Arnhem richting Zwolle. Dat wordt langzaam maar zeker minder. Staat nu nog wel 8 kilometer en 3 kwartier vertraging. Maar de weg is weer vrij. Dus als het goed is, is het snel afgelopen met die file. De dag van Oost. Back to the 80s, daar hebben we het zometeen nog over. De eerste poplimerick winnaar, die ga je zometeen horen. En ze stromen nog steeds binnen, die poplimericks, de Overijsselse. Hoe het precies zit, hoor je zometeen. En natuurlijk vertellen we je wat er vanavond en morgen te doen is in de provincie. En hebben we de beste nummers 1 uit de jaren 80.
7: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
7: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studie.

0: consumenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Radio Oost.

0: Owen Paul en You're My Favorite Waste of Time. Dat is inderdaad ook het draaien van ethisch nummers. Dat ik zo maar te zeggen.
1: Jan-Willem Kobus en Serien Beunen.
0: Ja, Serien, we hebben het al vaker over gehad. De dag van Oost, daar hebben we het over. Straks blikken we vooruit op de avond en de dag die nog komen gaat. Maar ja, de ethisch, dat is niet van jouw tijd, hè?
2: Dat is niet van mijn tijd. Ik weet er ook weinig van. Ik ben meer van de 70s als het dan over oude muziek gaat. Maar ja, ik vind het wel lekker, hoor, deze week.
0: Ja, maar die heb je zelf helemaal niet meegemaakt. Nee. Je bent wel veel later.
2: Nee, ik ben er van 19 jaar later.
0: Ja, ik niet. Kan ik je vertellen. Maar het is hartstikke leuk om het weer te... Ja, dankjewel. We zien het ook, dankjewel. Dat is dus inderdaad de tijd dat ik inderdaad de muziek ging ontdekken. Feestjes draaien als discjockey en zo.
2: Nou, je hebt er echt herinneringen aan. Dat vind ik heel... Dat is echt leuk.
0: Zeker. Nou, een van mijn herinneringen is de poplimerik. Daar gaan we het zo ook nog over hebben. Sterker nog, we gaan een winnaar zometeen bekendmaken. Maar eerst ook nog even vertellen dat je nog kunt stemmen als je heel snel bent. Want we hebben even of via Facebook de 147 nummers 1 uit de jaren 80. Die ooit nummer 1 waren in die tijd op een rijtje gezet. Daar kun je uit stemmen vandaag. En de leukste en bekendste en meest gestemde 6 gaan we zo draaien. Maar eerst... Het is zover. Jazeker. Ja, daar gaat hij. Hoppakee. Oh nee, zo. Ja. Daar gaat hij dan. Mijn herinnering aan de ethisch komt vooral in de tijd dat we stonden te afwassen samen met mijn broers. En dan was op de radio Frits Spits met de avondspits. En daaruit gewoon meegenomen...
1: De Overijsselse ethisch poplimmerik.
0: De Overijsselse pop limerick die gaat dus over muziek uit de jaren 80 in deze Back to the 80s week. En we hebben een inzending gekregen van Chantal uit Mander en zij wint daarmee die handspelcomputer. Ze zond een plaatje in voor de Back to the 80s week, waar dus het rijmschema AABBA in zit. Een plaats in de provincie en ook een titel van een plaat of een verwijzing naar een nummer uit de jaren 80. Daar gaat hij dan, de Back to the 80s Overijsselse limerick van Chantal.
1: De Overijsselse 80s poplimerick.
0: Een klootschieter uit het mooie Mander zoende met de vrouw van zijn tegenstander. Hij heeft op het jubileumfeest met haar gechanst, zelfs stiekem met haar gedanst. Dat was mooi kloten voor die ander.

0: Ja, ik vraag me nu weer iets af wat ik niet onthouden heb. En wat ik jou ook kan vragen, maar heeft helemaal gezien. Dit laatste stukje van het nummer,
1: ja.
0: Dat was ook een tune van een programma. Maar ik weet niet meer welk programma. Ik dacht de Heilige Koe of zo.
1: Misschien dat zegt mij helemaal niks.
0: De Heilige Koe, dat gaat over auto's.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Er was in de jaren 80 ook een tv-programma. Misschien dat iemand nog even die meeluistert kan helpen.
1: Wie weet.
0: Of dat inderdaad klopt wat ik zeg. Of dat ik volledig nonsens praat. Wat heel af en toe ook gebeurt.
1: Heel af en toe.
0: Niet zo heel vaak. We praten zeker geen nonsens als we het hebben over wat er vandaag en morgen allemaal nog te doen staat in onze provincie.
1: Ja, de gemeenteraad in Zwolle praat vanavond verder over de tijdelijke opvang van de vluchtelingen in de stad. De opvang aan de Meeuwelaan sluit in januari 2027, terwijl de nieuwe locatie pas in het voorjaar van 2028 klaar is. Een tijdelijke opvang is gevonden, maar ook deze kan niet op tijd open. Daar zijn ze nu op zoek naar een tijdelijke oplossing voor die tijdelijke oplossing dus.
0: En vannacht zijn de Emmy Awards die worden uitgereikt. De belangrijkste televisieprijs in Amerika. Er zijn Emmys voor beste primetime programma, dagprogramma, documentaires en weet ik veel wat allemaal meer. Het is heel knap als je geen Emmy wint. Nee, dat valt ook wel mee. De grootste kanshebber is de medische dramaserie The Pit. Die is 25 keer genomineerd. Zegt mij nog helemaal niks.
1: Jouw? Ik heb hem niet gezien, maar wel eens gebruikt in een artikel dat ik heb geschreven. Het schijnt heel goed te zijn inderdaad.
0: Oké. Dus je hebt iets gebruikt wat je niet hebt gezien.
1: Nee, gek,
0: dat is ook
1: hè?
0: Wel bijzonder. Nieuw dit jaar is dat de organisatie inzendingen wil controleren op gebruik van kunstmatige intelligentie.
1: Ja, dat hoort erbij tegenwoordig. Ja, dit soort dingen. De eigenaar van de failliete dinnertrein moet morgen voor de rechter komen in Breda. De trein waar je onderweg kan dineren zou 2 jaar geleden uit Zwolle vertrekken. Maar die is nooit vertrokken. Ze hadden meerdere reizen gepland, maar uiteindelijk stonden duizenden gedupeerden met lege handen. En zo'n dinnerritje kostte €1600. Nou, dat is een pittig bedrag voor een diner.
0: En nu weg, ja. Het waterschap Drentse Overijssel Delta begint met de werkzaamheden aan de uiterwaarden van het Meppelen Diepmorgen tussen Meppel en Zwartsluis. Samen met Natuurmonumenten wordt er een plasdraszone opnieuw ingericht. Het gebied van zo'n 7 voetbalvelden groot. En dat moet de waterkwaliteit gaan verbeteren, zodat beter voldoen wordt aan doelen van de Europese kaderrichtlijn water. Ja, die heb ik vorige week nog even doorgelezen. Het klopt.
1: Ja, dat is hele mond vol. Het is morgen de derde dinsdag van september en dat betekent Prinsjesdag. En ook al ligt Den Haag niet in onze provincie, er zijn genoeg Overijsselaars die morgen in actie mogen komen. Extra speciaal dit jaar, er is een schoolklas uit Ommen uitgekozen om bij de troonrede aanwezig te zijn. Heel leerzaam lijkt me dat. Rond 1 uur vertrekt de koninklijke stoet vanaf Paleis Noordeinde met de glazen koets naar de troonrede. En om 3:30 wordt de miljoenennota gepresenteerd.
0: Ja, dat Prinsjesdag dit jaar op 15 september valt, komt mooi uit. Want deze dag is door de Verenigde Naties dan weer uitgeroepen tot Internationale Dag van de Democratie. Ja. Er wordt vandaag stilgestaan bij de toestand van de democratie in de wereld.
1: Heel belangrijk lijkt me. En er zal langs de route trouwens ook gedemonstreerd worden. Er zijn al meerdere demonstraties aangekondigd. Onze verslaggever is er vanaf de ochtend al bij. En je hoort en ziet het allemaal per RTV Oost.
0: Oké, en dan nog even bedankt allemaal voor de reacties. Want Gerald die zegt, het was inderdaad de Heilige Koe. Het autoprogramma. Even kijken wie nog meer heeft gereageerd.
1: Is het echt, hè?
0: Maar het was niet dit nummer, zegt Martin. Dat was volgens hem van zoveel te doen. Daar zit ook zo'n eind aan. Bertus Heensman die zegt dan weer van, het was inderdaad de Heilige Koe, dat werd gepresenteerd door Bob de Jong en was, dacht ik, van Veronica. Nou, we gaan
1: de
0: nog even
1: verder
0: uitrecherchiëren, want het was dan misschien toch nog van een ander nummer, maar wel van Toontje Lager. Kun je het allemaal nog volgen?
1: Ja hoor.
0: Het is 17 minuten over 6. Zometeen gaan we richting de beste nummers 1 tussen 1980 en 1989. Volgens jullie een selectie van 6. Onmogelijk, maar ga het gewoon doen.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark. OMD, ook wel kort afgerond. En de Maid of Orleans, hoorde je. Jeanne d'Arc, daar ging dit over. Het is 6 minuten voor 6:30 geworden. Zometeen de nummers 1 uit de jaren 80.
1: Ja, de jaren 80, waar ik niet bij was, maar Jan Willem wel. En we willen graag we hebben nummers ingestuurd gekregen. Die ga jij straks horen hier bij ons.
0: Wat we ook ingestuurd krijgen is de poplimmerik. Die komt echt in grote getalen binnen. Hartstikke leuk dat je allemaal meedoet. We gaan de komende 3 dagen nog een winnaar eruit loten. En de poplimmerik daarmee vieren. Nou,
1: Die
0: krijgen zo'n mooie handspelcomputer. Ja, zeker. Laat je niet zomaar ermee vandoor gaan. En je kunt nog steeds stemmen, hè, op de top 80. Dat kun je doen via oost.nl/80. En uit alle inzenders daarvan verloten we ook een hartstikke mooie beamer. Kun je mooie 80's films terugkijken. Op je muur.

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Hey, Remon!
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk!
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende... Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: De dag van Oost.
12: Ja, inmiddels zijn we er helemaal uit, want als ook Bas zegt dat het niet stiekem gedanst was, maar zoveel te doen. Dat jingeltje waar we het net over hadden van de Heilige Koe.
13: Heet dat helemaal niet zo?
12: Nee, het was niet van stiekem gedanst, het was van het andere nummer van Toontje Lager, Zoveel te doen. Als hij het ook zegt... Dan is het zo. Dan houden we verder over op. We gaan het wel hebben over de temperaturen in de provincie. Het Loo, daar is 22 graden. Lierder-Holthuis, 21. En in Wilsum net iets frisser, 20 graden. Frisser, we hebben het over. Straks meer weer met Grita. Nu het nieuws van Serien Beunen.
14: Het vervoersbedrijf Arriva komt met een bijzonder advies voor medewerkers. Laat agressieve zwartrijders onbeboet gaan. Het aantal zware geweldsincidenten verdubbelde bijna afgelopen jaar. En het advies betekent volgens Arriva niet dat zwartrijders niet meer beboet worden. Als een zwartrijder een geldig identiteitsbewijs toont, kan een conducteur of BOA een boete uitschrijven. In de 2 weken dat het advies geldt, liet de medewerker 16 keer een zwartrijder gaan. Een brandweerman die ook actief was als jeugdleider heeft bekend in een grote zedenzaak. De man van 40 uit Almelo wordt verdacht van mensenhandel rondom een minderjarig meisje en het bezit van beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik. De tenlastelegging richt zich nu op 1 slachtoffer, maar de kans is groot dat er meerdere jonge slachtoffers aan de aanklacht worden toegevoegd. De verdachte heeft tegenover de politie al een bekennende verklaring afgelegd. De zaak gaat verder op 7 december. Tegen een financieel adviseur uit Hardenberg heeft het OM 3 jaar gevangenisstraf en een beroepsverbod van 5 jaar geëist. De verdachte bekent bijna €4 miljoen te hebben verduisterd bij zijn oud-werkgever. En dat gebeurde tussen 2023 en 2025. In die periode zijn ongeveer 70 verdachte overboekingen gedaan. De N333 bij Zuidveen is weer open nadat de weg de hele dag dicht zat voor politieonderzoek. Drie auto's en een vrachtwagen raakten betrokken bij een ongeluk. Bij dat ongeluk zijn twee automobilisten ernstig gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
12: Ja, en kijk nog eventjes naar de files op de wegen in de provincie. Maar de wegen zijn filevrij. Dus kunnen we door naar het weer. En ja, heel kort samengevat, als ik zo naar buiten keek en het aanvoelde vandaag, was het grauw en warm, Greta Spannenburg.
1: Ja, grauw maar warm. Op dit moment op de meeste plekken nog 20, 21 graden. En vanmiddag zijn we grootschalig op 2, 23 graden uitgekomen met veel zon. Alleen aan het eind van de middag kwam de bewolking eraan zetten. De meeste bewolking schuift ook wel weer langzaam oostwaarts weg. Maar ja, om 8 uur is de zon alweer onder. Er komen ook weer nieuwe wolkenvelden. Maar het blijft mild hoor, komende nacht ook. Het daalt niet verder, de temperatuur dan tot een graad of 16. En morgen wordt een behoorlijke zomerse, nazomerse dag. Met eerst wolkenvelden, dus dat valt misschien wat tegen. Die bewolking trekt weg, krijgen we ruimte voor de zon. Het is wat klam, een hoge luchtvochtigheid, gelijk aan vandaag eigenlijk. En hoge temperaturen, 23 tot 25 graden. En op zo'n echte zomerse, wat klamme dag, nazomerse dag in dit geval, hoort daar natuurlijk een onweersbui bij aan het einde. Nou, dat lijkt dan morgenavond lokaal te gebeuren. Een enkele pittige regen- of onweersbui voor morgenavond.
12: Dankjewel.
13: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
12: Ik begin met pa en dan lopen we zo door. Ja, de 6 voor 7 gaan vandaag over de nummer 1 hits uit de periode 1980-1989. Het waren de 147 waar je uit kon kiezen. En deze kwam het meest naar voren. Doe maar en pa.
14: Crying en Don McLean.
12: En I Won't Let You Down van PhD.
14: The Promise You Made van Cock Robin.
12: De meest bestemde was 999 Luftballons van Nena.
14: My Ear's Never Gonna Give You Up van Rick Ashley.
13: De Dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.

0: Bluesplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over de nummers 1 in de periode 1980-1989. En we trapten net af met Rick Astley en Never Gonna Give You Up.
2: Pa en Van Doe Maar.
1: En Crying van Don McLean uit het begin van de jaren 80. Nog 3 te gaan. Zometeen The Promise You Made van Cock Robin.
2: 99 luchtballons van Nena.
1: Ja, dat is jouw Duits.
2: Ja, dat is mijn Duits.
1: Spreek maar niet dagelijks niet. En nu eerst nog PhD en I Won't Let You Down.

0: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: True Lease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Een bank nodig?

De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
3: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
2: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80s hits voor de 80s top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80s, nu op Radio Oost.

0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Zo, jij hebt

0: oldenzaal.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
3: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
2: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
4: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
2: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: For the

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels, opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De avond bij Oost.

80's. Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost. Back to the 80's.

0: Bach Zalandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Radio Oost.

0: Vervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
1: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
0: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
2: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
0: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
3: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
2: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan

0: Met hun kook aan het vergiftigen klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
2: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Heer Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 80's.
1: Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met de nabestaanden. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer in Duitsland. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Honderden mensen hebben vanavond in Rotterdam meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij een arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Gulu was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. Veel wijkbewoners vermoeden dat er sprake was van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche doet onderzoek. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energie

0: zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden. Omwonenden vinden dat hun gezondheid niet is meegenomen in de plannen. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat was volgens het OM onderdeel van de criminele organisatie van Floor Bressers. Die wordt beschouwd als een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa. En die een zakenpartner zou zijn van de voortvluchtige Nederlandse drugshandelaar Jos L. Ook bekend als Bolle Jos. Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar. Hij won 9 keer een Emmy Award voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken, in de middag op veel plaatsen zon. En het wordt morgen 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack
3: plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
8: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Morgen is het Prinsjesdag. Yeah. En alle stukken zijn al uitgelekt. Yeah. En daaruit blijkt dat het kabinet aan de gewone Nederlander heeft gedacht. De koopkracht daalt niet met de geplande 0,3%, maar met nog maar 0,1%. Yeah. Ik heb het uitgerekend voor een modaal inkomen. Dat scheelt 26 eurocent per dag. Bruto. Yeah.

0: Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Een trein met Europese diplomaten werd gisteren in Oekraïne, maar net gemist door een Russische drone die de locomotief van een volgende trein vernietigde, vlakbij de Poolse grens. Wat zou de NAVO moeten doen? Hoe denken ze daar in Brussel over? En gaan we daar ook iets van horen in de zogenaamde State of the Union, waarmee commissievoorzitter von der Leyen het politieke seizoen daar van de week opent? Dit wordt toch niks, is het nieuwste boek van sportschrijver Michel van Egmond. En Annette Bremer won de toneelschrijfprijs voor haar stuk Fuck Lolita. Dat fuck, daar staat dan in de werkelijkheid een sterretje, maar ja, hoe spreek je dat uit? Waarvan de hoofdrolspeelster ook al gelauwerd werd. Beide schrijvers zijn te gast en we hebben het ook nog over een paarse dino na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 14 september.
2: A strike on a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become.
0: NAVO-baas Rutte haalt uit naar Poetin na de aanval op de passagierstrein met een drone gisteren dicht bij de Poolse grens.
2: Russia is struggling in Ukraine and continues to lash out with reckless and dangerous attacks, including on civilian infrastructure close to NATO territory.
0: Bij de aanval vielen geen gewonden en ook de NAVO-steun voor Oekraïne valt niet uiteen, volgens Rutte.
2: He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong.
0: Oekraïne kan, zegt hij, juist op meer hulp rekenen.
2: Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
0: In Rotterdam werd vanavond een stille tocht gelopen voor Alfredo, die afgelopen zaterdag overleed nadat hij onwel werd bij een aanhouding. Zijn dood roept veel emotie op in de wijk.
3: Ik ben heel zeker heel boos. Want als dit geen gerechtigheid geeft, dan weet ik niet meer. Dan kan iedereen net zo goed met een pistool lopen en dan kan de politie gewoon zijn gang gaan.
0: Tijdens de stille tocht werd ook geprotesteerd tegen het vermeende geweld van de politie.
4: Er is iemand om het leven gekomen door politiegeweld die echt onschuldig was.
0: Erg stil was de tocht niet. De sfeer sloeg om en de ME moest meerdere keren ingrijpen. Oud-politica Tara Singh Varma is overleden op 78-jarige leeftijd. Als allereerste vrouw van kleur kreeg zij in 1994 voor GroenLinks een zetel in de Tweede Kamer. Ze werd vooral bekend als lid van de parlementaire enquêtecommissie over de Bijlmerramp.
5: Het verdriet is zo aanwezig nog en het enige wat je kunt doen is proberen een goed rapport te maken, proberen dat er gezondheidsonderzoek komt.
0: Maar een paar jaar later vertrok ze uit de politiek omdat ze zei dat ze terminale kanker had. Maar dat bleek niet te kloppen.
6: Tara is volgens mij niet ziek. Ze heeft geen kanker. Ze moet wel geholpen worden, maar dan door een psychiater.
0: Ze was niet lichamelijk ziek. Een jaar later vertelde ze waarom ze had gelogen over haar ziekte.
5: Op een gegeven moment ben ik in een situatie terechtgekomen waarbij ik in een soort, wat je noemt in een soort waanwereld, in een soort psychotische situatie terecht ben gekomen, waarbij ik dus dacht dat ik ziek was.
0: Het is zeker, deze band komt naar Nederland. Ja, Oasis, volgend jaar juli staan ze twee keer in de Johan Cruijff Arena. Het gerucht over de concerten ging al rond na een cryptische video op hun sociale media. En echte fans wisten het meteen.
7: Het lijkt een terugverwijzing te zijn naar de allereerste keer dat Oasis de Noordzee overstak voor een concert in Nederland.
0: Een paar jaar geleden was zo'n tour nog onvoorstelbaar. De broers konden elkaar jarenlang niet luchten of zien. Maar na de comeback-tournee vorig jaar lijken ze zich ineens hun eigen mantra te herinneren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En Ismael de Bruin weet het nieuws van morgen al.
8: Als werkgevers denken dat iemand christen, moslim of atheïst is, maakt diegene minder kans op een sollicitatiegesprek. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent, meldt het Nederlands Dagblad. Waarschijnlijk gaan de resultaten ook op voor Nederland, schrijft de krant. Uit het onderzoek blijkt verder dat hoe sterker iemand zich uitspreekt over zijn religieuze voorkeur, hoe kleiner de kans is om te worden uitgenodigd.
0: Volgens een onderzoeker komt dit vooral door voorkeursdiscriminatie. Werkgevers zijn bang dat religieuze medewerkers collega's of klanten afschrikken, of dat ze samenwerken of dat samenwerken met hen moeilijker gaat, vertelt hij. Gelovigen worden niet afgewezen omdat ze niet competent genoeg zijn, maar omdat ze minder snel door anderen worden geaccepteerd, wijst het onderzoek uit. Ook vrijwilligers in kerken worden minder vaak uitgenodigd.
8: Kunnen Nederlanders een beetje rondkomen, vraagt Dagblad Trouw zich af. De krant ging de straat op in onder meer Haarlem en Emmeloord en vroeg winkelende mensen om hun koopkracht een cijfer te geven. Een vrouw van 70 in Haarlem noemt het cijfer 6. We komen rond, zegt ze, maar we voelen wel dat het leven al maar duurder wordt. Het gemiddelde cijfer in Haarlem is een 7.
0: Een vrouw uit Emmeloord wijst het cijfer 4 aan, maar neigt naar een 3. We komen rond, maar daar heb je het ook mee gezegd. Vakanties of uitjes met de kinderen of kleinkinderen, daar moeten we echt voor sparen, vertelt ze. Consumenten lijken nog niet te zijn bekomen van de prijsexplosies in 2022 en 2023, toen voedsel respectievelijk 11% en 12% duurder werd.
8: Een opsomming van beleidsvoornemens. Een boodschappenlijst opgehaald bij alle ministeries. Veel eer valt er niet te behalen aan het voorlezen van de troonrede, zegt een hoogleraar journalistiek uit Leiden tegen de Telegraaf. Doorgaans is een tekst bedoeld om te overtuigen, maar deze speech is dat niet. De koning hoeft hiermee niets voor de poorten van de hel weg te slepen, en dat maakt hem ondankbaar om uit te spreken, vindt hij.
0: De hoogleraar hoopt morgen op fraaie zinnen in de troonrede. Vorig jaar kon hij wel een sprankelende frase ontdekken in een passage. Daarin zei de koning dat mensen vaker tegenover elkaar staan, alsof het gelijk van de een automatisch het ongelijk van de ander inhoudt. Verder hoopt hij op mooie, frisse beeldspraak en wat gewaagde metaforen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. 3, 4.

0: En dat waren die broertjes Gallagher van Oasis, Songbird. Is de aanval met een drone op een passagierstrein vlakbij de Pools-Oekraïnse grens de zoveelste speldeprik of een bewuste escalatie vanuit Moskou? Dat laatste, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Omdat het werkelijke doelwit een diplomatentrein zou zijn geweest met aan boord Europese veiligheidsadviseurs, een Nederlandse Europarlementariër en Boris Johnson, de voormalige premier van Engeland. Hoe ver kan Poetin eigenlijk nog gaan en wanneer trekt de NAVO de streep? Jaap de Hoofscheffer is voormalig secretaris-generaal van die NAVO. Goedenavond, meneer de Hoofscheffer.
1: Goedenavond.
0: Ja, voor zover we weten kwam die aanval ongeveer een half uur na het vertrek van die diplomatentrein. Maar dat vertrek was juist weer vervroegd. Dus hoe groot acht u de kans dat het toch een bewuste aanval op die trein was?
1: Ik ga er, ondanks het feit dat daar natuurlijk 100% van bewijs voor ontbreekt, ga ik ervan uit dat dit gepland was en bewust was. Anders wordt het allemaal wel heel te toevallig.
0: Ja, en dan speelt Poetin dus hoog spel. De Oekraïners zeggen het is een escalatie.
1: Ja, zo zie ik het ook. We zagen ook al enige weken geleden in Leipzig die drone, bewapende drone op een Duits vliegveld. Mm-hmm. Dit valt in dezelfde categorie. Het is een duidelijke escalatie. Daar zal de NAVO dus op een of andere manier op moeten reageren. En dat vereist politiek debat binnen de NAVO. Je kunt niet alleen roepen, het is onacceptabel. De NAVO is een politieke organisatie. Maar daar zeg ik er meteen bij. Wij zijn in de NAVO en de NAVO is niet geweldig ambitieus om ook te escaleren.
0: Nee, wat kan de NAVO doen?
1: Nou, niet zo heel veel dan ook bijdragen aan escalatie. Ik zou persoonlijk wel eens willen zien dat ook in Sint-Petersburg de elektriciteit een paar dagen uitvalt. Via offensieve cyberactiviteit. Er zijn ministers, ook de Poolse minister, die gaat verder. Die zegt, je moet ook op een bepaald moment kunnen optreden tegen Russische drones die boven Oekraïne vliegen als NAVO. Nou, ik zie daar niet snel politieke consensus over ontstaan. Nogmaals, omdat wij zeker hier in West-Europa natuurlijk decennia lang in vrede en rust zijn opgegroeid. Mm-hmm. En dat zit niet tussen onze oren om zelf ook te escaleren. Dat is politiek. Is dat buitengewoon lastig? En kijk even naar de verkiezingen in Duitsland en verkiezingen die komen gaan. Dat zijn toch over het algemeen aspirant leiders die de Poetinkaart met heel groot plezier spelen.
0: Ja, wat zijn er eigenlijk voor regels, richtlijnen, protocollen als een trein met diplomaten wordt aangevallen? Ligt er ergens een rode lijn binnen de NAVO?
1: Nou, er ligt in ieder geval artikel 4, wat een land kan inroepen. Mijn territoriale integriteit is geschaad. Ik word aangevallen. Nou, het was aan de Oekraïnse kant van de Oekraïns-Poolse grens. Dus je hebt hier niet een direct artikel 4 scenario. Dat moet je overigens niet iedere keer inroepen, want dan wordt het ook weer sleet.
0: Ja, dat zegt Rutte ook, hè?
1: Ja. Ja, dan wordt het steeds. Ik ga ervan uit dat in de NAVO-raad, op ambassadeursniveau, en als het verder zou gaan op ministerieel niveau, gesproken wordt over wat moet hier het antwoord zijn. Maar ik zeg dan nogmaals, de NAVO is een politiek-militaire organisatie, niet alleen een militaire club. Daar zal dan politiek debat over moeten ontstaan. En ja, u kunt zich voorstellen, geografie doet er veel toe in de internationale betrekkingen, dat in Griekenland en Italië en Spanje is Oekraïne verder weg dan in Estland, Letland, Litouwen en Polen, als ik begrijp wat ik bedoel.
0: Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Maar nou hoorden we Rutte net ook in ons nieuwsoverzicht zeggen, ja, de eenheid van Europa zal niet gebroken worden. Als ik u zo hoor, dan is die eenheid in ieder geval, als het over tegenmaatregelen gaat, vrij ver te zoeken. Is dat niet precies wat Poetin met dit soort dingen wil aantonen?
1: Nou, hij zal baat hebben bij verdeeldheid. Maar zonder dat Rutte wordt tegengesproken, zijn de woorden van Rutte het staand NATO-beleid. Dat kan hij doen als secretaris-generaal. En voordat hij dit soort dingen zegt, heeft hij zich ervan vergewist dat de politieke steun er is. De vraag is alleen, als de NAVO verder ook zou willen escaleren. En ik heb net gezegd, dat is een hele moeizame discussie. Dan is dat niet in anderhalf uur in de middagvergadering geregeld.
0: Nee. En is het probleem niet ook dat de tijden ook, wat de manier van oorlog voeren betreft, inmiddels zo veranderd zijn? Hè? We hebben de hybride oorlogsvoering met wat we nu in Europa zien gebeuren. Er zijn al heel veel dingen terug te voeren op Russische sabotageacties enzovoort. Die richtlijnen die zijn daar niet voor bedacht. Hè? Moeten er gewoon niet eens nieuwe richtlijnen komen?
1: Nou, dan denkt u even met mij aan het woord hybride oorlog. Wat bedoelen we daar nou eigenlijk precies mee? Dat is niet altijd even helder. U noemt een aantal hybride oorlogsdaden, onderzeese kabels, GPS-signalen van vliegtuigen. Er is in het NAVO-verdrag oorspronkelijk natuurlijk niet in eerste instantie rekening gehouden met een politieke discussie naar aanleiding van hybride middelen.
0: Nee.
1: Want die NAVO was in de Koude Oorlog natuurlijk om de Sovjet-Unie buiten te houden. En daar waren alle plannen op gericht. In mijn tijd was het een expeditionaire NAVO in Afghanistan en elders. Ook een ander scenario. En nu is het een heel complex hybride scenario. En het is niet helemaal duidelijk en helder hoe de NAVO zou moeten reageren. Daar is nog geen concreet script voor. En dat zal dus in politieke discussies en debatten binnen de NAVO verder moeten worden uitgewerkt.
0: Ja. Wij kunnen niet in het hoofd van Mark Rutte kijken. En u zei net, nou, als hij zoiets zegt, dan heeft hij zich er heus van vergewist dat die eenheid er is. Maar wat zou u hem dan op dit moment als NAVO-chef adviseren?
1: Nou, wat Mark Rutte nu doet, daar ben ik van overtuigd. Dat is op grond van deze hernieuwde provocatie, intimidatie en wat u net terecht constateerde, het zaaien van verdeeldheid, de poging om verdeeldheid te zaaien in het westerse kamp, in het NAVO-kamp. Een politieke discussie entameren die binnen NAVO overigens al plaatsvindt over de hybride oorlog, de middelen die Poetin inzet, de intimidatie waarvan hij zich bedient en hoe daar een antwoord op moet komen.
0: Ja.
1: En dat zou dus kunnen, maar ik heb gezegd, ik herhaal, dat is een politiek heel gecompliceerde discussie, doordat van onze kant ook zou worden geëscaleerd. Dat zie ik op korte termijn niet gebeuren.
0: Nee, nou goed. Er zat ook wat Russische sabotage op de lijn, maar we hebben u goed kunnen verstaan. Ik dank u, meneer Hoopscheffer.
2: Brussel bij nacht. Brussels bij
0: nacht. Ja, en vanavond niet uit Brussel, maar uit Straatsburg. Want deze week staat in het teken van de jaarlijkse toespraak van commissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Maar er is nog iemand die de aandacht trekt in Straatsburg, en dat is de Canadese premier Carney, die deze keer de eregast is in het parlement. Chris Ostendorf is dus in Straatsburg. Goedenavond, Chris.
3: Zeker, ook als eregast.
0: Oké, ja, natuurlijk. Nee, ja,
3: nou,
0: nee,
3: zo zie ik het zelf dan maar.
0: De vlaggen gaan uit als jij binnenkomt.
3: Hey, nee hoor.
0: Voor we het over die State of the Union gaan hebben, eerst even aansluiten op waar we het net over hadden met Jaap de Hoofscheffer, die droneaanval van Rusland op de trein. Daar worden ze in Straatsburg ook een beetje onrustig van, neem ik aan.
3: Ja, zeker. Ja, er zat een Europarlementariër van Volt in die trein. Je noemde dat net al. Die loopt hier natuurlijk hier nu in Straatsburg ook rond. Er zaten diplomaten in die trein. Meerdere EU-diplomaten. Mensen die op en neer reizen ook vaker naar Kiev om zaken te doen met Kiev. Het gebeurde op 2 kilometer van de Europese EU-grens. Dus ja, dit raakt de EU. En die dreiging is concreet. Maar ik moet ook wel zeggen, echt al heel lang concreet, hoor.
0: Hmm. Ja, want er zijn natuurlijk al eerder aanvallen geweest. Vorig jaar in Polen 12 drones die zomaar de grens overkwamen.
3: Nee, precies. Ja, dit is voor de EU echt een hele letterlijke déjà vu, om maar in Franse Straatsburg sferen te blijven. Want even terug, elk jaar in de EU-vergaderkalender is deze septemberweek de week van de grote speech van de commissievoorzitter van der Leyen. Precies een jaar geleden waren we ook hier voor haar speech. En die werd toen ineens overschaduwd door toen het nieuws dat er Russische drones het Poolse luchtruim waren binnengevlogen. Nou, dat verhaal klinkt heel bekend met wat er nu gebeurt. En toen reageerde de NAVO door ze met hele dure F-35's uit de lucht te schieten. Weet je misschien nog wel, ook Nederlandse gevechtsvliegtuigen waren daar toen bij betrokken.
0: Ja, En wat kunnen we nu woensdag verwachten? Ik bedoel, misschien gaat het een beetje ver om te denken dat Poetin deze aanval gepland heeft vanwege de speech van von der Leyen. Maar wat denk je? Gaat ze erop terugkomen?
3: Nou, bij alles kun je trouwens denken, het is wel heel toevallig. Hè? Het is toevallig als Europa een belangrijke speech is, dat er dan droneaanvallen zijn. Toevallig nu weer een belangrijke speech. Toevallig nu weer Russische droneaanvallen. Ik weet niet of hij op de vergaderkalender van von der Leyen let. Maar misschien ook weer wel. Toch wel handig om nog even terug te halen wat er dan vorig jaar gebeurde. Von der Leyen reageerde toen heel direct op die droneaanvallen. Er moest een dronewall komen, weet je misschien nog wel.
0: Ja.
3: Europa zal elke centimeter van het grondgebied verdedigen. Zo klonk het toen heel ferm. Ja, inmiddels zijn we een jaar verder en een illusie armer. Een drone wall, die bestaat gewoon niet.
0: Nee.
3: Dat wekt namelijk de suggestie dat je elke drone kunt detecteren en elimineren uit de lucht schieten. De praktijk laat zien dat dat heel moeilijk is en dat Europa dus nog steeds kwetsbaar is, ook voor Russische aanvallen.
0: Ja, precies, want in Roemenië vliegen de drones hier zo'n beetje om de oren inmiddels.
3: Er gebeurt wel wat, hoor. Het is natuurlijk niet alleen de EU die reageert, ook de NAVO. Ook op Europees terrein wordt er volledig geïnvesteerd ook in antidroontechnologie. Ja. Er worden goedkope leningen voorzien aan EU-landen, waarmee voor 7 miljard aan antidroontechnologie wordt aangeschaft. Maar ja, het echte grote werk, je sprak net met Jaap de Hoop Scheffer, dat moet bij de NAVO gebeuren. En de NAVO begon ook al een jaar geleden met Eastern Sentry, noemen ze dat, de Oost-Europese schild.
0: Ja.
3: Bondgenoten leveren sindsdien echt wel meer gevechtsvliegtuigen, meer helikopters en meer slimme antidroontechnologie.
0: Ja, maar goed, verder moet daar nog veel vergaderd worden bij de NAVO, hoorden we net ook. Oké, verder even over die State of the Union speech van von der Leyen later deze week. Is dat de Europese Prinsjesdag? Hoe moet ik het zien?
3: Ja, dat is best interessant. Het is misschien een beetje afwijking van mij, maar ik vind het wel boeiend om naar zo'n speech te kijken. En trouwens, handige tip voor de luisteraars, de NOS zendt hem ook live uit op internet. Om 9 uur woensdagochtend, dus als je niks te doen hebt. En je bent geïnteresseerd wat er allemaal op ons afkomt. Nee, maar serieus, het is eigenlijk zoals de troonrede, maar alle beleidsterreinen van Europa komen even langs. En je weet wel welke beloftes de Europese Commissie voor volgend jaar weer gaat doen.
0: Oké, en wat verwacht je?
3: Ik verwacht vooral veel lessen uit de zomer. Je moet terugdenken aan wat er is gebeurd in Marokko bij Ceuta. De grote aantallen migranten die toen naar de overkant zwommen, probeerden Europa te bereiken. Dus het gevolg zal zijn, von der Leyen zal inzetten op versterking van de grensbewaking Frontex. Denk ook terug aan de lange hete zomer, de hittegolven, de vele bosbranden. Aha. Ik verwacht dus ook nieuw beleid voor klimaataanpassing. Variërend van, zullen we niet wat meer blusvliegtuigen aanschaffen, tot hoe verdelen we ook in Europa het schaar rivierwater in de Rijn of in de Donau. En er komen ook voorstellen voor een leeftijdsgrens voor sociale media. Nou, noem maar op, er komt een uur lang beleid over ons heen.
0: Oké, en wat moeten we daar dan van denken, van dat soort beloftes? We gaan dit doen, we gaan dat doen. Als je nou even teruggaat naar vorig jaar en kijkt wat er gebeurd is, hoe geloofwaardig zijn die beloftes?
3: Ja, er zijn heel veel journalisten die dat ook doen. Kritisch daar de loep op leggen en kijken wat is er van waargemaakt. Nou, daar valt nog best wel veel op af te dingen. Want veel politieke beloftes zijn prachtig uitgesproken, maar moeilijk in de praktijk. Maar de commissie die slaat ook terug. Want we kregen van de week ook in de app een mooie full-color folder met, ik denk, 5 pagina's aan beloftes. Die zijn ingelost. En dat is heel mooi door de commissie overzichtelijk neergezet met announced en delivered. Dus aangekondigd en wat we hebben geleverd. Nou ja, een paar langslopen beloofd, minder regels. En jawel, er zijn wel 12 pakketten aan maatregelen voor versimpeling doorgevoerd afgelopen jaar. Ook beloofd snelle toetreding Oekraïne, Moldavië gaan we aan werken, andere toetredende landen. Nou, je ziet toch wel een aantal, wat hier dan heet, hoofdstukken worden geopend. Dus er worden stappen gezet.
0: Mm-hmm.
3: En ja, ik heb de drone wall teruggezocht in die announced. Die staat niet meer in het lijstje announced, maar er staat wel een delivery. Iets wat er is gelukt is wel een drone-alliantie met Oekraïne.
0: Okay.
3: En de waarheid is natuurlijk Europa, die investeert wel degelijk heel veel in antidrone technologie.
0: Ja, goed. En dan zei ik het al, er is een eregast. Hoe zit dat precies? Wat komt meneer Carney doen?
3: Ja, de Canadese premier Carney. Natuurlijk geen Europeaan, maar ligt ver weg aan een andere continent. Maar hij is de gast bij de toespraak van von der Leyen woensdag. Spreekt ook donderdag in de plenaire zaal. Was trouwens ook wel even gedoe over, want von der Leyen zelf zou er donderdag eigenlijk niet zijn. Dat was een beetje gênant. Maar ze komt dus toch. Ze heeft de agenda aangepast. Ze gaat ook netjes luisteren naar de speech van Carney. Is denk ik ook wel interessant voor haar. Want als je het hebt over bevlogen sprekers. Hij is degene, Carney, die in januari dit jaar in Davos indruk heeft gemaakt. Omdat hij degene is die Trump durft tegen te spreken. Dat doet hij nu ook in de handelsoorlog. Maar toen al was hij bezig om echt op te staan tegen Trump. Terwijl de meeste EU-landen en de NAVO vooral probeert Trump te paaien, zei Carney toen al, slijmen heeft geen zin.
4: There is a strong tendency for countries to go along, to get along. To accommodate, to avoid trouble. To hope that compliance will buy safety. Well, it won't.
3: Ja, een waarschuwing toen al van deze Canadezen. Er is een sterke tendens, zegt hij, bij landen om je maar aan te passen, mee te buigen met Trump. Probeer maar ruzie te voorkomen in de hoop dat je, als je een beetje instemt met Trump zijn plannen, dat je veiligheid koopt. Nou, dat gaat niet werken, zei hij toen. Dus ik denk dat Carney deze boodschap ook wel hier in Straatsburg deze week zal herhalen. Maar hij komt ook nog met wensen.
0: Oké, wat voor wensen?
3: Ja, we lazen het al in de Wall Street Journal dit weekend. Hij stuurt aan op een soort geassocieerd lidmaatschap van de EU. Dat bestaat trouwens niet. Als je lid wil worden van de EU, dan moet je op de Europese continent liggen. Nou, dat ligt Canada niet en dat geassocieerd lidmaatschap is er niet. Maar ja, er kan van alles gebeuren. Het is politiek. Hij wil heel graag zoveel mogelijk aansluiten met de Europese Unie. Het gaat om handel, defensie, investeringen, grondstoffen. Hij zegt ook, we hebben gedeelde waarden. We hebben enorme rijke voorraad aan die grondstoffen, zeldzame aardmetalen. Dus kom erop, hij is open voor business, zomaar zeggen.
0: Nou, wie wil zo'n partner niet?
3: Nou, de EU. Ja. Oh. Cynisch gezegd, de Europese Unie is niet de gemakkelijkste bruid op de wereldwijde huwelijksmarkt, moet je wel beseffen hoor. Europa heeft al een vrijhandelsakkoord afgesloten met Canada. Sinds 2017 is dat voorlopig in werking. Maar er zijn enorme agrarische belangen in Europa en wel 10 landen weigeren tot op nu toe dat akkoord ook te ratificeren. Carney heeft vandaag nog weer gezegd dat hij hoopt dat die landen zich gaan bedenken, omdat hij handelspartners nodig heeft, omdat hij de VS als handelspartner het recht kwijt te raken.
0: Ja.
3: Dus ja, Carney die komt hier naar Straatsburg met zijn charme, met een geopolitieke wake-up call, denk ik ook, maar ook met een boodschappenlijstje. Hij wil zaken doen, maar het is wel de vraag hoe happig de EU daarop is.
0: We gaan het volgen later deze week. Dankjewel, Christ Ostendorf.

0: Paul Weller, No Tears to Cry. Dit wordt toch niks, is de titel van het nieuwe boek van sportschrijver Michel van Egmond, die inmiddels ruim 20 boeken op zijn naam heeft, waaronder al 5 over de mannen die ook nu weer zijn hoofdpersonen zijn, oud-profvoetballers René van der Gijp en Wim Kieft en voetbalmakelaar Rob Jansen. Michel van Egmond, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik heb je boek gelezen en begrijp het niet verkeerd, want ik heb heel veel hardop gelachen, maar wat heb ik eigenlijk gelezen? Wat was het idee voor dit boek?
1: Het idee was dat jij je als lezer er een beetje zou mee vermaken.
0: Dat is gelukt.
1: En dat als je die eerste bladzijde had gelezen, dat je dan ook zin had om een mond te slaan en dan de tweede bladzijde te beginnen. Dat is ongeveer het enige doel wat ik heb met die boeken.
0: Ja, maar je schrijft een boek over Kieft. Goed, dan is het onderwerp Kieft. Je schrijft een boek over Van der Gijp, dan is het onderwerp Van der Gijp. Maar wat was hier het onderwerp?
1: Ik had niet echt een onderwerp, behalve dat ik wel weer zin had om over voetbal te schrijven. Mijn vorige boek, Writer's Block, ging nauwelijks over voetbal. Ik maak dus die podcast met die mannen. En op de een of andere manier brengen die mannen mij altijd in situaties.
0: Ja, wacht even, die mannen, podcast, dat moeten we nog even vertellen aan de luisteraar die dat nog niet weet.
1: De podcast Kieft Jans Egmond Gijp.
0: Okay.
1: Die maak ik elke maandag en elke donderdag met de heren. En op de een of andere manier brengen die mij altijd in situaties waardoor ik bij mezelf denk, ik moet eigenlijk wel een hele rare sportschrijver zijn. Wil ik dit niet allemaal eens een keer op gaan schrijven?
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld René van der Gijp bracht mij in een situatie waardoor ik opeens een hele dag door heb gebracht met Boris Becker en zijn vrouw.
0: Ja, want die was in Nederland zijn boek te presenteren.
1: Ja, precies.
0: En René kwam naar vandaag inside.
1: Precies. En René van der Gijp wilde hem graag ontmoeten, want die heeft zijn hele leven Boris Becker gevolgd. En toen dacht ik, ja, daar wil ik eigenlijk wel bij zijn. En voordat ik het wist, zat ik in een busje met de familie Becker. En heb ik eigenlijk een hele dag en een halve nacht doorgebracht met ze. En toen dacht ik eigenlijk van, toen ik thuis kwam, had ik sowieso al automatisch begon ik daar aantekeningen van te maken. Dat is toch een beetje beroepsdeformatie wat je dan hebt. En de volgende dag ging ik daarmee door. En ik kreeg zin om te schrijven en ik maakte een beginnetje. En voordat ik het wist, was ik op weg.
0: Ja.
1: En zo gaat het vaak met die verhalen.
0: Ja, want zo leest het ook. Ik bedoel, die wekelijkse podcast is een ragfijn rood draadje in het boek. Ja. En het begint ermee en het eindigt op Curaçao, waar jullie er een paar opnemen. Niemand weet waarom eigenlijk.
1: Nee, weet ik nog steeds niet. Nee.
0: Maar dat is er door meander je ogenschijnlijk lekker het ene verhaal vrij associërend aan het andere
1: is
0: verhaal.
1: Zo, ja.
0: Schrijft het zich ook zo?
1: Ja, ik heb het wel een beetje, wat je zei al, ik heb al veel over ze geschreven. 2 boeken over Gijp, 2 over Kieft, 1 over Jansen. En ook nog 2 over dat programma waar Van der Gijp in zit. Dus ik had niet meer zo'n zin in een soort psychologisch portret van de heren. Maar ik zag het meer als een soort kapstok.
0: Ja.
1: Voor allerlei andere voetbalverhalen die ik graag wilde vertellen een keer. En in die podcast van ons, die is vrij chaotisch van aard. Daar komt regelmatig een goede anekdote voorbij. Maar die wordt zelden helemaal afgemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Dus de naam Ruud Geels valt wel eens. Of de naam Atemos, ik zeg maar wat. En daar worden wel een paar goede dingen over verteld. Maar er valt eigenlijk veel meer over te vertellen. Dat heb ik eigenlijk in dat boek willen doen.
0: Ja, waardoor het ook veel meer is geworden dan een verhaal over die jongens en die podcast. Je zegt het al, er komen allerlei figuren uit de voetballerij langs. Atemos, maar ook een voetballer als Aantje Mansveld, Ruud Geels. Nou ja, te veel om op te noemen. Het is daarmee ook een portret van een hele wereld op zich, hè?
1: Ja, van een wereld die bijna niet meer bestaat. Van een voetbalwereld waar je best wel met een romantische blik op terug kan kijken. De wereld die wij, zeg maar, ik en de andere mannen van de podcast nog wel hebben meegemaakt. De wereld voor het internet.
0: Ja.
1: Voordat de oliedollars hun intrede deden in het voetbal. En het allemaal, het klinkt nou wel heel erg als een oude man, maar toch is het een beetje zo. Een minder grote kloof was tussen de voetballers en de buitenwereld.
0: Ja, wat maakte die wereld zo leuk? Wat is er verdwenen met die wereld?
1: Wat er is verdwenen is, zeg maar, voor iemand zoals ik, een schrijver, het contact met de voetballers zelf. Dat is eigenlijk onmogelijk geworden. Als je die zou willen spreken, ik zou niet weten waarom je dat zou willen trouwens, want de meeste voetballers hebben vrij weinig te vertellen. Maar als je dat zou willen, dan ben je toch veroordeeld tot saaie persconferenties. En dan krijg je toch al snel de indruk dat je in Straatsburg of zo zit, of in Brussel of in Washington. Die sfeer heeft het dan. Terwijl je er natuurlijk veel meer aan hebt als je een keer met een voetballer de stad in kan en samen kan gaan eten en eens een keer de tijd kan hebben voor een verhaal.
0: Ja, maar dat gaat over jouw werk. Maar ik krijg ook de indruk dat die voetballers stonden er toen ook heel anders in. Als Wim Kieft en Van der Gijp vertellen over hun eigen tijd als voetballers. Ja, dan gaat het toch vooral ook veel over drinken en roken en uitgaan. En...
1: Ja, Van der Gijp zegt ergens in het boek van wij waren profs, maar we bleefden het voetbal als amateurs. Toen die nog bij Sparta speelde. En later is dat eigenlijk bij PSV ook zo geweest. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ik denk niet dat René van der Gijp in zijn carrière één dag heeft nagedacht over welke voeding die tot zich nam, bijvoorbeeld. En ik denk ook niet dat de mensen vroeger bij Wim Kieft met een diëtist hadden moeten aankomen.
0: Nee.
1: Dus dat is wel in die zin een andere tijd. En daarom vind ik het ook leuk, vind ik het ook opvallend dat onze podcast, en ik hoop dit boek ook, maar met name onze podcast, wordt heel goed beluisterd door jonge mensen. En die geven wel eens een complimentje of die zeggen er wel eens iets over. En dan vraag ik altijd van, wat vind je daar nou zo leuk aan? Want we hebben het over voetballers die je helemaal niet kent. Je hebt dat allemaal niet meegemaakt. Maar zij zien het echt als verhalen uit een wereld waarvan ze zich gewoon eigenlijk verwonderen dat die überhaupt bestaan heeft.
0: Ja,
1: ze kunnen het bijna niet geloven dat het waar is.
0: Nee, en over voeding gesproken. Zou je een fragment willen voorlezen? Ik heb gevraagd of je op pagina 98, geloof ik, wil beginnen.
1: Ja, ik ben daarin met Wim Kieft.
0: Ja, jullie zijn ergens naar een voetbalclub in Den Landen, waar jullie in de kantine de mensen gaan vermaken.
1: Ja, een poging gaan doen, ja. Anderhalf uur later is het met een diepe zucht en een lichte oprisping dat Kieft zich uit de auto wurmt in een dorp waarvan hij bij aankomst op slag de naam al is vergeten. In het schijnsel van het kunstlicht begeeft hij zich enigszins hinkend naar de voetbalkantine, waar we straks samen zullen proberen een bescheiden gezelschap te vermaken met wat verhalen uit de voetbalwereld. Ik hoop niet dat we weer op zo'n kruk moeten zitten. In verband met je knie? Nee, in verband met mijn billen. Ik krijg een houten kont van die barkruk en jij niet? Binnen heten drie vriendelijke bestuursleden ons welkom. De voorzitter komt straks ook nog. De ontvangst is hartelijk, de stemming is verwachtingsvol. In de kantine zitten alle 140 clubsponsors al klaar. Maar eerst is er koffie, in de bestuurskamer, waar op de grote vergadertafel een mandje staat met paprika-chips, zakjes autodrop en Haribo-snoepjes. Je zou zoiets eerder verwachten op een kinderverjaardag, maar Kieft kan het wel waarderen. Net nadat hij de eerste dropjes in zijn mond heeft gestopt, komt er iemand van de organisatie binnen. Er zijn drie barkrukken, zegt de man. Ik hoop dat dat in orde is. Kieft steekt lachend zijn duim op. Ja hoor, zegt hij. Prima. Hij graait grijnzend verder in zijn zakje autodrop en doet er drie tegelijk in zijn mond. Daarna neemt hij een paar flinke teugen uit zijn flesje Cola Zero. De voorzitter komt binnen. Handen worden geschud. Al snel vertelt hij over de club en over het dorp. Dat het 3000 inwoners heeft, dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden, dat het vrouwenvoetbal floreert en dat de velden er piekfijn bij liggen voor de tijd van het jaar. Kieft zegt ook iets wat niemand verstaat. Pas als ook het laatste autodropje is doorgeslikt, wordt duidelijk wat hij nu precies bedoelde. Ik zei, vroeger had je hele lekkere drop, maar die vind je bijna nergens meer. Ja, zegt de voorzitter. Als de autodrop op is, eet hij eerst een handjevol Haribo-snoepjes en scheurt vervolgens een zakje paprika-chips open. Inmiddels is er een lange stilte in de bestuurskamer gevallen. Ja, ik heb een beetje honger. En ik ben ook nogal mateloos, eerlijk gezegd. Maar dat was jullie misschien al opgevallen.
0: Ja. Het is heel erg geestig. Het is niet per se flatteus. En verderop in het boek beschrijf je nog ook heel uitgebreid zijn dwangneuroses. Mm-hmm. Hè, tien keer checken of de kraan niet lekt of de deur wel dicht is. Vindt hij dat eigenlijk prima, dat je dat allemaal optikt?
1: Ik ben enorm verwend met de hoofdpersoon over wie ik al zo lang schrijf. Dan moet ik eerlijk zeggen, geen van hen heeft het boek nog gelezen. Althans, niet van tevoren. En ze hebben het volledig aan mij overgelaten. Dus het is een verrassing voor hun wat erin staat.
0: Hmm.
1: En ik probeer natuurlijk wel een beetje rekening met gevoeligheden te houden. Maar ze laten me mijn gang gaan.
0: Ja, want er zijn wel dingen die je niet opschrijft.
1: Tuurlijk, dat is altijd zo.
0: Maar als je over Kieft schrijft, je houdt echt van die man, hè?
1: Ja, maar ik hou van alle drie.
0: Ja.
1: Zeker. Ja, we zijn vrienden.
0: Ja.
1: En ik denk dat ook de kracht van de podcast is. Dat mensen dat op de een of andere manier wel voelen. Dat we elkaar graag zien elke maandag. En nog steeds om elkaar moeten lachen. Terwijl we constant dezelfde verhalen aan elkaar vertellen. Dat is het gekke.
0: Ja, en ook keihard zijn voor elkaar.
1: Ja, dat wel. Ja. Het is,
0: de titel van het boek heb je ook aan Wim Kieft te danken.
1: Ja, ik belde Wim Kieft op met het lumineuze idee om een podcast te beginnen. En dat legde ik aan hem voor. En de eerste reactie was, dat wordt toch niks. Wie zit er nou te wachten op die ideetjes van jou? En toen wilde ik antwoord geven en toen zei hij, niemand. Maar hij heeft toch ongelijk gekregen, want we doen er elke week 200.000 mensen een pleziertje mee. Dus,
0: Ja, en het heeft in ieder geval een heel leuk boek opgeleverd. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Michel van Egmond. En dan, Lolita van Vladimir Nabokov is een van de meest omstreden romans van de 20e eeuw. Over een oudere man die geobsedeerd raakt en seks heeft met een 12-jarig meisje, dat in de beeldvorming vaak als de verleidster wordt gezien. Voor de toneelvoorstelling Fuck, en dat uurtje van Fuck is dan dus een sterretje, Lolita van het Zuidelijk Toneel zette Annette Bremen het boek naar haar hand en koos een ander narratief. En voor die versie van een nog altijd zeer actueel vraagstuk over seksueel grensoverschrijdend gedrag kreeg ze dit weekend de jaarlijkse toneelschrijfprijs toegekend. Annette Bremen, welkom.
2: Dankjewel.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Kende je het verhaal al? Had je het boek al gelezen?
2: Ik denk dat ik echt 2 keer in mijn leven begonnen ben en het niet uit heb gelezen. Maar toen Silke van Kamp, de regisseur, bij mij kwam met de vraag, wil jij dit verhaal vertellen vanuit het perspectief van Lolita of Dolores Hayes, zoals ze eigenlijk heet.
0: Ja.
2: Toen zei ik, dan wil ik eerst het boek lezen.
0: Ja.
2: En toen had ik dat gelezen en toen heb ik ja gezegd op haar vraag.
0: En wat gebeurde er met je toen je dat boek las, eindelijk, van voor tot achter?
2: Ik was Silke's idee was eigenlijk, waarmee zij bij mij kwam, was vooral om eigenlijk ook de nadruk te leggen of eigenlijk te onderzoeken van die seksualiteit van dat meisje zelf, wie zij is zonder Humbert eigenlijk, de mannelijke verteller van het boek.
0: Dat is de oudere man, ja.
2: Precies. En toen ik het las, was ik zo, wat me heel erg aangreep, ook naast dat uitgangspunt, was dat ik dacht, hoe kan het dat ik zo'n beeld heb van Lolita, terwijl ik denk dat ik de films niet heb gezien, ik had het boek niet gelezen. Maar ik had daar wel dat beeld wat jij net beschrijft van het verleidelijke meisje.
0: Ja, dat is waar ook het begrip Lolita
2: de guilty pleasure
0: voor staat.
2: Precies,
0: ja,
2: dat
0: ja.
2: Ik dacht, hè, maar waar komt dat vandaan? En dat was ook wat Silke er zo aan fascineerde. Ja, dat het gewoon een boek over seksueel misbruik is. En dat dat zo anders, dat dat ergens in onze, dat bij iedereen, wat ik ook in de tekst heb verwerkt, dat het in ieders hoofd wel iets van associaties heeft die eigenlijk bijna niks meer met het boek te maken hebben.
0: Nee, want vertel heel even, ik zei het al, een oudere man die geobsedeerd raakt door een meisje van 12 en seks met haar heeft. Ja. Maar wat is het verhaal precies?
2: Hij is een Europese professor, huurt een kamer in het huis van de familie Hayes eigenlijk, dat is Lolita met haar moeder. En je volgt dus in het boek inderdaad vanuit zijn perspectief hoe hij geobsedeerd raakt door haar. Haar moeder sterft, hij werpt zich op als haar stiefvader, misbruikt haar, ja, maakt echt misbruik van haar. En zo ontvouwt het verhaal zich.
0: Ja. En wat belangrijk is, want je zegt het in een bijzin, maar het hele verhaal is zijn perspectief.
2: Precies, en wat we vergeten ook, of wat vaak vergeten wordt, is dat het boek van Nabokov begint met een voorwoord waarin een fictionele redacteur ons vertelt, dit is een onbetrouwbare verteller, of eigenlijk hier is een gek aan het woord, maar dit manuscript geven we toch uit. En je vergeet dat gewoon als je het, het is vergeten.
0: Ja. Want wat denk je dat Nabokov daarmee heeft willen zeggen? Heeft hij ons willen waarschuwen? Of wat voor mening lees je daarin?
2: Ik denk dat hij veel meer op de hand was van Dolores, zoals ik haar noem, omdat dat haar naam is en niet Lolita.
0: Ja.
2: Maar dat hoe het boek in onze cultuur terecht is gekomen, en zeker ook met de verfilmingen, het perspectief van Humbert als waar is aangenomen, terwijl hij eigenlijk heel goed kadert, dat is het niet. We moeten op de hand van Dolores zijn en niet van Humbert.
0: Ja. Toen je ging schrijven, je zegt al dat je dat deed naar aanleiding van een verzoek van de regisseur, Silke van Kamp. En had je een kijkrichting? Wist je wat je moest gaan schrijven? Of gaf ze je helemaal de vrije hand? Hoe ging dat?
2: Ja, ik denk dat wat wij allebei best wel goed kunnen, is dat er wel bepaalde richtingen lagen. Want haar uitgangspunt was ook dat is heel belangrijk. Kea Klaasje-Questro speelt Dolores, maar
0: ja, die heeft de Theodor gekregen dit weekend. Ja,
2: dat is fenomenaal.
0: De grootste toneelprijs van Nederland.
2: Absoluut. Joep van der Geest zit daar ook op het toneel. zwijgend, Humbert, moet luisteren. En dat was Silke's idee ook vanaf het begin. Dat is natuurlijk al een heel spannend uitgangspunt. Dat
0: we gaan de situatie omdraaien.
2: Ja, precies. Ja. Geweldig. Er zit een zwijgende man en die moet 2 uur lang luisteren naar een vrouw die hem gaat vertellen wat haar verhaal is.
0: Ja.
2: We hebben het dan samen eigenlijk in zo'n gesprek of in zo'n eerste... waar je het over hebt van voordat ik ga schrijven, is dan eigenlijk inderdaad van, oké, wat maakt dat personage Dolores eigenlijk mee in dat boek? Wat zijn die situaties? Wat is de kleur waar we nieuwsgierig naar zijn? Maar ook dus dat ik dus de richting had eigenlijk van dat hij op het toneel is, dat zij heel duidelijk de aanwezigheid van het publiek erkent en dat hele culturele verhaal.
0: Ja, ze breekt af en toe zelfs door die vierde wand
2: heen.
0: Vanaf
2: het begin zegt zij gewoon, jullie komen toch naar mij kijken? Je hebt toch gewoon betaald om naar mij te komen kijken?
0: Ja.
2: En dus dat ik
0: waarmee
2: al
0: die... je als kijker in de zaal eigenlijk ook meteen in die positie van lezer wordt geplaatst. Ja. Hè? Die zich verlekkert aan dat meisje van 12.
2: Absoluut, ja. En daar maakt ze de hele tijd, daar speelt ze vanaf het begin mee. En ze betrapt je op gedachtes.
0: En hoe ontwikkelt zo'n schrijfproces zich dan bij jou? Doe je onderzoek? In hoeverre blijf je bij het verhaal? Of hoe vrij ga je daarmee om?
2: Nou, in dit materiaal was gewoon ontzettend gul. Omdat er zoveel was om uit te putten. Je hebt dat boek vanuit zijn perspectief. Maar dan vervolgens heb je ook nog een heel leven van haar wat niet in dat boek staat en waar wij lekker over konden fantaseren eigenlijk, Silke en ik. En ik heb heel erg geput uit, dat was eigenlijk een goudmijn. Er is een podcast, die heet de Lolita-podcast van Jamie Loftus, een Amerikaanse comedian. En zij heeft eigenlijk mijn onderzoek gedaan. Dus ik heb die podcast geluisterd. Ja, en hoe dat dan gaat, dan ga je aantekeningen maken. En dan ga je alles googlen wat je in die podcast hoort. En dan verzand je in essays en op websites. En ja, ik ben dan echt een spons. Ik wil alles weten tot ik denk, nu zit ik helemaal vol tot de nok. En dan kan ik gaan schrijven.
0: En je had, of je dat geluk moet noemen. Ja, dat klinkt een beetje raar in dit verband, maar in diezelfde tijd speelde de zaak van die Franse mevrouw Pellicot.
2: Precies, ja.
0: Dat jarenlange misbruik en het proces tegen Marco Borsato. Ja. Dat heeft jou ook allemaal geïnspireerd.
2: Ja, Marco Borsato was later. Maar daar werd wel later nog in de krant inderdaad een keer aan gerefereerd. Maar Giselle Pellicot was echt tijdens het schrijfproces. En dat was ook Silke die zei van, ik denk... dat is eigenlijk ook wat Dolores nu in de voorstelling zegt. De schaamte moet van kant wisselen. En dat is natuurlijk het punt wat Pellicot in die zaak maakte. En daarin heeft hij... daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt ook. En dan helpt... de tijdsgeest is dan ook een motor, denk ik. Daar kwamen heel veel dingen bij elkaar. En heeft ook echt het vuur aangewakkerd, denk ik. Of nog meer dan het vuur er al was.
0: Ja. Nou, las ik toevallig, toen ik me hierop zat te bereiden... dat nieuws van Sydney Sweeney, die in een advertentie naakt als sporter optreedt en alle ophef die dat dan weer oproept. En dan denk ik, hoe lang heeft het zo kunnen zijn dat we Lolita zo gezien hebben? En B, zijn we eigenlijk al veel verder?
2: Ik denk, hoe ik er de afgelopen weken ook veel over heb gesproken, en ook de gedachten die ik heb gehad, is dat er een hele hardnekkelijke bloedlijn eigenlijk in onze, niet alleen in onze cultuur is, maar in vele culturen, van waarin jonge meisjes als objecten worden gezien. En ik hoop, ik heb goede hoop dat dit stuk helpt in een andere beeldvorming daarover. Maar ik ben ook bang dat we er nog niet helemaal vanaf zijn.
0: Nee.
2: En dan, ja.
0: Want wat heeft het aan reacties opgeleverd tot nu toe, even kort?
2: Ik vond het dus mooi dat in de Volkskrant een keer een ingezonden brief stond, waarin iemand zei, een lezer die schreef van, iedereen die bij de zaak Marco Borsato betrokken is, moet naar Fuck Lolita toe. En dat we zoveel reacties hebben gehad van allerlei mensen, van allerlei leeftijden, allerlei achtergronden, die of zeiden, ik heb gehoord wat ik al die tijd heb gevoeld, maar nog nooit zo verwoord heb gezien. Of ik heb hier nog nooit op deze manier over nagedacht. Ik voel me zo betrapt. En ik denk dat daar het begin ligt van verandering.
0: Dankjewel. En in ieder geval is Lolita gezien wat ze eindelijk wilde. En het stuk is gezien en de actrice
2: Zeker.
0: Is gezien en jij bent gezien. Annette Bremen. Dankjewel en nogmaals gefeliciteerd.
3: Het is 11:55.
0: Het is traditie inmiddels op Prinsjesdag. Het protest van de organisatie Republiek. Voorheen bekend als het Republikeins Genootschap. Maar de nieuwe mascotte van de Republikeinen mag niet mee naar Den Haag. Een 10 meter hoge en 6 meter lange blauw-paarse opblaasdinosaurus. Emily van der Vijver, voorzitter van de organisatie Republiek. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, hij heet Wim, hè, de dino. Waarom mag Wim niet mee van de politie?
4: De paarden zouden daar nog wel eens van kunnen schrikken. Al dus de gemeente Den Haag.
0: Okay.
4: De paarden van de stoet.
0: Ja.
4: Waar de koningin rijdt. Ja.
0: Nou ja, het is ook niet niks, hè? Een blauw-paarse dino van 10 meter lang en, ja, of 10 meter hoog en 6 meter lang.
4: Het is een hele, hele vriendelijke dinosaurus. Hij kijkt buitengewoon vriendelijk de wereld in en nodigt vooral uit tot gesprek. Dat is het doel van de dino, niet om paarden af te schrikken of koningen bang te maken. Zeker niet.
0: Nee, maar goed, dus een beetje de vraag of de paarden dat ook begrijpen natuurlijk. Maar hoezo?
4: De paarden worden zelfs met vuurwerk vandaag getraind op het Haagse strand.
0: Zeker.
4: Dus ja, daar hadden we natuurlijk best onze dino naast op kunnen blazen als dat
0: om ze vast te laten wennen, ja.
4: Ja, precies.
0: Ja, nou ja. Maar hoezo eigenlijk een paarsblauwe dino? Waar staat Wim voor?
4: Wim staat eigenlijk voor het, wat ons betreft, erfelijke troonopvolging. Een eigenlijk achterhaald concept. Dino Wim hoort als dinosaurus in het museum thuis. En de erfopvolging wat ons betreft ook.
0: Oké. Maar u bedoelt het niet persoonlijk? U bedoelt niet dat koning eigenlijk een blauw-paarse dino is?
4: Nee, we hebben ook helemaal niks persoonlijk tegen de koning. Nog zijn gevolg. Absoluut niet. Het gaat ons er echt om dat we het gesprek over onze democratie kunnen voeren.
0: Ja.
4: En daar willen we graag toe uitnodigen.
0: Ja.
4: Een derde van de Nederlanders staat niet achter erfopvolging. Ik denk dat dat een stem is die ook op juist de opening van ons parlementaire jaar gehoord mag worden.
0: Ja, en nemen jullie nu iets anders mee om het gesprek los te maken? Een iets minder grote zachtloze olifant of zo?
4: De olifant in de kamer of meer de olifant in de stoet.
0: Ja.
4: Dat zou mooi zijn. Die hebben we helaas niet. We hebben gewoon nu ouderwetse protestborden bij ons. Een hele hoop leden van Republiek. En daar staan we in het protestvak. En we zullen van ons laten horen.
0: En dat staat erop?
4: Maar ik vind het natuurlijk wel heel jammer. Dat we Dino Wim missen.
0: Oké.
4: En dat waar is Wim?
0: Ja, waar is Wim?
4: Hopelijk dat hij een volgende keer wel mee mag.
0: We gaan de paarden aan Wim laten wennen. Oké.
4: Dat lijkt me een heel goed plan.
0: Ik wens u toch een mooie Prinsjesdag. Dank u wel, mevrouw Van der Vijver van de organisatie Republiek. En dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Op weg naar school word je van je fiets geduwd. En op school maak je geen deel uit van de groep. Uitgescholden worden is dagelijkse kost voor je. En wat je ook doet of laat, ze gaan alleen maar nog harder tekeer. Hoe voelt het om jarenlang gepest te worden? Hoe lang duurt het voordat je gaat twijfelen aan jezelf? En wat draag je mee naar die ellendige periode? Vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met drie mensen die jarenlang werden gepest.
1: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meijers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd drie keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren er golven van wel 3 meter hoog. En de boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.